ministerie van Defensie. Hij gaat het land helpen met de ontwikkeling van nieuwe technologie voor moderne oorlogsvoering. Fedorov werd in juli ontslagen door president Zelensky, wat in Oekraïne tot grote protesten leidde. De voormalige minister blijft wel in Oekraïne wonen. Fedorov stond voor vernieuwende technieken en waarschuwt dat Oekraïne zonder vernieuwing terrein verliest in de oorlog met Rusland. Het weer, regen of onweersbuien in het noorden en westen bij 15 graden en een matige, langs de kust krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we veel wolken, wat zon en af en toe een bui bij zo'n 22 graden. This is

0: 2. Als je alle achtergronden van onze artiesten te weten wilt komen, stem je af op Time for Lunch. Time for Lunch. Met Nada, Julia en Marvin. Altijd een positieve vibe op Jam FM. Wij zijn Jam FM.
1: This is Jam FM. Jam Mix On with Marcel Hergarden. Jam on Saturday.
2: Jam, jam.
1: Jam FM.
3: Turn that damn music up.
1: Jam Mix On. Jam FM. Showtime.

0: Jam FM met het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. In de Amerikaanse hoofdstad Washington demonstreren honderden mensen voor burgerrechten, raciale gelijkheid en eerlijker stemrecht. De jaarlijkse betoging bij het Lincoln Memorial werd georganiseerd door burgerrechtenbewegingen en vakbonden. Hij is geïnspireerd op de historische March on Washington van 1963 met toen ruim 200.000 deelnemers. Een van de sprekers nu was senator Bernie Sanders, die de droom van een rechtvaardiger en gelijkwaardige samenleving zegt onder grote druk te zien staan. Spanje vraagt de Europese grenswacht Frontex om hulp bij de migratiecrisis in de exclave Ceuta. Frontex moet haar helpen bij het identificeren van migranten en extra tolken leveren. Tienduizenden migranten staken eind juli vanuit Marokko de grens over en duizenden zitten daar nog op straat. De opvang zit vol en daardoor nemen gezondheidsproblemen toe, zoals infecties en mentale klachten. Spanje wil ook dat een Frontex-operatie bij de straat van Gibraltar wordt verlengd. Het land kan de situatie zelf niet meer aan. Groot-Brittannië heeft tijdelijk de export van een schilderij van Rembrandt verboden. Het ministerie van Cultuur wil voorkomen dat het kunstwerk het land verlaat en noemt het een nationale schat. Het schilderij uit 1657 heeft een geschatte waarde van 83 miljoen euro. Rembrandt maakt het portret van Catharina Hoogzaad, die hem opdracht gaf haar te schilderen. Het werk mag zeker tot 27 december niet worden uitgevoerd. De Britse overheid hoopt dat er voor die tijd nog een Britse koper wordt gevonden. En de voormalige Oekraïense defensieminister Fedorov gaat aan de slag als adviseur van het Italiaanse ministerie van Defensie. Hij gaat het land helpen met de ontwikkeling van nieuwe technologie voor moderne oorlogsvoering. Fedorov werd in juli ontslagen door president Zelensky, wat in Oekraïne tot grote protesten leidde. De voormalige minister blijft wel in Oekraïne wonen. Fedorov stond voor vernieuwende technieken en waarschuwt dat Oekraïne zonder vernieuwing terrein verliest in de oorlog met Rusland. Het weer, regen of onweersbuien in het noorden en westen bij 15 graden en een matige, langs de kust krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we veel wolken, wat zon en af en toe een bui bij zo'n 22 graden.

0: radio lives for new music. Stay tuned.
1: Iedere zaterdagochtend van 10 tot 12 is er de late ochtendshow Start Me Up.
2: Niets leuker dan het weekend ingaan met het laatste nieuws, leuke items, dito gasten en natuurlijk de streektelefoon.
1: Dus luister, iedere zaterdag van 10 tot 12 naar Start Me Up
2: bij Jam FM.

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws op Jam FM. In de Amerikaanse hoofdstad Washington demonstreren honderden mensen voor burgerrechten, raciale gelijkheid en eerlijker stemrecht. De jaarlijkse betoging bij het Lincoln Memorial werd georganiseerd door burgerrechtenbewegingen en vakbonden. Hij is geïnspireerd op de historische March on Washington van 1963 met toen ruim 200.000 deelnemers. Een van de sprekers nu was senator Bernie Sanders, die de droom van een rechtvaardiger en gelijkwaardige samenleving zegt onder grote druk te zien staan. Spanje vraagt de Europese grenswacht Frontex om hulp bij de migratiecrisis in de exclave Ceuta. Frontex moet daar helpen bij het identificeren van migranten en extra tolken leveren. Tienduizenden migranten staken eind juli vanuit Marokko de grens over en duizenden zitten daar nog op straat. De opvang zit vol en daardoor nemen gezondheidsproblemen toe, zoals infecties en mentale klachten. Spanje wil ook dat een Frontex-operatie bij de straat van Gibraltar wordt verlengd. Het land kan de situatie zelf niet meer aan. Groot-Brittannië heeft tijdelijk de export van een schilderij van Rembrandt verboden. Het ministerie van Cultuur wil voorkomen dat het kunstwerk het land verlaat en noemt het een nationale schat. Het schilderij uit 1657 heeft een geschatte waarde van 83 miljoen euro. Rembrandt maakt het portret van Catharina Hoogzaad, die hem opdracht gaf haar te schilderen. Het werk mag zeker tot 27 december niet worden uitgevoerd. De Britse overheid hoopt dat er voor die tijd nog een Britse koper wordt gevonden. En de voormalige Oekraïense defensieminister Fedorov gaat aan de slag als adviseur van het Italiaanse ministerie van Defensie. Hij gaat het land helpen met de ontwikkeling van nieuwe technologie voor moderne oorlogsvoering. Fedorov werd in juli ontslagen door president Zelensky, wat in Oekraïne tot grote protesten leidde. De voormalige minister blijft wel in Oekraïne wonen. Fedorov stond voor vernieuwende technieken en waarschuwt dat Oekraïne zonder vernieuwing terrein verliest in de oorlog met Rusland. Het weer, regen- of onweersbuien in het noorden en westen bij 15 graden en een matige, langs de kust krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we veel wolken, wat zon en af en toe een bui bij zo'n 22 graden.

0: Radio lives for new music. Stay tuned. Stay tuned.
1: Vrijdagavond om 7 uur.
2: Zaterdagavond om 8 uur.
1: DJ All-Star Fresh neemt je mee op een turntable trip to the universe.
2: Classic material.
1: Zaterdagavond om 8 uur. The Freak Mix Club. Met de favoriete classics van All-Star Fresh. In the mix.
3: That's some different shit on a different tip.
1: Classic material and The Freak Mix Club. Vrijdag en zaterdagavond. Jam.

0: Jam FM met het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. In de Amerikaanse hoofdstad Washington demonstreren honderden mensen voor burgerrechten, raciale gelijkheid en eerlijker stemrecht. De jaarlijkse betoging bij het Lincoln Memorial werd georganiseerd door burgerrechtenbewegingen en vakbonden. Hij is geïnspireerd op de historische March on Washington van 1963 met toen ruim 200.000 deelnemers. Een van de sprekers nu was senator Bernie Sanders, die de droom van een rechtvaardiger en gelijkwaardige samenleving zegt onder grote druk te zien staan. Spanje vraagt de Europese grenswacht Frontex om hulp bij de migratiecrisis in de exclave Ceuta. Frontex moet haar helpen bij het identificeren van migranten en extra tolken leveren. Tienduizenden migranten staken eind juli vanuit Marokko de grens over en duizenden zitten daar nog op straat. De opvang zit vol en daardoor nemen gezondheidsproblemen toe, zoals infecties en mentale klachten. Spanje wil ook dat een Frontex-operatie bij de straat van Gibraltar wordt verlengd. Het land kan de situatie zelf niet meer aan. Groot-Brittannië heeft tijdelijk de export van een schilderij van Rembrandt verboden. Het ministerie van Cultuur wil voorkomen dat het kunstwerk het land verlaat en noemt het een nationale schat. Het schilderij uit 1657 heeft een geschatte waarde van 83 miljoen euro. Rembrandt maakt het portret van Catharina Hoogzaad die hem opdracht gaf haar te schilderen. Het werk mag zeker tot 27 december niet worden uitgevoerd. De Britse overheid hoopt dat er voor die tijd nog een Britse koper wordt gevonden. En de voormalige Oekraïense defensieminister Fedorov gaat aan de slag als adviseur van het Italiaanse ministerie van Defensie. Hij gaat het land helpen met de ontwikkeling van nieuwe technologie voor moderne oorlogsvoering. Fedorov werd in juli ontslagen door president Zelensky, wat in Oekraïne tot grote protesten leidde. De voormalige minister blijft wel in Oekraïne wonen. Fedorov stond voor vernieuwende technieken en waarschuwt dat Oekraïne zonder vernieuwing terrein verliest in de oorlog met Rusland. Het weer, regen of onweersbuien in het noorden en westen bij 15 graden en een matige, langs de kust krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we veel wolken, wat zon en af en toe een bui bij zo'n 22 graden.

0: Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Jam FM. Een 41-jarige man is omgekomen bij een ongeluk op het Big Church Festival in Engeland. Een groot decorbord viel op festivalgangers in West Sussex. Zeker 6 mensen moesten gewond naar het ziekenhuis gebracht worden. De man uit Eastbourne overleed ter plekke. De politie onderzoekt hoe het heeft kunnen gebeuren. De organisatie heeft het Big Church Festival, dat jaarlijks zo'n 35.000 bezoekers trekt, voortijdig beëindigd. De sluis bij Eefde in Gelderland gaat vandaag weer deels open voor de scheepvaart. Het testen ervan is goed verlopen, meldt Rijkswaterstaat. Door de aanhoudende droogte was het waterpeil in het Twentekanaal te laag en werd de sluis eind juli gesloten. Ook mocht er tijdelijk geen water uit het kanaal worden gebruikt voor het beregenen van gewassen. Het was voor het eerst dat het Twentekanaal vanwege droogte werd afgesloten. De VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR moet volgend jaar opnieuw fors bezuinigen. De begroting voor 2027 valt 16% lager uit. De organisatie kampt met teruglopende inkomsten, onder meer doordat de Verenigde Staten minder geld voor buitenlandse hulp beschikbaar stellen. Op papier halveert het aantal banen bijna ten opzichte van vorig jaar. Toen waren er ruim 16.000 functies tegenover 8.540 komend jaar. De voormalige president Moreno van Ecuador is schuldig bevonden aan corruptie. Volgens een jury heeft hij steekpenning aangenomen in ruil voor een groot bouwcontract voor een waterkrachtcentrale dat hij gunde aan een Chinees bedrijf. In totaal zouden hij en zijn familieleden tot 76 miljoen dollar aan steekpenningen hebben ontvangen. Zijn straf volgt later. Moreno ontkent de beschuldigingen en spreekt van een politiek proces. Dan nog het weer, eerst bewolkt, later breekt vooral in het zuiden de zon door. Vanmiddag wordt het ongeveer 22 graden. Vanuit het zuiden gaat het later regenen. This is

0: Radio lives for new music. Stay tuned.
1: Je radio gaat op de zaterdag tussen 2 en 4 uur 's middags heel anders klinken. Richard Koning, Marina de Beurs en René Tepas verblijden je met leuke en opmerkelijke nieuwsberichten. Uiteenlopende gasten uit de regio en ver daarbuiten. Sport en entertainment, tune in voor een dier, what's cooking, party en movie updates, streekverhalen en een terugblik op belangrijke gebeurtenissen. En natuurlijk ook heel veel smooth en funky music. Dus laat je verrassen en luister elke zaterdag van 2 tot 4 uur naar TuneIn Jam FM.

0: Op zondag 30 augustus kun je je helemaal laten gaan. De Flora Palace Reunion Outdoor Special Summer Edition. Beleef de zomer met de Flora Palace Reunion Outdoor Edition. Op zondag 30 augustus in Eiland Amsterdam. Van 3 uur 's middags tot 10 uur 's avonds. Scoor je tickets nu via florapalacereunion.nl. Florapalacereunion.nl. Be there.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
3: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
4: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In the
5: summertime. Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
0: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 7 uur.
6: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Jam FM. Een Amerikaanse militaire rechter heeft een belangrijke bekentenis van Khalid Sheikh Mohammed ongeldig verklaard. Hij geldt als het vermeende brein achter de aanslagen van 11 september 2001. Mohammed legde de verklaring in 2007 af op Guantanamo Bay, nadat hij in geheime CIA-gevangenissen zwaar was gemarteld. Zo werd hij 183 keer onderworpen aan waterboarding. Volgens de rechter werkte die nog door tijdens zijn latere verhoor. De bekentenis mag daarom niet als bewijs worden gebruikt. De uitspraak kan het al jaren slepende proces verder vertragen. De Verenigde Staten krijgen volgens president Donald Trump controle over 65 miljard vaten olie uit de Venezolaanse voorraad. Trump zegt dat de overeenkomst de Amerikaanse reserves meer dan verdubbelt en uiteindelijk tot lagere energieprijzen moet leiden. De Venezolaanse interim-president Rodriguez reageert positief en verwacht een opbrengst van $209 miljard voor de staatskas. Hoe de samenwerking met particuliere bedrijven precies wordt geregeld, is nog niet bekendgemaakt. Venezuela beschikt over een van de grootste oliereserves ter wereld. Een 41-jarige man is omgekomen bij een ongeluk op het Big Church Festival in Engeland. Een groot decorbord viel op festivalgangers in West Sussex. Zeker 6 mensen moesten gewond naar het ziekenhuis gebracht worden. De man uit Eastbourne overleed ter plekke. De politie onderzoekt hoe het bord kon vallen. De organisatie heeft het Big Church Festival, dat jaarlijks zo'n 35.000 bezoekers trekt, voorlopig beëindigd. De sluis bij Eefde in Gelderland gaat vandaag weer deels open voor de scheepvaart. Het testen ervan is goed verlopen, meldt Rijkswaterstaat. Door de aanhoudende droogte was het waterpeil in het Twentekanaal te laag en werd de sluis eind juli gesloten. Ook mocht er tijdelijk geen water uit het kanaal worden gebruikt voor het beregenen van gewassen. Het was voor het eerst dat het Twentekanaal vanwege droogte werd afgesloten. Dan nog het weer. Eerst bewolkt, later breekt vooral in het zuiden de zon door. Vanmiddag wordt het ongeveer 22 graden. Vanuit het zuiden gaat het later regenen.
7: This is Jam Hot. This is Jam
8: Hot. Wij zijn Jam FM.
0: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
9: This is the jamming summer.

0: Radio lives for new music. Stay tuned.
1: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
2: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duiverrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie. Bye.

0: Op zondag 30 augustus kun je je helemaal laten gaan. De Flora Palace Reunion Outdoor Special Summer Edition. Beleef de zomer met de Flora Palace Reunion Outdoor Edition. Op zondag 30 augustus in Eiland Amsterdam. Van 3 uur 's middags tot 10 uur 's avonds. Scoor je tickets nu via florapalacereunion.nl. Florapalacereunion.nl. Be there.
1: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
2: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
1: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
3: Ontdek de Biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel, Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
7: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
8: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
7: Help je mee?
9: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
0: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 8 uur.
10: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Jam FM. De aanhoudende droogte leidt dit jaar tot duidelijk lagere opbrengsten op Nederlandse akkers. André Hogendijk van kenniscentrum BO Akkerbouw zegt in gesprek met Trouw dat de oogst gemiddeld 10-30% lager uitvalt dan normaal. De verschillen tussen boeren en regio's zijn groot, onder meer doordat niet overal voldoende water beschikbaar is. De lagere opbrengsten kunnen gevolgen hebben voor de inkomsten van akkerbouwers en mogelijk ook voor de prijzen van landbouwproducten. Nepal vraagt het buitenland om specialistische hulp na de verwoestende overstromingen van deze week. Volgens minister van Buitenlandse Zaken Shishir Kanal kunnen Nepalese hulpdiensten de algemene zoek- en reddingsoperaties zelf uitvoeren. Wel is buitenlandse kennis en materieel nodig voor specifieke werkzaamheden. De autoriteiten willen daarom internationale steun gericht inzetten. Een Amerikaanse militaire rechter heeft een belangrijke bekentenis van Khalid Sheikh Mohammed ongeldig verklaard. Hij geldt als het vermeende brein achter de aanslagen van 11 september 2001. Mohammed legde de verklaring in 2007 af op Guantanamo Bay, nadat hij in geheime CIA-gevangenissen zwaar was gemarteld. Zo werd hij 183 keer onderworpen aan waterboarding. Volgens de rechter werkte die nog door tijdens zijn latere verhoor. De bekentenis mag daarom niet als bewijs worden gebruikt. De uitspraak kan het al jaren slepende proces verder vertragen. De Verenigde Staten krijgen volgens president Donald Trump controle over 65 miljard vaten olie uit de Venezolaanse voorraad. Trump zegt dat de overeenkomst de Amerikaanse reserves meer dan verdubbelt en uiteindelijk tot lagere energieprijzen moet leiden. De Venezolaanse interim-president Rodriguez reageert positief en verwacht een opbrengst van $209 miljard voor de staatskas. Hoe de samenwerking met particuliere bedrijven precies wordt geregeld, is nog niet bekendgemaakt. Venezuela beschikt over een van de grootste oliereserves ter wereld. Dan nog het weer. Eerst bewolkt, later breekt vooral in het zuiden de zon door. Vanmiddag wordt het ongeveer 22 graden. Vanuit het zuiden gaat het later regenen. Tot zover het radionieuws op Jam FM.
0: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
11: CDA organiseert koffieochtend voor inwoners van Amstelveen. En nieuw theaterseizoen van start in Theater De Landing. Mijn naam is Hans van der Heijden. Inwoners van Amstelveen kunnen donderdag 10 september kennismaken met de fractie en de nieuwe voorzitter van het CDA Amstelveen. De partij organiseert daarvoor een koffieochtend in het lunchcafé van P60. Bezoekers kunnen tussen 10:30 en 12:00 vertellen wat hen bezighoudt. Bijvoorbeeld op het gebied van wonen, verkeer, veiligheid, zorg en leefbaarheid. Ook onderwerpen die juist goed gaan zijn welkom. De bijeenkomst is vrij toegankelijk voor iedereen, ongeacht politieke voorkeur. Het eerste kopje koffie wordt aangeboden door het CDA. En Theater De Landing op Uilensteden in Amstelveen begint in september aan een nieuw theaterseizoen. De tijdelijke thuisbasis van de Schouwburg biedt toneel, cabaret, muziek, dans en familievoorstellingen. Onder andere Theater Oostpool, het Zuidelijk Toneel en Hollands Got Talent-winnaars Vlad en Veronica staan op het programma. Ook zijn er ruim 50 cabaretvoorstellingen. Het seizoen opent op 5 september met Familiegeheimen. Een week later, op 12 september, houdt De Landing een open dag met onder meer spoken word, acrobatiek en poëzie. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.

0: van 8:30.
1: Dit is Jos Duinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. De aanhoudende droogte leidt dit jaar tot duidelijk lagere opbrengsten op Nederlandse akkers. Nepal vraagt het buitenland om specialistische hulp na de verwoestende overstromingen van deze week. Een Amerikaanse militaire rechter heeft een belangrijke bekentenis van Khalid Sheikh Mohammed ongeldig verklaard. Hij geldt als het vermeende brein achter de aanslagen van 11 september 2001. Mohammed legde de verklaring in 2007 af op Guantanamo Bay. De VS krijgen volgens president Donald Trump controle over 65 miljard vaten olie uit de Venezolaanse voorraad. Het weer eerst bewolkt, later breekt vooral in het zuiden de zon door. Vanmiddag wordt het ongeveer 22 graden. Vanuit het zuiden gaat het later regenen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: VVD wil aanpak overnachtende campers bij Amstelbad. En Team Groen aan de slag tijdens Festival van Ontmoeting. Mijn naam is Emily van Steen. De VVD Oude Amstel wil dat de gemeente optreedt tegen campers die overnachten op de parkeerplaats bij het Amstelbad en Sportpark SVO. De partij heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college. Volgens de VVD staan er vrijwel iedere nacht meerdere campers en worden er ook bedrijfsbusjes gestald. De fractie stelt dat de parkeerplaats bedoeld is voor bezoekers van onder meer het zwembad, de sportvelden en het kinderdagverblijf en niet als gratis kampeerplaats. De VVD vraagt om meer handhaving en stelt voor de hoogtebalk bij de ingang terug te plaatsen, zodat hoge voertuigen het terrein niet meer op kunnen. En in Duivendrecht is zaterdag 26 september het Festival van Ontmoeting. Team Groen van Stichting Coherente organiseert die dag verschillende activiteiten om buurtbewoners samen te brengen en het dorp groener en schoner te maken. Op het programma staan onder meer een ruilmarkt voor planten, stekjes en zaden en een gezamenlijke lunch in het dorpshuis. 'S Middags gaan deelnemers zwerfafval opruimen en bloembollen planten bij de Clarissehof. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Time for Lunch. Iedere zaterdag van 12 tot 2. Als je alle achtergronden van onze artiesten te weten wilt komen, stem je af op Time for Lunch. Time for Lunch. Met Nada, Julia en Marvin. Altijd een positieve vibe op Jam FM.

0: Jam FM. New music.
1: All right.

0: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K. Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
1: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl

Programma's Reunion Outdoor Edition. Op zondag 30 augustus in Eiland Amsterdam. Van 3 uur 's middags tot 10 uur 's avonds. Scoor je tickets nu via florapalacereunion.nl. florapalacereunion.nl. Be there.

0: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op Jam FM. Steeds meer vrouwen in Nederland tonen belangstelling voor de jacht, meldt de Telegraaf. Volgens vrouwelijke jagers draait hun hobby om veel meer dan schieten alleen. Ze noemen vooral het buitenleven, kennis van dieren en natuurbeheer als belangrijke redenen. Wie jager wil worden, moet een opleiding volgen, examens afleggen en aan strenge wettelijke voorwaarden voldoen. Hoewel de jachtwereld nog vooral uit mannen bestaat, groeit het aantal vrouwen de laatste jaren geleidelijk. De geplande havenstaking op 4 september schaadt volgens haveneconoom Bart Kuipers vooral het betrouwbare imago van Rotterdam. Medewerkers in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland leggen tussen 11:15 en 7:00 het werk neer uit protest tegen kabinetsplannen voor de sociale zekerheid. Directe gevolgen blijven waarschijnlijk beperkt. Tegen het ANP zei Kuipers dat de achterstand nog 1 tot 2 weken merkbaar kan blijven in de transportketen. 3 Nederlanders worden nog vermist na de verwoestende overstromingen in Nepal. Onder hen een man van 29 en een vrouw van 51... die met een groep van 80 pelgrims terugkeerden van de heilige berg Kailash in Tibet. 90 minuten voor de vloedgolf meldde hun reisleider dat iedereen bij een grenspost was aangekomen. Dat gebouw werd later weggespoeld. De derde vermiste Nederlander is een vrouw die in Nepal woont. Iran zegt de volledige controle te hebben over de straat van Hormuz. Volgens de revolutionaire garde mogen schepen de strategische vaarroute alleen passeren na afstemming met Teheran. Iran spreekt daarmee Amerikaanse verklaringen tegen dat de zeestraat weer openstaat voor internationale scheepvaart. De VS zeggen mijnen te hebben geruimd en claimen zelf de controle. De strijd om de belangrijke route voor olie- en gastransport bemoeilijkt voorlopig de vredesbesprekingen. Dan nog het weer. Eerst bewolkt, later breekt vooral in het zuiden de zon door. Vanmiddag wordt het ongeveer 22 graden. Vanuit het zuiden gaat het later regenen.
1: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
2: Verboden wapens gevonden bij kringloopwinkel Gideon en Sporting Martinez en ING verlengen samenwerking. Mijn naam is Hans van der Heijden. De winkel van Gideon Italiaander in Aalsmeer dreigt 3 maanden te sluiten na een grote controle op 10 augustus. Daarbij werden verboden wapens, hennepbenodigdheden, nepmerkkleding en illegaal werkende medewerkers aangetroffen. Volgens Italiaander lagen de spullen niet in de winkel, maar in een uitzoekruimte. De gemeente spreekt van een herhaalde overtreding nadat vorig jaar al 100 boksbeugels waren gevonden. De burgemeester beslist volgende week definitief over de sluiting. Een petitie tegen de maatregel is inmiddels ruim 2170 keer ondertekend. En Sporting Martinez uit Amstelveen en ING blijven de komende 3 jaar samenwerken. Het nieuwe sponsorcontract is deze maand ingegaan. ING ondersteunt in totaal 625 Nederlandse amateurvoetbalverenigingen. Sporting Martinez wil de bijdrage onder meer gebruiken om de jeugdopleiding verder te versterken. Ook wordt ingezet op de ontwikkeling van het meiden- en vrouwenvoetbal. Daarnaast werken de club en ING samen aan het programma Niemand Buitenspel. Daarmee moet voetbal ook toegankelijk blijven voor mensen die financieel minder te besteden hebben. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: This is Jam Hot. This is Jam
4: Hot. Wij zijn Jam FM.
5: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
6: This is the jamming summer.

0: Funky. Het nieuws van 9:30.
1: Dit is ons staan met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. De aanhoudende droogte leidt dit jaar tot duidelijk lagere opbrengsten op Nederlandse akkers. Nepal vraagt het buitenland om specialistische hulp na de verwoestende overstromingen van deze week. Een Amerikaanse militaire rechter heeft een belangrijke bekentenis van Khalid Sheikh Mohammed ongeldig verklaard. Hij geldt als het vermeende brein achter de aanslagen van 11 september 2001. Mohammed legde de verklaring in 2007 af op Guantanamo Bay. De VS krijgen volgens president Donald Trump controle over 65 miljard vaten olie uit de Venezolaanse voorraad. Het weer eerst bewolkt, later breekt vooral in het zuiden de zon door. Vanmiddag wordt het ongeveer 22 graden. Vanuit het zuiden gaat het later regenen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Verkeersonderzoek rond de Hoek West na dodelijk ongeval. En Ouderkerkse beachvolleyballers Nederlands kampioen. Mijn naam is Emilie van Steen. De gemeente Ouder Amstel laat onafhankelijk onderzoek doen naar de verkeersveiligheid op de Ronde Hoek West. Aanleiding is het dodelijke ongeval van 20 juni... waarbij een jonge fietser omkwam na een botsing met een landbouwvoertuig. Een extern verkeersbureau gaat onderzoeken of maatregelen nodig zijn om de weg veiliger te maken. De resultaten worden eind september verwacht. De vader van de overleden fietser startte eerder een petitie voor een verkeersveiligheidsplan voor de Ronde Hoep. Die was op 11 augustus ruim 6200 keer ondertekend. Wat er precies is gebeurd bij het ongeval wordt nog onderzocht door de politie. En tijdens het Nederlands kampioenschap beachvolleybal in Scheveningen veroverden Jack Harris en Lute Boersma de nationale titel bij de jongens onder 15 jaar. Het NK was van 21 tot en met 23 augustus in het De Heek Beach Stadium. Ook Lisa de Brouwer Consalvo liet van zich horen. Samen met Stijn Post eindigde zij als derde. De Amstel Beach Club laat weten trots te zijn op de prestaties van hun leden. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Iedere zaterdagochtend van 10 tot 12 is er de late ochtendshow Start Me Up.
4: Niets leuker dan het weekend ingaan met het laatste nieuws, leuke items, dito gasten en natuurlijk de streektelefoon.
3: Dus luister, iedere zaterdag van 10 tot 12 naar Start Me Up
4: bij Jam FM.

0: Beleef de magie van het witte doek.
1: Come experience the amazing illusions of
0: Jam FM at the movies.
2: En goed je weer te zien hier bij jouw enige echte Jam FM. Mijn naam is Remke Franken en ik heb weer twee nieuwe films voor je uitgezocht die je nu kunt gaan bezoeken in de bioscoop hier in de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen en Ouder-Amstel. We starten deze At The Movies met de film waarover je wellicht al had gehoord dat Amazon Prime de film per ongeluk online had gezet voordat deze nog was uitgebracht. Ik heb het dan over de film Mutiny, ofwel Muiterij in het Nederlands. We volgen in de film voormalig politieagenten commando Cole Reed, gespeeld door Jason Statham. Hij werkt als de lijfwacht van een steenrijke scheepsmagnaat. Maar als hij en zijn werkgever in hinderlaag lopen, wordt zijn werkgever vermoord en wordt onze hoofdpersoon daarvan beschuldigd. Als hij vervolgens op zoek gaat naar de moordenaars, komt hij uit op een vrachtschip dat wordt gebruikt voor een grootschalige mensensmokkel. Tijdens de boottocht wordt hij ontdekt en breekt er een heftige strijd aan om de criminelen op het vrachtschip te overmeesteren. De actiefriller Mutiny kun je vanaf 16 jaar nu gaan zien in de bioscoop. De tweede film van deze week is weer een wat rustigere film te gaan bezoeken en is getiteld One Night Only. In het superconservatieve Verenigde Staten van deze film is seks voor het huwelijk al 3 jaar strafbaar. Hierdoor is het aantal huwelijken in ieder geval flink toegenomen. Behalve op 1 nacht, dan mag in principe alles voor zowel getrouwde, alleenstaande als ongetrouwde stellen en bestaat er een ontheffing. De status van alle mensen wordt bijgehouden door een chip in de pols die met de kleur aangeeft wat de status van die persoon is. In dit verhaal volgen we de twee personages Ellie en Owen. Owen had zich verheugd om een leuke avond te hebben met zijn vriendin die de buurman boven hem verkiest en Ellie is een hoopvolle romantica die meer zoekt dan een one-night stand. Maar of de twee elkaar op tijd vinden kun je zelf gaan zien in de grappige comedy One Night Only, die werd gekeurd vanaf 12 jaar. Deze week de actiefilm Mutiny of de komische film One Night Only. Als jij een van deze twee films deze week gaat bezoeken, wensen wij van Jam FM wederom heel veel kijkplezier. En zien we je sowieso graag hier snel weer terug bij een nieuwe editie van Jam FM met de Movies.
1: This summer, your radio.
3: This is the original.

0: Op zondag 30 augustus kun je je helemaal laten gaan. De Flora Palace Reunion Outdoor Special Summer Edition. Beleef de zomer met de Flora Palace Reunion Outdoor Edition. Op zondag 30 augustus in Eiland Amsterdam. Van 3 uur 's middags tot 10 uur 's avonds. Scoor je tickets nu via florapalacereunion.nl. Florapalacereunion.nl. Be there.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
5: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.
6: Zo, zijn we weer in de studio. Voor het eerst in maanden niet op locatie. Leuk, straks start me op. Maar eerst het laatste nieuws. Wat zit er straks in, Jonna?
7: Verboden wapens gevonden bij kringloopwinkel Gideon. En Sporting Martinez en ING verlengen hun samenwerking.
6: Straks meer.
0: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 10 uur.
8: Dit is Jos Nuistra met het radionieuws op Jam FM. Steeds meer vrouwen in Nederland tonen belangstelling voor de jacht, meldt de Telegraaf. Volgens vrouwelijke jagers draait hun hobby om veel meer dan schieten alleen. Ze noemen vooral het buitenleven, kennis van dieren en natuurbeheer als belangrijke redenen. Wie jager wil worden, moet een opleiding volgen, examens afleggen en aan strenge wettelijke voorwaarden voldoen. Hoewel de jachtwereld nog vooral uit mannen bestaat, groeit het aantal vrouwen de laatste jaren geleidelijk. De geplande havenstaking op 4 september schaadt volgens haveneconoom Bart Kuipers vooral het betrouwbare imago van Rotterdam. Medewerkers in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland leggen tussen 11:15 en 7:00 het werk neer uit protest tegen kabinetsplannen voor de sociale zekerheid. De directe gevolgen blijven waarschijnlijk beperkt. Tegen het ANP zei Kuipers dat de achterstand nog 1 tot 2 weken merkbaar kan blijven in de transportketen. 3 Nederlanders worden nog vermist na de verwoestende overstromingen in Nepal. Onder hen een man van 29 en een vrouw van 51... die met een groep van 80 pelgrims terugkeerden van de heilige berg Kailash in Tibet. 90 minuten voor de vloedgolf meldde hun reisleider dat iedereen bij een grenspost was aangekomen. Dat gebouw werd later weggespoeld. De derde vermiste Nederlander is een vrouw die in Nepal woont. Iran zegt de volledige controle te hebben over de straat van Hormuz. Volgens de revolutionaire garde mogen schepen de strategische vaarroute alleen passeren na afstemming met Teheran. Iran spreekt daarmee Amerikaanse verklaringen tegen dat de zeestraat weer openstaat voor internationale scheepvaart. De VS zeggen mijnen te hebben geruimd en claimen zelf de controle. De strijd om de belangrijke route voor olie- en gastransport bemoeilijkt voorlopig de vredesbesprekingen. Dan nog het weer, eerst bewolkt, later breekt vooral in het zuiden de zon door. Vanmiddag wordt het ongeveer 22 graden. Vanuit het zuiden gaat het later regenen.
0: Jam, metropoolregio, nieuwsupdate.
6: Goedemorgen allemaal, het is 10 uur geweest. De late ochtendshow komt eraan, maar eerst het laatste nieuws. En dat weet Jonna, goedemorgen.
7: Goedemorgen. De winkel van Gideon Italiaander in Aalsmeer dreigt 3 maanden te sluiten naar een grote controle op 10 augustus. Daarbij werden verboden wapens, hennepbenodigdheden, nepmerkkleding en illegaal werkende medewerkers aangetroffen. Volgens Italiaander lagen de spullen niet in de winkel, maar in de uitzoekruimte. De gemeente spreekt van herhaaldelijke overtreding nadat vorig jaar al 100 boksbeugels waren gevonden. De burgemeester beslist volgende week definitief over de sluiting. Een petitie tegen de maatregel is inmiddels ruim 2170 keer ondertekend. En Sporting Martínez uit Amstelveen en ING blijven de komende 3 jaar samenwerken. Het nieuwe sponsorcontract is deze maand ingegaan. ING ondersteunt in het totaal 625 Nederlandse amateurvoetbalverenigingen. Sporting Martínez wil de bijdrage onder meer gebruiken om de jeugdopleiding verder te versterken. Ook wordt ingezet op de ontwikkeling van het meiden- en vrouwenvoetbal. Daarnaast werken de club en ING samen aan het programma Niemand Buitenspel. Daarmee moet voetbal ook toegankelijk blijven voor mensen die financieel minder te besteden hebben. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
6: Dankjewel.

0: Ik dacht, laat ik eens zondag beginnen. Het weer is er niet echt naar, maar... En waarom ook niet Don't Let Me Be Misunderstood? Dat was Santhijs Maroba op de radio. Morning all, even kijken op de zendmast van Jam FM. Het is 18 graden en buiten grijs. En regenachtig bij Jam. Een nieuwe Start Me Up is weer bij je. Voor het eerst weer vanaf de studio. We zouden eigenlijk nog op locatie gaan, maar kijk zelf naar buiten. Het is niet, hè, Janna?
1: Nee.
0: Nee, het is grijs en regenachtig. Dus ja, dan kan je beter binnen zitten. Maar niet getreurd, want ik hoorde eind september. Dan mag ik ook weer op de radio hier. Dan gaan we ook weer op locatie. Maar dan zitten we ergens binnen. Dus dat scheelt. We gaan een nieuwe show maken tot aan 12 uur. En daar zitten weer de vertrouwde rubrieken in. Zoals bijvoorbeeld...
2: Vandaag de dag.
1: Vandaag is het de internationale dag tegen kernproeven.
0: Oh, is een tijd geleden. Worden die dingen nog... Ja, af en toe wel, hè?
1: Ik denk het wel.
0: Ja, moeten we er even bij stilstaan.
2: Vandaag in het verleden.
1: 6 jaar geleden wint een kandidaat, Henny uit Lelystad, voor de tweede keer, maar na 19 jaar, 1 miljoen euro in het tv-programma Bank Giro Miljonairs.
0: Gewoon 2 keer 1 miljoen winnen.
1: Ja, dat is wel lekker, toch?
0: Lekker. Ga ik ook doen. Bevalt me wel. Ja.
1: En na 16 jaar geleden... In 2010 sluiten het subtropisch zwembad Tropicana in Rotterdam zijn deuren.
0: Ben je daar nog geweest?
1: Ja, vroeger heel vaak.
0: Als zwembad?
1: Ja.
0: Ja, ik was er laatst nog. Het is nu in gebruik als soort circulaire-achtig iets. Dus het water is eruit, maar ze zijn er allemaal groen aan het doen en dingen. En dan liep ik zo door dat zwembad op de bodem. Dacht, ja, god, dit is ooit tropisch geweest. Maar dit heb jij nog wel meegemaakt, hè?
1: Ja, ik heb het zeker nog meegemaakt.
0: Okay. Nou, leuk.
1: En op 29 augustus 1893 krijgt Whitcomb Judson octrooi op de ritssluiting.
0: Wat zouden we zonder moeten?
1: Wat zouden we zonder moeten, inderdaad. Wat een
2: vandaag in het nieuws.
0: Ja, wat zit er nog in het nieuws?
1: Ja, in het nieuws vandaag aan de Astortplas bij Breda is vandaag het Duikbotenfestival.
0: Oh, dat vind ik leuk, Duikbootfestival. Ja, dat is een muziekfestival. Maar hoe ze dan op een duikboot komen?
1: Yellow Submarine misschien?
0: Ja, dat zou kunnen. Ja.
1: En om 4 uur spelen onze hockeydames in het Amsterdamse Bos de WK-finale tegen Argentinië.
0: Oké. Nou.
1: Spannend.
0: Allemaal spannend. Oh, wacht, dit is de tune nog. Sorry, Jonna. Ik moet even de volgende plaat klaarzetten. Ik was iets te snel, iets te enthousiast. Ja, deze beelding. Je moet natuurlijk niet alleen die tune draaien, dan wordt het een hele saai programma. Welkom trouwens, leuk dat je hebt invalt voor Emily.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja. Bij deze Jam-familie. Ja, voelt je wat thuis?
1: Ik voel me enorm thuis.
0: Ja, wat thuis, nou mooi. Moet tot 12 uur gaan lukken. We gaan verderop nog praten met Niek Verra over de woningmarkt. En Nadine meldt zich ook weer met haar boekentips. Dus we kijken nog even in de krant. Nou ja. Blijf gewoon lekker luisteren. Tot aan 12 uur.

0: Ja, nieuw muziek hoor hier. Het eerst Jam FM, always smooth and funky. Met AP Connection, Nate Williams, Keep This Star Burning. En daarvoor een echte recurrent die we draaiden. Dat was namelijk T-Groove. En Move Me. En Madame Maya deed ook mee. Ja, ik moet af en toe nog een beetje nadenken over al die namen hier, Jonna. Maar we komen er wel uit. Het is Start Me Up bij Jam FM. En we gaan eens even in de krant kijken.
1: Uit de krant gegeven.
0: Heb jij nog wat gevonden?
2: Jazeker. Ik heb een bijzonder artikel. Een 86-jarige Duitser is herenigd met zijn rugzak die hij weliswaar 60 jaar geleden verloor bij een val in een Oostenrijkse gletsjer.
0: Jongen. En die hebben ze weer teruggevonden?
2: Ja, klopt. Een wandelaar die vond de tas. En de politie heeft hem, heeft de rechtmatige eigenaar uiteindelijk weten op te sporen.
0: Vind ik wel knap, want ze begonnen een uitgebreid onderzoek, zegt het artikel. Ja. Er was nog een nauwelijks leesbare naam van de eigenaar. Maar ze wisten hem dan toch te achterhalen. Een 86-jarige man uit de deelstaat Beieren. En de man die hebben ze gesproken, die zei in 1963 een bergtocht gemaakt te hebben met vrienden. En bij de oversteek van de gletsjer viel hij in een spleet.
2: Ja, en toen gooide hij dus die rugzak in de afgrond om gewicht te verliezen bij de reddingspoging.
0: Ja, en zijn vrienden hebben hem toen met een touw bevrijd. De politie overhandigde de tas dinsdag aan de zoon van de rechtmatige eigenaar. De man kon om gezondheidsredenen niet zelf naar Tirol komen. Dus dan heb je in 1963 een bergtocht gemaakt. En dan na 63 jaar vinden ze dat ding gewoon weer terug.
2: Ja,
0: dat is bijzonder.
2: Weet je wat er in de tas zat?
0: Oh ja, dat weet ik.

0: zomerkantine laten. Toch nog een beetje de zomerse tint. Ook al zitten we niet meer op locatie. Moments en Whatnouts en Girls. Daarvoor Warwick City van Prince. Er is nieuw werk van hem uit. Vergeten werk uit zijn kluizenstad gekomen. En ik was vanochtend even aan het luisteren naar een programma die daar aandacht aan besteedde. En er zat een nummer tussen uit 1977, wat ik wel erg goed vond. Dus wellicht dat ik dat een volgende keer ga draaien. Het is 10:30 geweest, straks het laatste lokale nieuws. Wat heb je dan, Jonna?
1: Ja, het CDA organiseert koffieochtend voor de inwoners van Amstelveen. En een nieuw theaterseizoen van start in Theater De Landing.
0: Straks horen we meer.
2: Radioreclame op Jam FM is de kortste weg naar bekendheid. Kortste weg naar bekendheid. Maak uw merk wereldberoemd in de stadsregio Ouder Amstel en Amsterdam via Jam FM. Laat uw omzet groeien en mail nu voor een onweerstaanbare aanbieding. Sales@jamfm.nl. Laat uw omzet groeien en mail.

0: van 10:30.
1: Dit is Jos Duinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. De aanhoudende droogte leidt dit jaar tot duidelijk lagere opbrengsten op Nederlandse akkers. Nepal vraagt het buitenland om specialistische hulp na de verwoestende overstromingen van deze week. Een Amerikaanse militaire rechter heeft een belangrijke bekentenis van Khalid Sheikh Mohammed ongeldig verklaard. Hij geldt als het vermeende brein achter de aanslagen van 11 september 2001. Mohammed legde de verklaring in 2007 af op Guantanamo Bay. De VS krijgen volgens president Donald Trump controle over 65 miljard vaten olie uit de Venezolaanse voorraad. Het weer eerst bewolkt, later breekt vooral in het zuiden de zon door. Vanmiddag wordt het ongeveer 22 graden. Vanuit het zuiden gaat het later regenen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Ja, en Jonna die gaat het onder andere hebben over koffie drinken.
3: Ja, de inwoners van Amstelveen kunnen donderdag 10 september kennis maken met de fractie en de nieuwe voorzitter van CDA Amstelveen. De partij organiseert daarvoor een koffieochtend in het lunchcafé van P60. En bezoekers kunnen tussen 10:30 en 12:00 vertellen wat hen bezighoudt. Bijvoorbeeld op gebied van wonen, verkeer, veiligheid, zorg en leefbaarheid. Ook onderwerpen die juist heel goed gaan zijn ook van harte welkom. En de bijeenkomst is vrij toegankelijk voor iedereen, ongeacht de politieke voorkeur. Het eerste kopje koffie wordt aangeboden door het CDA. En theater De Landing op Uilenstede in Amstelveen begint in september aan een nieuw theaterseizoen. De tijdelijke thuisbasis van de Schouwburg biedt toneel, cabaret, muziek, dans en familievoorstellingen. Onder andere Theater Oostpol, Het Zuidelijk Toneel en Hollands Got Talent winnaars Vlet en Veronica staan op het programma. Ook zijn er ruim 50 cabaretvoorstellingen. Het seizoen opent op 5 september met Familiegeheimen. Een week later, op 12 september, houdt De Landing een open dag met onder meer spoken word, acrobatiek en poëzie. En tot zover. Meer nieuws hoor je over 1:30 of lees je op onze website jamfm.nl.
2: Blijf erbij, want de Hot Jam die komt eraan.

0: En daarvoor de Hard Jam van deze week. Je hoort het hier, het eerst is kwart voor. Je luistert naar Start Me Up. En iedere zaterdag brengen we je op de hoogte van wat er leeft in de wereld. En we gaan het hebben over de woningmarkt. Een van de meest besproken onderwerpen op een verjaardag ben ik inmiddels achter. Twee nieuwsberichten deze week. Het verhaal dat er steeds meer huurwoningen verkocht worden. Steeds minder huurwoningen dus beschikbaar zijn. En minder vertrouwende makelaars zijn schimmige figuren. Nou zitten wij zelf ook in de makelaardij, Jonna. Zijn we zo schimmig?
1: Zeker niet, maar er zijn wel misschien een paar makelaars die een beetje schimmig zijn.
0: Nou, we hebben de voorzitter van VVE Belang. Dat is de club eigenlijk van de verhuurders. Hebben we aan de telefoon, dat is Niek Verra. Goedemorgen, Niek.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Pieter. Moet je wel even corrigeren. Het is, ik ben de voorzitter van Vastgoedbelang.
0: Vastgoedbelang. Ja, je hebt VVE Belang ook. Excuses. Maar je gaat wel over de verhuurders. Je zit aan de verhuurders.
2: Klopt. We zijn een belangenvereniging voor particuliere verhuurders in Nederland.
0: Ja, en je bent ook makelaar. Ben jij schimmig?
2: Volgens mijzelf niet. Nee.
0: Okay, dan gaat het goed. Nee, we gaan het hebben over de huurwoningen, want het is echt wel een probleem. De nieuwe wet van Hugo de Jonge. Ik weet me nog uit het nieuws te herinneren dat jij er toen ook al namens Vastgoedbelang vol tegenheen ging. Wat hield die nieuwe wet toen in?
2: Nou, het idee van die wet was dat ze eigenlijk de huurders moesten beschermen tegen hoge huurprijzen. En tegelijkertijd wilde de voormalig minister bewerkstelligen dat er meer huurwoningen zouden komen. Dat die beter verduurzaamd werden. Dus eigenlijk dat die voorraad middenhuurwoningen eigenlijk vergroot zou worden.
0: Oké, en is dat gelukt?
2: Nou ja, je kunt de krantenkoppen lezen. Eigenlijk het tegenovergestelde is gebeurd. Hè. En dat was ook al voorspeld voordat die wet inging. Ook de Raad van State, het adviesorgaan van de overheid, heeft destijds ook diezelfde waarschuwingen gedaan. Dat eigenlijk het een averechts effect zou hebben. En dat komt nu 2 jaar later al uit de bus.
0: Jongen, dus je hebt ervoor gewaarschuwd en het gebeurt gewoon.
2: Ja, en wij waren natuurlijk niet de enige die als een belangenvereniging gaat roepen natuurlijk dat het de verkeerde kant op gaat. Dan snap ik dat het soms een beetje met een korreltje zout wordt genomen. Maar het was niet alleen Vastgoedbelang, maar ook de DNB en de Raad van State en allerlei instanties die zeiden, let op, als je een prijsplafond invoert, dan zorgt dat voor minder investeringen. En dat is ook gebeurd.
0: Dus verhuurders vinden het minder interessant om te verhuren en dan gaan ze maar verkopen.
2: Nou, het is te complexer dan dat, Pieter. Je hebt natuurlijk ook in 2022 een stelselwijziging gehad in de box 3. Dat is de belasting op vermogen voor mensen met een woning. Nou, die is voor sommige mensen 3 of 4 keer hoger geworden dan die was. Waardoor sommige verhuurders meer belasting betalen eigenlijk dan dat ze aan huurinkomsten binnenkrijgen. En dus los van de wetbetaalbare huur is dat ook gebeurd. Ja, en dat is een soort van giftige cocktail geworden. Hè? En een cap op wat je mag vragen als huur. En veel meer belasting betalen. En die combinatie hebben mensen eigenlijk een beetje gedwongen om een huurwoning te verkopen. En sommigen ook wel uit vrije wil. Die denken van, nou, ik geloof hier niet meer in. Ik zie dat de overheid een negatief investeringsklimaat aan het creëren is. En ik stap uit, ik ga mijn geld ergens anders in beleggen.
0: Mm-hmm. Dus op de korte termijn kwamen er daardoor weer veel meer woningen op de markt. Dan waren de starters misschien ook wel blij mee. Maar dat zijn woningen die niet meer terugkomen.
2: Ja, kijk, in een markt met heel veel schaarste, Pieter, hebben natuurlijk mensen ook profijt van. Dus er zijn ook natuurlijk koopstarters geweest nu die voormalige huurwoningen kunnen kopen. Maar omdat die huurwoningen ook wel vrij duur zijn, hè, we zitten nu tussen de 3 en 4 ton in de grote steden. Ja, dat zijn wel de starters die wat meer verdienen dan de echte koopstarters zoals we dat vroeger definieerden. Dus ja, tuurlijk, er zijn wat starters die ervan profijt hebben gehad. Maar mensen die niet kunnen kopen, of die niet willen kopen, of die beperkte salaris hebben, die komen nog steeds niet aan de bak natuurlijk. En die waren wel afhankelijk van die huurmarkt. Mm-hmm. En die kunnen daar eigenlijk nu geen kant op.
1: Ja. Hey, en Niek, merk je ook dat door de woningnood dat vaak ook de vinger wordt gewezen naar de makelaars? Want die zijn vaak de kwade in het verhaal. Hoe kijk jij hiernaar?
2: Ja, dat is natuurlijk makkelijk. Hè. Het is natuurlijk fijn om een zondebok aan te wijzen. Maar ik vergelijk altijd met mensen van, joh, als je zelf een woning verkoopt, wil je dan iemand wat gunnen en een lagere prijs ook kunnen, of wil je gewoon de hoogste prijs krijgen. En dan zie je toch dat 99% van de verkopers graag de hoogste prijs wil. Dus het is makkelijk om de makelaar dan aan te wijzen. Mm-hmm. Maar in feite is de makelaar in dienst van de verkoper. En de verkoper wil graag de hoogste prijs. En de makelaar staat daar in dienst van. Dus ja, dan moeten mensen ook een beetje naar zichzelf kijken, denk ik.
0: Ja, ja. En even terug naar die huurmarkt. Die is dus nu kleiner en kleiner aan het worden. Je zegt, die huurders kunnen geen kant meer op. Wat nu?
2: Ja, wat nu? Er zijn natuurlijk weer legio oplossingen te verzinnen. Het kabinet is natuurlijk aan het onderhandelen over de begrotingen. Eén oplossing is natuurlijk om die belasting op vermogen, op huurwoningen te verlagen. Zodat een rekensommetje voor een verhuurder wel uitkomt. En hij besluit om die woningen natuurlijk aan te houden in plaats van te verkopen. Maar aanpassing aan de wet betaalbaar huur zou ook natuurlijk geen verkeerde zijn. Als je in een drukke markt zit of een populaire stad waar mensen meer geld over hebben voor een goede huurwoning, ja, daar moet je ook wat meer ruimte gaan bieden. Want op het moment dat die rekensom niet uitkomt, dan blijft dit doorgaan.
0: Heb je er vertrouwen in, Nick?
2: Ik heb er wel vertrouwen in dat het uiteindelijk goed komt. Maar ja, de vraag is natuurlijk wanneer. Kijk, op het moment dat je hier natuurlijk jaren later pas achterkomt, dan zijn er straks misschien 100, 150.000 huurwoningen van de markt verdwenen. Die komen niet zo snel meer terug. Hè. Er zijn niet mensen die bereid zijn om dat allemaal weer te gaan herinvesteren. En dus je moet oppassen dat je niet deze voorraad nu zo ver laat uitponden, zoals dat heet. Ja, dat is de herstel van die markt gewoon straks 10, 20 jaar gaat duren. En dan zit je gewoon 10 jaar lang met een groot gat tussen de vrije sector en de sociale sector. En dat is denk ik onwenselijk.
0: Ja, wat zijn de geluiden vanaf je achterban?
2: Ja, die zijn natuurlijk al een paar jaar een beetje in mineur. Die worden ze toch een beetje door de markt weggezet als huisjesmelkers en profiteurs. Terwijl zij toch een onderhoud bieden aan mensen die tijdelijk op zoek zijn naar iets. Die worden voor hun gevoel toch wel ondergewaardeerd. Mm-hmm. En dat is denk ik iets wat schade toebrengt aan de reputatie. En waardoor mensen ook denken van laat dat maar zitten. Terwijl als je kijkt naar de woningmarkt, dan is die huurmarkt een soort smeerolie. Hè? Als jij gescheiden bent, of je hebt je eerste baan, dan kun je vaak niet kopen, of dan moet je iets snel hebben. Dan ben je afhankelijk van die huurmarkt. En hoe kleiner die wordt, hoe lastiger het eigenlijk wordt voor mensen om zich te bewegen op die woningmarkt. Dat is ook voor arbeidsmobiliteit heel belangrijk. Hè? Als je in Amsterdam een baan krijgt geboden, ga je ook niet gelijk kopen. Dan wil je toch iets eerst huren. En als dat wegvalt, dan valt ook een beetje een deel van die doorstroming stil. Dus ja, ik denk dat het toch belangrijk is om daar aan te denken op het moment dat je hier fundamentele keuzes over gaat maken.
0: Ja, zijn jullie erover in gesprek met de minister?
2: Zeker, we hebben met het kabinet contact gehad deze week dinsdag in het Catshuis. Om met een actieplan te komen van wat er nou moet gebeuren. Om die woningmarkt weer in versnelling te krijgen. Maar ja, zoals dat met alles is, Pieter, gaat het allemaal om geld en de begroting. Dus er is op elk gebied natuurlijk geld nodig. Defensie, in de zorg, overal is natuurlijk prioriteit. Dus de vraag is hoe dit kabinet woonbeleid prioritiseert. Hè? Is het op nummer 1 of staat het op nummer 3? Dat is eigenlijk de vraag.
0: Heb je een beetje hoop voor ons?
2: Ik heb altijd hoop, Pieter. En het wordt altijd beter dan het was. We zitten natuurlijk in een diep dal, dus het kan altijd beter dan het was. Okay. Met lange stapjes, kleine stapjes gaan we omhoog.
0: Nou, dank dat je even bij ons was, Niek. Ik ben voorzitter van Vastgoed Belang. Dank over de huurmarkt. En een goed weekend, hè?
1: Fijn weekend.
2: Zelfde. Dag.
0: Hai.

0: Lonely Garden bij Jam FM, Gonna Get You. Uit de 90's, de tijd dat ik ook nog veel aan het draaien was. Het was een dansvloer banger. En daarvoor nieuwe muziek van Tai Yuan. Hoor je het eerste hier natuurlijk. Mr. Snatch You Up bij Start Me Up. Straks in het volgende uur gaan wij proberen te bellen naar de streektelefoon. We weten niet of het gaat lukken. Want ja, eigenlijk zouden we pas volgende week weer in de studio zitten. Maar we gaan het gewoon proberen.
1: Reuze benieuwd.
0: Ja, toch. En straks ook het laatste nieuws.
1: Reuze benieuwd.
0: Ja, toch. En straks ook het laatste nieuws. Wat heb jij er dan in zitten?
1: Ja, een verkeersonderzoek van Rondhoek West na een dodelijk ongeval. En Oudekerkse beachvolleyballers zijn Nederlands kampioen geworden.
2: Op zondag 30 augustus kun je je helemaal laten gaan. De Flora Palace Reunion Outdoor Special Summer Edition. Beleef de zomer met de Flora Palace Reunion Outdoor Edition. Op zondag 30 augustus in Eiland Amsterdam. Van 3 uur 's middags tot 10 uur 's avonds. Scoor je tickets nu via florapalacereunion.nl. Florapalacereunion.nl. Be there.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
4: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
3: Heb je genoeg van kleding die je huid irriteert en niet ademt? Ontdek Unbleached, premium ongebleekte polyestervrije dameskleding van 100% natuurlijke stoffen. Puur, rustig en super elegant. Ontworpen in Nederland en handgemaakt voor jou. Shop jouw zuivere look op un-bleached.nl.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op Benacci.com. Benacci.com.
7: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
8: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duiverrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
2: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM, met het nieuws van 11 uur.
9: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Jam FM. Sinds 10 uur is het stadhuis in Oslo open voor iedereen die het condoleanceregister wil tekenen na de dood van koning Harald. Als eerste werd getekend door burgemeester Lindboe. Ook op andere plaatsen in het land is dat mogelijk. De 89-jarige Harald overleed gisterochtend en heeft Noorwegen in diepe rouw gedompeld. Hij stond bekend als koning van het volk. Gisteravond kwamen er zo'n 20.000 mensen naar het Koninklijk Paleis in Oslo om bloemen te leggen en kaarsen aan te steken. Na de verwoestende overstroming in Nepal gaat India gletsjers in de grensregio's met Nepal en China extra in de gaten houden. De autoriteiten zeggen dat de geografische situatie daar vergelijkbaar is met Nepal. Daarom gaan speciale teams controleren of ergens een vergelijkbare situatie ontstaat. De oorzaak van de ramp in Nepal, die honderden mensen het leven kostte, is vermoedelijk een ingestorte gletsjer, waarna een enorme watermassa met puin naar beneden kwam. Steeds meer vrouwen in Nederland tonen belangstelling voor de jacht, dat meldt de Telegraaf. Volgens vrouwelijke jagers draait hun hobby om veel meer dan schieten alleen. Ze noemen vooral het buitenleven, kennis van dieren en natuurbeheer als belangrijke redenen. Wie jager wil worden, moet een opleiding volgen, examens afleggen en aan strenge wettelijke voorwaarden voldoen. Hoewel de jachtwereld nog vooral uit mannen bestaat, groeit het aandeel vrouwen de laatste jaren geleidelijk. De geplande havenstaking op 4 september schaadt volgens haveneconoom Bart Kuipers vooral het betrouwbare imago van Rotterdam. Medewerkers in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland leggen tussen 11:15 en 19:00 het werk neer uit protest tegen kabinetsplannen voor de sociale zekerheid. De directe gevolgen blijven waarschijnlijk beperkt. Tegen het ANP zei Kuipers dat de achterstand nog 1 tot 2 weken merkbaar kan blijven in de transportketen. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en er kan plaatselijk een bui vallen. Er staat een matige zuidwestenwind en het is ongeveer 22 graden. In de loop van de middag neemt de bewolking toe vanuit het zuidwesten en vanavond regent het op veel plaatsen.
2: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
0: Goedemorgen allemaal. Deel 2 van Start Me Up komt er straks aan. We gaan proberen te bellen met de steektelefoon. En we hebben onze boekenbabe Nadine met haar tips. Maar eerst het laatste nieuws en dat weet Jonna. Goedemorgen, Jonna.
1: Goedemorgen. De gemeente Ouder Amstel laat onafhankelijk onderzoek doen naar de verkeersveiligheid op de Ronde Hoek West. Aanleiding is een dodelijk ongeval van 20 juni... waarbij een jonge fietser omkwam na een botsing met een landbouwvoertuig. Een extern verkeersbureau gaat onderzoeken of maatregelen nodig zijn om de weg veiliger te maken. De resultaten worden eind september verwacht. De vader van de overleden fietser startte eerder een petitie voor de verkeersveiligheidsplan voor de Ronde Hoek. Die was op 11 augustus ruim 6200 keer al ondertekend. Wat er precies is gebeurd bij het ongeval wordt nog verder onderzocht door de politie. Tijdens het Nederlands kampioenschap beachvolleybal in Scheveningen veroverde Jack Harris en Lute Boersma de nationale titel bij de jongens onder 15. Het NK was van 21 tot en met 23 augustus in het The Hague Beach Stadium. En ook Lisa de Brouwer Consalvo liet van zich horen. Samen met Stijn Post eindigde zij als derde. De Amstel Beach Club laat weten trots te zijn op de prestaties van hun leden. Tot zover. Meer nieuws over een half uur of lees je via jamfm.nl.

0: speuren geweest naar de zomerhit van 2026. Maar heel veel Hollandstalen. Echt gewoon helemaal gek van, maar dat vinden mensen gezellig, denk ik. En deze viel er dan voor mij nog wel eventjes extra op. Omdat dit toch wel een tropisch sfeertje met zich meebrengt. De Pausa Magnetic. En dat bracht ons aan het begin van het tweede uur van deze radioshow. Goedemorgen. En verderop gaan we praten over de boeken. We hebben natuurlijk het nieuws. Maar aan het begin van het uur kijken we ook altijd even op de verjaardagskalender. We zijn even langs het toilet gelopen. De kalender van de muur gepakt en voor de neus van Jonna gezet. En wat gebeurde er?
1: Vandaag jarig.
0: Jij kan vertellen wat er is.
2: Ja, vandaag zijn jarig. Onder andere presentator Art Rooiakkers. Hij wordt 50 jaar. Wat een mijlpaal. En model en presentatrice Anouk Smulders. Die wordt 52, zou je niet zeggen, als je er zo ziet.
0: Nee.
2: Vind ik niet.
0: Nee. Ah, ziet ze er goed uit voor de leeftijd.
2: Zeker. En oud-politicus Boris van der Ham. Oud-D66er, geloof ik.
0: Ja.
2: Ja, die wordt dan 53 jaar vandaag. En oud-burgemeester Ahmed Abu Taleb van Rotterdam wordt 65 jaar. Van harte gefeliciteerd allemaal.
0: Ja, hij zat in RTL, ik ben de naam alweer vergeten. Dat programma wat geflopt is afgelopen jaar, was die duider. Die Ahmed Abu Taleb. Die kan nu echt zijn rust gaan nemen, want het programma is weg. Hè?
2: Ja.
0: Dit is Start Me Up. We draaien de muziek voor de zaterdagochtend. En als je denkt, wat is dit? Het is Loose Ends. En Dial 999.

0: Jij vond het wel mooi, hè?
1: Heel mooi.
0: Ja. Nieuwe muziek. Don Richard, dat is vast de lage stem. En Durant Barnard. Baby Can We, daarvoor Dial 999 van Loose Ends. Bracht de tijd alweer ruim op kwart over. Wat gaan we dan meestal doen?
1: De streektelefoon. Be happy on the line.
0: Telefoon. Ja, tiny little detail. We zouden daar volgende week pas weer mee beginnen. Maar ik heb een poging gedaan om toch die streektelefoon te bereiken. Ik zou zeggen, laten we gewoon toch even bellen, kijken wat er gebeurt.
1: Wie niet
0: waagt,
1: wie niet wint.
0: Wie niet waagt, wie niet wint.
2: Beste beller, je bent terechtgekomen in de voicemailbox van MFM. De voicemail wordt niet iedere dag uitgeluisterd, dus nee. Als het dringend is, graag
0: een
2: e-mail naar info@jamfm.nl of een WhatsApp.
0: Ja, nou, ik vind het goed, Daniel. Volgende keer beter.
1: Volgende week
0: bij Michel is hij er echt.

0: We kennen ze van In My House, The Mary Jane Girls. Maar deze maakte ze ook Candyman bij Start Me Up. En daarvoor Stevie Milliner en Del Beans. My Feelings I Can't Hide. Bracht de tijd op bijna 11:30. Straks hier het laatste lokale nieuws aan Jonna. De vraag wat erin zit.
1: Ja, de VVD wil aanpak over overnachtende campers bij het Amstelbad. Mm-hmm. En Team Groen aan de slag tijdens het festival van de ontmoeting.
0: Nou, dat gaan we straks horen.
2: Start your Sunday smooth.

0: vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 11:30.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Sinds 10:00 is het stadhuis in Oslo open voor iedereen die het condoleanceregister wil tekenen na de dood van koning Harald. Als eerste werd getekend door burgemeester Lindboe. Na de verwoestende overstroming in Nepal gaat India gletsjers in de grensregio's met Nepal en China extra in de gaten houden. Steeds meer vrouwen in Nederland tonen belangstelling voor de jacht. En de geplande havenstaking op 4 september schaadt volgens haveneconoom Bart Kuipers vooral het betrouwbare imago van Rotterdam. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en vanmiddag kan er plaatselijk een bui vallen. Bij een matige zuidwestenwind en een graad of 22. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Ja, we gaan het hebben over overnachtende campers of campers.
3: Campers.
2: Campers, jongen.
3: De VVD Ouder Amstel wil dat de gemeente optreedt tegen campers die overnachten op de parkeerplaats bij het Amstelbad en Sportpark SVO. De partij heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college. En volgens de VVD staan er vrijwel iedere nacht meerdere campers en worden er ook bedrijfsbusjes gestald. De fractie stelt dat de parkeerplaats bedoeld is voor bezoekers van onder meer het zwembad, de sportvelden en het kinderdagverblijf en niet als gratis camperplaats. De VVD vraagt om meer handhaving en stelt de hoogtebalk bij de ingang terug te plaatsen, zodat hoge voertuigen het terrein ook niet meer op kunnen. En in Duivendrecht is zaterdag 26 september het festival van ontmoeting. Team Groen van Stichting Coherent organiseert die dag verschillende activiteiten om buurtbewoners samen te brengen en het dorp groener en schoner te maken. Op het programma staan onder meer een ruilmarkt voor planten, stekjes en zaden en een gezamenlijke lunch in het dorpshuis. 'S Middags gaan deelnemers zwerfafval opruimen en bloembollen planten bij de Clarissenhof. Ook wij van Jam FM zijn erbij en zenden live uit vanaf 10:00. Tot zover. Meer nieuws over een 30 minuten of lees je via jamfm.nl.

0: nieuwe muziek bij Jam FM. This is Love, Mother's Favorite Child. Favoriete kind van de moeder, dat is eigenlijk altijd gevaarlijk, hè?
1: Ja, dat is heel gevaarlijk.
0: Met Shida White en daarvoor David Quent en Jackie Graham. En Made It. We gaan het zo hebben over boeken, want het seizoen is weer begonnen. Een heleboel nieuwe boeken zijn eruit gekomen en de kinderboekenweek die komt eraan.
1: Ja, superleuk.
0: En we gaan bellen met Nadine zo. Doen we naar Donna Summer en Brooklyn Bridge. Heaven Knows, bij Jam FM.

0: Donna Summer, Brooklyn Bridge. Heaven knows. Met Jam FM. Het is Start Me Up op zaterdagochtend. De late ochtendshow van deze zender. En rond 11:45 gaan we meestal even bellen met Nadine van Ekeris van Boekhandel van der Meer. Want ja, zij weet alles van boeken. Nadine, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, voor jullie, ook de zomer. Ja, ik denk laat ik er eens een keer over nadenken.
1: Ja, precies, heel goed.
0: Hey, de zomer weer voorbij ook voor jullie, denk. Boekenseizoen gaat weer beginnen.
1: Zeker, ja. Ja, wij mogen volgende. Volgende week mogen wij alweer naar de inkoopbeurs. En dan zitten er weer talloze uitgevers voor ons klaar met wat ze voor het najaar in petto hebben.
0: Gaat er wat aankomen?
1: Ja, zeker. Ja, en het begint al een beetje, want bijvoorbeeld de nieuwe Arthur Chapin ligt op de tafels bij ons in de winkel. En ik denk bij elke boekhandel. Want dat is natuurlijk wel een van de grote literaire auteurs die we rijk zijn in Nederland. En hij heeft een prachtig roman geschreven die zich afspeelt in Engeland. In de tijd van Queen Victoria, die toen net koningin werd, werd tegen wil en dank eigenlijk haar oom kwam te overlijden. En zij was 18 en stond eigenlijk in eerste lijn naar de troon. Okay. Dus daar gaat het over, ja.
0: Maar verder heb je van de inhoud nog niks vernomen?
1: Jawel, zeker. Ik ben hem aan het lezen en het is ook een mooi liefdesverhaal. Eigenlijk een beetje in de stijl van zo'n Engels kostuumdrama, Jane Austen-achtig. Dus het is wel lekker zwijmelen tegen de achtergrond van het Koningshuis in Engeland. Wat is het? 1700? Okay. Zoiets. Ja.
0: Leuk. Dus, en die is dus al in de winkels?
1: Die is in de winkels en het is, ik mocht bij de boekpresentatie aanwezig zijn. En het is eigenlijk gebaseerd op Arthur's en voorliefde voor het Britse Koningshuis. Een film die hij eigenlijk al zag toen hij 16 jaar was. Dus hij heeft al vanaf de 16e met dit verhaal in zijn hoofd rondgelopen. En nu heeft het een mooie plek gekregen in zijn nieuwe roman. Lord M heet het boek.
0: En wat zijn echt de nieuwe dingen die eraan gaan komen, waar je naar uitkijkt?
1: Eigenlijk komen er heel veel nieuwe Nederlandse auteurs met een nieuw boek. Dus we krijgen ook een nieuw boek van Jaap Robbe. Dat vond ik altijd, tot nu toe heb ik al zijn boeken gelezen en vind ik een hele fijne auteur. Dus daar kijk ik wel naar uit. Maar Connie Palme komt volgende week alweer met een nieuw boek. Dus komen de grote namen eigenlijk allemaal wel met nieuwe titels dit najaar.
2: Nou, mooi om naar uit te kijken, Nadine. Hey, en de kinderboekenweek komt er volgens mij ook binnenkort weer aan.
1: Ja, precies. Daar kijk ik persoonlijk ook wel erg naar uit. Want dat is toch wel het feestje van het jaar eigenlijk voor de boekhandel. Wij beginnen op woensdag 30 september met een groot feest, eigenlijk altijd al. Nu is het thema Spot On. Dus we hebben echt een boekentheater met drie mooie schrijfsters te gast. Dat wordt ook wel gewoon een leuk feest weer.
2: Ja, en wie heeft dit jaar het Kinderboekenweek geschenk geschreven?
1: Dat is Miljuska. Overval je me even een beetje met deze vraag.
2: Miljuska Meulens, volgens mij, had ik ergens gelezen, maar ik wist niet zeker.
1: Ja, klopt, inderdaad. Zij heeft het Kinderboekenweek geschenk geschreven. En ik heb het nog niet gezien, want dat is altijd geheim nog. En de gouden griffels en penselen komen eraan. Dus de mooiste kinderboeken van het afgelopen jaar worden gekozen in de Kinderboekenweek. Dus er komt nog heel veel wat dat betreft.
2: En heb je zelf een favorietje?
1: Van de Kinderboekenweek? Ja, is een van mijn favorieten is Hotel Zweefkees. Ik weet eigenlijk niet of we het daar al een keertje over gehad hebben. Het zou zomaar kunnen.
0: Het zat in ieder geval in de podcast, weet ik dan, als ze betrokken.
1: Ja, precies. Hotel Zweefkees is een nieuw boek van Kelly van Kempen. Is ook een van de zogeheten kerntitels van de Kinderboekenweek. Omdat het geheel past in het thema. Er zitten heel veel liedjes ook in verwerkt. Je kan ook op Spotify kan je liedjes zoeken van Hotel Zweefkees. En het heel theatraal, bijna Disney-achtig verhaal. Dus dat is wel echt een hele mooie, ja.
0: Hmm. Maar en wanneer is die Kinderboekenweek? Oktober, begin oktober?
1: Ja, eigenlijk altijd de eerste woensdag van oktober begint het. Maar dat valt dit jaar een beetje gek. Dus ze beginnen 30 september.
0: Oké, dus over een paar weken.
1: En dan
0: weken,
1: is het anderhalve week Kinderboekenweek, ja.
0: Ja, en tot die tijd ga je dus ook nog naar de beurs om in te kopen. Hoe werkt dat? Net als op de markt?
1: Nou, eigenlijk wel. Er is dan een grote hal in Apeldoorn waar al de auteurs achter kraampjes of tafeltjes zitten. En daar schuif je aan als boekhandelaar. En dan neem je door wat er dit komende najaar allemaal uit gaat komen.
0: Oh, grappig.
1: En in welke stapeltjes we alles gaan inkopen.
0: Ja, ja. Ja, leuk.
1: Ja, zo werkt dat. Zo ja. Werkt dat. Heel veel geld uitgeven altijd.
2: Het is vandaag ook mooi weer om een boek te gaan lezen.
0: Ja.
1: Nou hè, ja, het is hier in de winkel ook al gezellig druk, moet ik zeggen. We hebben op zaterdagochtend voorleesochtend en dat werd goed bezocht. Ja. Ik denk dat dat ook niet meehielp dat de kleedjesmarkt niet doorging. Dus kwamen ze allemaal naar binnen.
0: Ja, nou ja, dat is voor je de ene stoot, hè, zeggen ze.
1: Dus, ja, dat is weer zo. Ja.
0: We zijn weer even bijgepraat, Nadine. Dank dat je bij ons was.
2: Ja, dank je wel.
1: Ja,
2: Annelien.
1: Lekker met hem op de bank.
0: Oké, doen we.
1: Tot snel. Doei.
0: Hoi. Dat was Nadine. Met de boekentips. Zoals we ze hier horen in Start Me Up. Het Jam FM. En dit is een persoonlijke lekkere van mijn kant. Jimmy Robin, hold on.

0: hij is niet meer, hè, dames?
1: No, no.
0: Nee, onze Tony Scott, Gangster Boogie.
2: Oh, nee,
0: zomaar,
2: nee.
0: Nee, en daarvoor Jimmy Waffin en Hold On To My Love. Straks hebben we hier time.
1: Voor lunch.
0: Voor lunch. Ik zeg altijd toe lunch.
1: In de studio zijn we weer.
0: Ja, ja, geen locatie, dames.
1: Nee, dat was wel een kleine domper. Ja.
3: Geen poffertjes.
1: Nee, geen poffertjes.
0: Shit,
1: zullen we
0: het
1: nog steeds doen, hoor, straks?
0: Ja.
1: Maar wel jammer, ja.
0: Wat gaan jullie doen in de show?
1: Lekkere, funky muziek.
3: Ik heb 2-jarige artiesten, ja.
0: Wie zijn die jarig dan?
3: Gaan we nog niet vertellen.
1: Ja. Het is altijd een verrassing bij Nada.
0: Ja. Oh, jongen. Ja. Nou, dus moet ik blijven luisteren.
1: Ja, dat is het dus.
0: Oké, nou ja, wij gaan er vandoor. Je krijgt een paar minuutjes en tijd cadeau van me. Want ja, het is te kort om een plaat te draaien.
1: Oké. Okay.
0: Dus, ik ga al naar mijn slotakkoord toe. Dan moeten we kiezen. Jij wilde eigenlijk een ander slotakkoord.
1: Toch? Ja, jij zegt altijd Donna Summer of Melba Moore.
0: This Is It of The Last Dance.
1: Doe maar This Is It dan.
0: Ja, we kunnen ook Jonna laten kiezen. Als je dat toch invalt.
4: Oké, This Is It then.
0: Je wil Melba. Oké, doe maar geen Donna. Ik hoorde overigens dat Last Dance nog, ik weet niet of jullie gezien hebben, bij de Grand Prix door Emma Heesters in Fort Wilhelmus zong ze dat.
1: Oh joh, ja, oké. Okay.
0: Dacht ik, dat heeft ze bij ons gehoord.
1: Ah.
0: Maar we gaan Donna doen en dan gaan we met z'n allen doei zeggen. Even kijken welke knop ik dan indruk. Zal ik deze proberen?

0: Doei doei!
1: Doei!
2: Op zondag 30 augustus kun je je helemaal laten gaan. De Flora Palace Reunion Outdoor Special Summer Edition. Beleef de zomer met de Flora Palace Reunion Outdoor Edition. Op zondag 30 augustus in Eiland Amsterdam. Van 3 uur 's middags tot 10 uur 's avonds. Score je tickets nu via florapalacereunion.nl. Florapalacereunion.nl. Be there.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
9: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
10: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
9: Help je mee?
11: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
2: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM. Met het nieuws van 12 uur.
12: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Jam FM. Rusland heeft een luchtaanval uitgevoerd vlakbij de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Daarbij zijn 27 doden en 42 gewonden gevallen. Het bombardement leidde tot een serie explosies waarna een grote brand uitbrak. Door de enorme schade en de gevaarlijke situatie werd een belangrijke snelweg die de hoofdstad verbindt met het westen van Oekraïne afgesloten. Vanochtend ging het luchtalarm in Kiev en omgeving continu af en in de stad waren meerdere explosies te horen. Volgens de Nepalese minister van Financiën is er ongeveer 4 miljard euro nodig voor de wederopbouw na de zware overstromingen. Hij benadrukt dat het gaat om een schatting omdat de omvang van de schade nog in kaart wordt gebracht. Het aantal doden door de natuurramp ligt inmiddels ruim boven de 600 en zal naar verwachting nog verder oplopen. Er worden nog 2500 mensen vermist, waaronder 3 Nederlanders. Sinds 10 uur is het stadhuis in Oslo open voor iedereen die het condoleanceregister wil tekenen na de dood van koning Harald. Als eerste werd getekend door burgemeester Lindboe. Ook op andere plaatsen in het land is dat mogelijk. De 89-jarige Harald overleed gisterochtend en heeft Noorwegen in diepe rouw gedompeld. Hij stond bekend als koning van het volk. Gisteravond kwamen er zo'n 20.000 mensen naar het Koninklijk Paleis in Oslo om bloemen te leggen en kaarsen aan te steken. Na de verwoestende overstroming in Nepal gaat India gletsjers in de grensregio's met Nepal en China extra in de gaten houden. De autoriteiten zeggen dat de geografische situatie daar vergelijkbaar is met Nepal. Daarom gaan speciale teams controleren of ergens een vergelijkbare situatie ontstaat. De oorzaak van de ramp in Nepal, die honderden mensen het leven kostte, is vermoedelijk een ingestorte gletsjer, waarna een enorme watermassa met puin naar beneden kwam. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en er kan plaatselijk een bui vallen. Er staat een matige zuidwestenwind en het is ongeveer 22 graden. In de loop van de middag neemt de bewolking toe vanuit het zuidwesten en vanavond regent het op veel plaatsen.
2: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
0: Amsterdam viert 100ste verjaardag met Stadsfestival. Het Amsterdam Museum bestaat 100 jaar en viert dat 100 dagen lang met activiteiten door de hele stad. Het jubileumfestival loopt van 3 september tot en met 11 december. Elke dag staat een Amsterdammer en een bijzonder voorwerp uit de collectie centraal. Ook zijn er tentoonstellingen, podcast, boeken en een speciale rondvaart. Het museum opende in 1926 en heeft inmiddels een collectie van ruim 100.000 objecten. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: op. Op Quincy Jones' laatste album uit 2010. Hij had zo'n album met allerlei covers. Een soort eerbetoon aan zijn eerdere werk. En dit was, Gimme the Nigel. Is er vanavond wat te doen? Welkom trouwens, welkom live in de studio. We zijn weer in de studio back. We stonden bijna 6 weken op open lucht, op locatie, kermis. Vorige week stonden we op Zuidoost Jazz Stage.
1: Ja, dat was leuk. Dat was
0: echt
1: heel leuk.
0: Legendarische uitzending, vond ik.
1: Ja.
0: Ik heb straks trouwens een nummer, want ik heb vorige week was er jazz...
1: Showstage.
0: Ja, het was festival. Ja. Het was Zuidoost Jazz Festival. En ik ben nog geweest naar een optreden.
1: Oh, echt?
0: En ik heb een nummer van... ik heb een nieuw nummer van jullie.
1: Geweest?
0: Ill Knowledge in de arena.
1: Oh.
0: Er was een optreden. Ja, ik ga jullie straks verrassen. Gaan we beginnen met de show? Oh, trouwens, het is vandaag de internationale dag van tegen de kernproef van Joel.
1: Oh.
0: Ja. Ja, dat is toch wel... Weet je wanneer de laatste kernproef was uitgevoerd? Door Noord-Korea, 2017. Ja,
1: en ze doen er altijd een beetje geheimzinnig over. Hè? Ze doen het allemaal niet en ze hebben dat allemaal wel.
0: Maar ze hebben dus wel heel veel koraalrif laten verdwijnen door die kernproeven. Ja, dat is wel een dingetje. Maar goed, we gaan beginnen met de show. We houden het luchtig. Hè? We gaan
1: muziek draaien. Yes, heerlijk.
0: Daar zijn we voor.
2: Time for lunch. Iedere zaterdag van 12 tot 2. Met

0: Hij geldt als een van de succesvolste artiesten ooit en houdt nog steeds het record voor het winnen van de meeste Grammys op één avond. Wist je dat, Julia? Hij ging er vandoor, deze artiest hier ging er vandoor met 8 Grammys op één avond. In de jaren 80. Alleen Santana heeft dat ook nog weten te... heeft er ook 8 gewonnen.
1: Oké. Okay.
0: Maar die kwam na... Zijn vader had andere plannen voor hem. Maar hij wilde zijn eigen weg inslaan.
1: Hij ging solo.
0: Ja, maar eigenlijk al op hele jonge leeftijd heeft hij een soloalbum. In de puberteit had hij een soloalbum. Bekend nummer, Ben.
1: Ja.
0: Piepjong stemmetje.
1: Geen baard in de keel nog.
0: Nee, want... Maar hij bereikte een van zijn grootste successen met het volgende album. Off the Wall. Ja, en een van de andere nummers die daarop stonden, was deze. Dit was een van mijn favoriete nummers, Jewel. Van, over wie hebben we het eigenlijk?
1: Ja, wat denk je?
0: De man die toch wel veel controverse rondom zijn naam heeft weten te... weten te... Doe, help me out.
1: genereren?
0: Echt veel controverse rondom deze artiest.
1: Ja.
0: Hij werd ook Wacko Jacko op een gegeven moment genoemd. Heel tragisch eigenlijk. Hij zou vandaag jarig zijn geweest, 29 augustus. Geboren.
1: Hoe oud had hij geweest? Was hij nog in leven?
0: Daar hebben we Google voor, Julia. Ja. Maar ik weet wel dat op een gegeven moment op de lagere school... Ik kwam een van die ochtenden op school... En die kinderen hadden het allemaal over ene Michael Jackson. Ik dacht, over wie hebben ze het eigenlijk? Ja, Michael Jackson. Zijn nieuwste clip was uit, net op MTV. Het duurde bijna volgens mij een kwartier lang.
1: Ja. Dat
0: Thriller. Dit nummer. En dit was ook zijn meest succesvolle album.
1: Ja,
0: samenwerking met Quincy Jones.
1: Ook, hè, wereldwijd. Ja.
0: Hij schreef wel een groot deel van zijn eigen nummers. Ja, Michael Jackson. Veel controverse rondom deze artiest, hè. Maar ja, zolang hij niet officieel is veroordeeld... Want hij wel, die rechtszaak heeft best wel lang geduurd.
1: Mm-hmm.
0: Toch? Er was niet alleen aandacht voor zijn muziek, maar ook voor zijn... privéleven, excentrieke gedrag. Vandaar dat hij ook... hij werd afgeschilderd als iemand die afgezonderd leefde. En zijn tijd liever doorbracht met dieren en kinderen. En dat laatste heeft hem in de problemen gebracht. Maar ja, zolang hij niet officieel is veroordeeld, kan ik er ook niet over oordelen. Ik wil hem nu puur op zijn muziek... want ja, hij had gewoon veel talent, Michael Jackson.
1: Maar wel getroubleerd bestaan ook wel.
0: Ik heb wel lang gedacht, waar rook is vuur.
1: Ja.
0: Begrijp je wat ik bedoel,
1: Jo? Ik denk dat de waarheid in het midden ligt ergens. Ik weet het niet.
0: Hij ging wel om met kinderen, dat wel. Maar ja, wat zich allemaal heeft afgespeeld... Maar goed, we gaan een van zijn meest succesvolle nummers draaien. Weet je welke dat is?
1: Niet Thriller dus, kennelijk.
0: Nee, Thriller niet, nee. Het was wel een van zijn meest succesvolle en duurste video's.
1: Ja.
0: Maar zijn meest verkochte
1: single
0: is toch wel... Ja, Billie Jean.
1: Nice.
0: Happy birthday.

0: Hij bereikte zijn grootste succes met dit album Thriller. Dat wordt beschouwd als het best verkochte album aller tijden. Jackson heeft wereldwijd tussen de 400 en 500 miljoen albums en singles verkocht. En wat ik al zei, heel veel controverse rondom deze artiest. Hij is officieel niet veroordeeld, dus ja, dan kan ik ook niet echt oordelen. Weet je wie trouwens wel is veroordeeld? Zijn lijfarts, Jackson's privéarts. Hij werd veroordeeld voor doodslag wegens onjuiste toediening van medicijnen. Hij werd veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf door, door verkeerde toediening. Maar hij heeft die celstraf in 2 jaar volgens mij uitgezeten door een veranderde wetgeving. Mm-hmm. Ja, dus zijn privéarts is uiteindelijk wel veroordeeld. En Jackson overleed op 25 juni 2009 op 50-jarige leeftijd, dacht ik. Ja, in zijn woning Los Angeles door een hartstilstand. Ja. Waarschijnlijk dus door te veel van die middelen.
1: Opiaten, ja.
0: Ja, middelen. Ja, we hebben nog een jarige artiest. Ja, deze dame. En zij begon haar carrière op 16-jarige leeftijd in de jaren 80. Herken je haar stem? Zij begon haar carrière in de band als achtergrondzangeres Confunction. En enkele nummers van Confunction. Ken je deze band, Joel?
1: Ja, zeker.
0: Silk Sonic en... ja,
1: Anderson? Nee?
0: Ja, ik bedoel Bruno Mars en...
1: Bruno en...
0: Anderson hebben deze gecoverd.
1: Ja, van de cover, ja, ja.
0: Confunction.
1: Ja,
0: ja, ja. Oeh. Ja, deze jarige artiest begon haar... muzikale carrière als achtergrondzangeres in deze band, Confunction. Ze heeft ook liedjes geschreven voor deze band, Confunction. Over wie heb ik het eigenlijk? Over... Girlfriend, ik heb het over... Pebbles. Ja. Luister je naar haar in de jaren 90, Joe?
1: Niet echt, nee. Nee, ik heb echt wel van die fase gehad, inderdaad. Maar ik ken haar wel.
0: Ja, haar debuutalbum kwam uit in 87 en werd platina. Meer dan 1 miljoen exemplaren verkocht. Maar ik vond dat ze wel enkele nummers van dat debuutalbum, waaronder deze. Normaal mogen we geen merknamen noemen, maar nu wel toch Mercedes. Ja, deze heeft ze ook zelf geschreven. Do you wanna ride in my... Wil je iets zeggen, Joe? Ja, en daarna kwam nog een ander album van haar. Heeft het ook goed gedaan. Ze heeft mooie ballads gemaakt. Trouwens ook met Babyface.
2: Sherelle.
0: Ik wist heel lang niet wie ze bedoelde met Sherelle. Maar dat is haar nichtje. Dat is ook een zangeres.
1: Ook een artiest.
0: Maar naast haar carrière als zangeres hielp ze ook de band TLC, de R&B TLC. Weet je nog, zij was een tijdje manager van de band TLC.
1: Ja, dat wist ik.
0: Ja. Oké, Pebbles, happy birthday.

0: Als je ouder wordt, krijgen deze nummers meer betekenis. Stay with me. Oké, Pebbles, happy birthday. Wat doet ze tegenwoordig? Ze is een predikant in Atlanta. Ze heet Sister Perry. En ze is vooral werkzaam in de gospelmuziek.
1: Niet ja. Sister Pebbles?
0: Nee, Sister Perry.
1: Oh.
0: Ja. En happy birthday. Ze was jarig vandaag. Hoe oud? Weten we niet. Ik zeg altijd... Age ain't nothing but a number.
1: Ja, dat zeg je steeds. Ja.
0: Trouwens, ik was vorig weekend naar het Zuidoost Jazz Festival. En er was een optreden van een band, een duo, Ill Knowledge. Mm-hmm. Dat vond plaats in de arena, Johan Cruijff Arena. Het was heel, heel cozy. Op de 6e verdieping ergens in de arena. En ze hebben een debuutalbum uitgebracht. Vers van de pers. Het is een hele aparte sound.
1: Mm-hmm.
0: En dat wil ik met jullie delen.
1: Oké, ben benieuwd.
0: Ja.

0: Ik denk dat hij heel verliefd is. Call the doctor for me. Maar dat liedje heet Obia. En dit, dit is gewoon van Nederlandse bodem.
1: Ja, leuk. Hey, ik ga toch een bruggetje maken van Nederlandse bodem. Weet je nog dat ik maanden geleden tegen jou zei... ik draaide het volgens mij in mijn uur Rendezvous. En toen heb ik eigenlijk, ik was zo geboeid, omdat ik dacht, hey, wat een leuke muziek. En het is ook van Nederlandse bodem, een duo. En ja, die komen dus naar, hun grote voorbeeld is onder andere Prince. Maar ze komen dus naar Hilversum en ik had kaartjes gekocht.
0: Ja, want
1: voor ons. En wij gaan daar eigenlijk al heel snel naartoe.
0: Een van die nummers sprak mij aan. Dat was Back in the Day, deze.

0: Ja, back in the days, daar deden we cruising down the city.
1: Ja, dat klinkt goed, toch?
0: Ik op de bike nu, op de fiets.
1: Ja, cruising. Wij gaan hier dus naartoe.
0: Ja, van Nederlandse bodem.
1: 2 oktober in Hilversum in de Vorstin.
0: Secret
1: Rendezvous. Er zijn nog kaarten.
0: Ja, Secret Rendezvous, wij gaan er ook heen. En wij gaan over naar het nieuws, helaas. Nee, dat moet er ook bij.
2: Je radio gaat op de zaterdag tussen 2 en 4 uur 's middags heel anders klinken. Richard Koning, Marina de Beurs en René Tepas verblijden je met leuke en opmerkelijke nieuwsberichten. Uiteenlopende gasten uit de regio en ver daarbuiten. Sport en entertainment, tune in voor een dier, what's cooking, party en movie updates, streekverhalen en een terugblik op belangrijke gebeurtenissen. En natuurlijk ook heel veel smooth en funky music. Dus laat je verrassen en luister elke zaterdag van 2 tot 4 uur naar TuneIn Jam FM.
3: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 12:30.
4: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Rusland heeft een luchtaanval uitgevoerd vlakbij de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Daarbij zijn 27 doden en 42 gewonden gevallen. Volgens de Nepalese minister van Financiën is er ongeveer 4 miljard euro nodig voor de wederopbouw na de zware overstromingen. Sinds 10 uur is het stadhuis in Oslo open voor iedereen die het condoleanceregister wil tekenen na de dood van koning Harald. En na de verwoestende overstroming in Nepal gaat India gletsjers in de grensregio's met Nepal en China extra in de gaten houden. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en vanmiddag kan er plaatselijk een bui vallen. Een matige zuidwestenwind en een graad of 22. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
3: Ouder Amstel nieuwsupdate.
1: Samen wandelen voor veilige Ronde Hoep. Bewoners, fietsers, agrariërs lopen donderdag 3 september samen voor meer verkeersveiligheid op de Ronde Hoep. Aanleiding is onder meer het dodelijke fietsongeluk waarbij de 21-jarige Nina van den Broek in juni om het leven kwam. De deelnemers willen dat er snel maatregelen komen om de smalle wegen veiliger te maken. De wandeling start om 6:15 bij het gemeentehuis van Ouder Amstel. Daarna wordt bij de gemeente over de verkeersveiligheid ingesproken. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
5: Time for lunch. Iedere zaterdag van 12 tot 2. Met Nada en Judy.

0: Jam FM. Hij staat bekend als FKJ, staat voor French Kiwi Juice. Hij heeft opgetreden met Santana, deze muzikant. Hij is een instrumentalist. En van zijn, ja, dit is een nieuwe track van hem. Even wennen.
1: Afkomstig uit?
0: 2026. Oh,
1: nee, Frankrijk. Oké.
0: Het is een French Kiwi Juice.
1: Ah, French Kiwi. Oké.
0: Ik denk dat we overgaan naar wat oudere muziek, hoor. Nee, dit is ook nieuwe muziek voor jullie. Ze begon in de basement van haar moeder.

0: R&B hier, nieuwe R&B. En ze begon haar carrière bij haar moeder in de kelder. Met opnemen van TikTok-video's. En dit resulteerde in het, ja, een van iemand van Def Jam Records. Dat is het platenlabel waar
1: je merkte
0: ook,
1: het op.
0: Ja, waar ook LL Cool J al zijn hits ooit heeft opgenomen. Ja, die merkte haar op en dit was het resultaat. Dat was een nieuwe sound van deze zomer. En we gaan nu wel over naar wat oudere sound. God, I got something for you.

0: You got something for us? Hij hoorde bij de artiesten van de New Jack Swing era, jaren 90.
1: Ja, dat was te horen.
0: Chris Pittman. Daarna is hij een beetje een vergetenheid geraakt. You got something for us? En one...
1: Dan had hij helemaal niks meer voor ons.
0: Nee, niet echt. Maar wat ik voor jullie heb is Mariah Carey in de remix. Een nieuwe single. Ja, ze heeft het opnieuw uitgebracht.

0: nieuwe artiesten samenwerken. Ik heb het over...
1: Tyler.
0: Bootsy Collins.
1: Oh, ik dacht Tyler, the Creator. Ja, natuurlijk.
0: Nee, Tyler, ja. Tyler, the Creator, die stond vorig weekend...
1: In Lowlands.
0: Lowlands op het hoofdpodium.
1: Ja, ik heb hem gemist. Ik kan ook niet overal bij zijn.
0: Nee, we kunnen niet overal meer bij zijn.
1: Nope. Maar waar zijn we wel? In de... Secret Rendezvous in Hilversum. 2 oktober en er zijn nog kaartjes te krijgen. Dus mensen, ja. Een hele toffe band wil ik krijgen. Het is een duo.
0: We gaan over naar de Midnight Star.

0: Een mooie uithaal hier van Midnight Star. En bekend van de nummers Midas Touch. Ja. Dat was wel echt een dansvloer disco banger. En wat hebben we morgen? Morgen is het trouwens reunie. Flora Palace reunie.
1: Ja,
0: ben je er ook bij?
1: Ik ben er niet bij, maar volgens mij collega's van ons wel.
0: Ja, dat is open lucht dan, hè?
1: Nee.
0: Jawel, het is open lucht reunie.
1: Oh, en vorige keer had het zo koud. Ja. Dat weet ik wel, ja.
0: Jules, we gaan zo meteen de switch doen. Ik ga nieuws lezen en jij gaat de knopjes overnemen. We hebben nog één nummer voor jullie klaarstaan. Another World.
1: Ah, nice.
0: Demetrius Perry. Jules, als jij de wereld mocht regeren, wat zou jij veranderen?
1: Heel veel dingen terugdraaien, denk ik.
0: Zoals?
1: Waar we niet zo blij mee waren.
0: Oké, nou, laten we maar fantaseren over Another World.

0: gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
1: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
0: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
2: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
3: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K.
4: Start de motor. De boerderij wacht.
5: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transport. Trucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
6: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
7: Omdat ik samen verder wil.
8: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
9: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
10: Een beleggingspand kopen, verbouwen of herfinancieren? Beleggingspandenfinanciering.nl heeft toegang tot een netwerk van 170 vermogende families en volop mogelijkheden voor jouw vastgoedfinanciering. Tot wel 85% gefinancierd. En vooral, snel duidelijkheid. Vastgoedfinancieren? Wij denken verder. Kijk op beleggingspanden-financiering.nl.
11: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel vol in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
12: Op zondag 30 augustus kun je je helemaal laten gaan. De Flora Palace Reunion Outdoor Special Summer Edition. Beleef de zomer met de Flora Palace Reunion Outdoor Edition. Op zondag 30 augustus in Eiland Amsterdam. Van 3 uur 's middags tot 10 uur 's avonds. Scoor je tickets nu via FloraPalaceReunion.nl. FloraPalaceReunion.nl. Be there. Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
13: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Jam FM. Volgende week gaan speurhonden in Suriname helpen bij het zoeken naar de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner, die sinds 2 weken vermist is. Stichting Reddingshonden stuurt 8 honden met hun begeleiders naar Suriname. Dat kost zo'n 50.000 euro en dat wordt betaald door het bedrijf van de ex-vrouw van Leisner. De auto van Leisner is uitgebrand en platgeperst teruggevonden in een moeras. De politie houdt er rekening mee dat de 52-jarige man niet meer leeft. In Tilburg heeft een automobilist die op de vlucht was voor de politie meerdere auto's geramd. Gisteravond reed hij op een verkeerscontrole af, maar stopte niet en ging er vandoor. Hij botste achterop 2 auto's die voor een rood stoplicht stonden te wachten. Een derde auto raakte beschadigd door rondvliegende brokstukken. De 39-jarige man zonder geldig rijbewijs werd uiteindelijk aangehouden en was vermoedelijk onder invloed van drugs. Hij is gewond naar een ziekenhuis gebracht. Rusland heeft een luchtaanval uitgevoerd vlakbij de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Daarbij zijn 27 doden en 42 gewonden gevallen. Het bombardement leidde tot een serie explosies waarna een grote brand uitbrak. Door de enorme schade en de gevaarlijke situatie werd een belangrijke snelweg die de hoofdstad verbindt met het westen van Oekraïne afgesloten. Vanochtend ging het luchtalarm in Kiev en omgeving continu af en in de stad waren meerdere explosies te horen. Volgens de Nepalese minister van Financiën is er ongeveer 4 miljard euro nodig voor de wederopbouw na de zware overstromingen. Hij benadrukt dat het gaat om een schatting omdat de omvang van de schade nog in kaart wordt gebracht. Het aantal doden door de natuurramp ligt inmiddels ruim boven de 600 en zal naar verwachting nog verder oplopen. Er worden nog 2500 mensen vermist, waaronder 3 Nederlanders. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en er kan plaatselijk een bui vallen. Er staat een matige zuidwestenwind en het is ongeveer 22 graden. In de loop van de middag neemt de bewolking toe vanuit het zuidwesten en vanavond regent het op veel plaatsen.
12: Jam
14: Metropool Regio Nieuwsupdate.
15: Studenten gewaarschuwd voor fillers en botox tijdens intreeweek. Met de nagebouwde botoxkliniek probeert de inspectie gezondheidszorg en jeugd tijdens de intreeweek studenten bewust te maken van de risico's van fillers en botox. Afgelopen jaar ontving de inspectie meer meldingen van mensen bij wie een botox- of fillerbehandeling niet goed was uitgevoerd dan het jaar ervoor. Het merendeel van die behandelingen was gedaan door iemand zonder diploma's. Om jongeren bewust te maken van de risico's heeft de inspectie een online fillercheck gemaakt. Die verspreid werd tijdens het Intreeweekfestival op de Jaap Edebaan in Amsterdam. Tot zover meer nieuws over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
16: Dankjewel Nada. Moet ik nog heel even hoor. Zijn je nou studenten?
15: Ja, dat, ik vind dat, ja, verbaasde me dus
16: ook. Okay, heel erg
15: veel
16: verbazend.
15: Meer
16: sorry.
15: Jongeren, ja, het schijnt dus dat het onder de jongeren...
16: Wat bizar. Oké, okay, nou ja, ik ben daar niet van op de hoogte.
15: Nee, maar ik denk gewoon dat door die hele social media... iedereen krijgt een of ander ideaalbeeld.
16: Raar, ja.
15: Waardoor ze gewoon...
16: Super raar.
15: Onzeker, okay. Ja, ja. Ideaalbeeld van al die modellen.
16: Wow.
15: Vroeger had je geen social media, dus ja.
16: Laten we even normaal gaan doen.
15: Ja.
16: Ja, oké. Okay. Ga heerlijk muziek draaien.

0: Hoe zeg je dat? Echt een underground hit, zeg maar. Uit 2012. En als, hoe zeg je dat? Zangeres Joy. Ik moet zeggen zangeres natuurlijk. Joy Cardwell. En het is eigenlijk een interpretatie van een nummer uit de 90ers. Hoe zeg je dat? Uit de 90s moet ik eigenlijk zeggen, ja. En dat nummer is uit Manchester. En dat kwam eigenlijk uit de Hacienda. Dat was echt dé club in Manchester. Ja, eigenlijk mag ik hem nog niet wegdraaien. Misschien komt er nog een drop, heb ik dan.
1: Even wachten nog.
0: Ja, heerlijk, die energie er toch? Gaan we dat gewoon doen? Iets wat helemaal niet mag? We hebben al gesproken.
1: We kunnen daar dan weer praten.
0: Komt er nog een drop? Dat is zonde, hè? Nee, we gaan naar Soul to Soul. Die had ik ook klaarstaan.
1: Zijn zij nog actief trouwens?
0: Ja, volgens mij wel. Maar ik ga er eentje draaien. Uit 92. Move Me No Mountain.

0: het kenmerkende geluid hoorde je hier. Soul to Soul, Move Me No Mountain. Ergens dacht ik even, hey, Move Me No Mountain, die kennen wij. Shaman toch?
1: Mocht je toevallig in Londen zijn, ze treden vanavond op.
0: Toevallig hoor, als je er toevallig bent. Gewoon gaan. Hey, dit blijkt dus een cover te zijn, dat wist ik dus ook niet. Een cover, ja. Oorspronkelijk geschreven door de Amerikaanse songwriters Jerry, ja hoor, Ragovoy en Aaron Schroeder. Allereerste versie werd dus in 1974 al opgenomen. Maar goed, wel leuk toch, dat Soul to Soul. Je herkent eigenlijk die sound altijd meteen. Ja, over herkenning gesproken. Volgens mij zouden wij vorige week ook Another Taste in de uitzending hebben. Is helaas niet gelukt. Hoe noem je dat? Soundcheck liep uit. Maar ik ga ze nu wel toch draaien. Party Lights. Een track van hen die ze in april 2026 hebben uitgebracht. En ja, wat ik heel leuk vind is dat ze uit Rotterdam komen. En daar kom ik ook vandaan. Als in, daar heb ik gewoond.
1: Rotterdam,
0: daar ben ik
1: Amsterdam.
0: Geboren, ja hoor.
1: Ja, we staan wel.
0: Ja, en dat vind ik toch wel weer heel leuk. Een klein beetje dat ik denk van ja, Rotterdam. Another Taste, Party Lights. New music, Jam FM.

DJ Goss Leon featuring Anaya Garvey uit 2025, april om precies te zijn. En die hebben we heel erg gepusht hier bij Jam. En ja, eigenlijk wel een lekkere track, dacht ik zo. En ja, we gaan nog even door. Ik heb nog heel veel lekkere muziek. We gaan straks naar het nieuws, maar eigenlijk voordat we naar het nieuws gaan, nog deze.

Ja, Cameo uit 2019. En dat is wel echt de Cameo waar, hè, waar we het allemaal van kennen, zeg maar. Maar ja, niet meer met die hoofdpersoon in, hoe zeg je dat, in het midden. Hoorde je El Paso Cameo uit 2019. En dat duurde heel lang voordat er weer... ja, het was weer een grote verrassing voor Cameo-fans. Nada, wat hebben ze straks in het nieuws?

0: Funky, het nieuws van 2:30.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Volgende week gaan speurhonden in Suriname helpen bij het zoeken naar de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner, die sinds 2 weken vermist is. In Tilburg heeft een automobilist die op de vlucht was voor de politie meerdere auto's geramd. Rusland heeft een luchtaanval uitgevoerd vlakbij de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Daarbij zijn 27 doden en 42 gewonden gevallen. En volgens de Nepalese minister van Financiën is er ongeveer 4 miljard euro nodig voor de wederopbouw na de zware overstromingen. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en vanmiddag kan er plaatselijk een bui vallen. Bij een matige zuidwestenwind en een graad of 22. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Amstelveeners kunnen opnieuw gratis kennis maken met e-bike voor woon-werkverkeer. De gemeente Amstelveen biedt inwoners opnieuw de mogelijkheid om 2 weken gratis een e-bike of e-bakfiets te lenen voor woon-werkverkeer. Met de e-bike probeeractie kunnen inwoners ervaren hoe aantrekkelijk fietsen kan zijn voor het dagelijkse ritten naar werk. Geïnteresseerden kunnen zich vanaf nu aanmelden via amstelveen.nl. Fietsprobeeractie. De eerste uitleenperiode start begin september. Tot zover meer nieuws over 1/2 uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Dank je, Nada.
4: Time for lunch. Iedere zaterdag van 12 tot 2. Met

Another featuring Wayne Snow. En Eddie, moet ik eigenlijk zeggen. Augustus 2025 uitgebracht. En via een eigen platenlabel, No Art. Ja, en via dat label worden ook ontzettend veel festivals uit hun naam georganiseerd. En ik moet zeggen, ze zijn mateloos populair. Ik heb ze al 3 keer geprobeerd te contacten. Ik heb nog geen contact gekregen. Maar horen jullie het? Kom een keer naar de studio van Jam FM. Zouden wij heel leuk vinden. Amsterdamse artiesten die het waanzinnig goed doen. En die gewoon ook in ons sausje passen.

0: hebt hem bijna niet gehoord. Angie Stone, Dollar Bill, Rob Hart mix. En die Rob Hart, dat is een Duitse producer, moet ik eigenlijk zeggen. Bekend, hoe zeg je dat? Toetsenist, songwriter, mix engineer. En een prominente figuur in de, de soul, funk en R&B scene. En die heeft deze even in de mix gegooid. Ik vond het wel een lekkere, ik vond hem het waard.
1: Ik vind het gewoon tragisch hoe zij aan haar eind is gekomen.
0: Ja, het is heftig, hè, die Angie Stone. Ik vind het ook echt,
1: En vlak
0: echt
1: daarna,
0: heel heftig. Maar iedereen overleeft het, behalve zij, toch?
1: Ik vind het heel dubieus.
0: Ja, het is een heel raar
1: iets. Maar haar ex ook, D'Angelo daarna.
0: Ja.
1: Ook op jonge leeftijd.
0: Ziek, hè?
1: Ja, maar toch op jonge leeftijd. Maar goed.
0: Ja, dat was echt wel een love story, die twee. Maar volgens mij gingen ze uit elkaar.
1: Ze hebben wel kinderen samengewerkt. Maar goed, misschien komt er nieuwe muziek uit ooit van de kids.
0: Nou ja, over nieuwe muziek gesproken. Ik heb het niet meegenomen. Omdat ik simpelweg het niet kon vinden. Maar Prince schijnt nieuwe muziek uitgebracht te hebben. Ja, hoe zeg je dat? Iets wat ze hebben gevonden, tapes, inderdaad. In zijn, wat is het?
1: Zo, Marvin Gaye ook. Marvin Gaye zijn allemaal tapes gevonden daar in België. Hij heeft een tijdje toch in België gezeten.
0: Ik ben wel heel benieuwd hoe dat klinkt, hoor.
1: Ja.
0: Geloof ik in een kluis of zo. Maar ik wil allemaal oud materiaal.
1: Tegenwoordig doen ze veel met deze technologie.
0: Super nice, inderdaad. Maar ik vraag me dan af, zou hij het daarmee eens zijn?
1: Jawel, ik denk het wel. Jawel.
0: Ik weet het niet. Ik vind het een beetje...
1: Ook tragisch aan zijn eind gekomen.
0: Ja.
1: Marvin Gaye?
0: Ja.
1: Wauw. Dat is helemaal dubieus.
0: We gaan naar een nummer. Ik heb een nummer klaarstaan nog. Close to Me van Faced Groove. Uit 2021. Ja, wie is dat? Dat is een Schotse muzikant, DJ, producer Brian Hope. Nou, dat vind ik dan nog wel een mooi bruggetje. Laten we hope hebben. Close your eyes and what do you hear? It's Jam FM.

0: Nou, laten we dat maar doen, hè. Close to me, weer dichter tegen elkaar aan gaan liggen. Het wordt weer koud.
1: Het is officieel
0: herfst.
1: Nog zomer.
0: Ja, precies. Het is hier lekker en warm morgen, in de studio. We hebben er zin in.
1: Morgen staan we open lucht. Morgen live, Jam FM.
0: Flora Palace, mensen.
1: Flora Palace Reunie Jam FM is er live bij. Zendt live uit vanaf locatie.
0: Ja, van 3 tot 10.
1: Ja, Jam FM vanaf 4, dacht ik, tot 10.
0: Ja.
1: Ik kom ook even.
0: Jij bent erbij, hè?
1: Even na het avondeten kom ik ook even, in mijn buikje vol is, kom ik ook even naar de muziek.
0: Even eraf dansen.
1: Even kijken of alles goed onder controle is in Noord.
0: Ik heb nog een lekker plaatje klaarstaan, mensen. En wat ik zo leuk vind uit 86... en wat ik zo leuk vind om te vertellen over dit nummer... is dat die Curtis Mantronic... ja, ik heb het over niemand minder dan Mantronics... maakte in dit nummer gebruik van self-sampling... in We Control the Dice. Hoor je namelijk samples terug van zijn eerdere hit Baseline uit 85. Ja, dat is natuurlijk heel leuk gebracht, self-sampling. Maar in principe recycle je gewoon.
2: Let's go back to the 80s. Your favorite old school jams. Your favorite old school jams. Yeah.

0: Ja, wij gaan wel eventjes uit zo'n dakje hier zo. We Control the Dice, Mantronics uit 86 alweer.
1: Hij woont op dit moment in South Africa. Hij heeft ook heel veel geproduceerd voor, en geremixed voor Kylie Minogue, Fatboy Slim. Ja, voor heel veel artiesten, wie niet eigenlijk.
0: Ja, dat kenmerkende geluid, die 808, daar zijn festivals naar vernoemd. Die bekende drummachine, ja, echt, ja, iconisch. Heerlijk om deze plaat te draaien.
1: Curtis Mantronic, geboren in Jamaica, hè? Op het Jamaica geboren.
0: Op Jamaica, ja.
1: En woont nu in South Africa.
0: Ja. Ja, van 86 gaan wij naar 2020. Jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, j

0: Wie is dit? Leno, het is een Finse producer. Heb ik jou weten te verrassen? Heb ik de luisteraars weten te verrassen? Een Finse producer. Ja, ik vond zijn stem wel bijzonder. Maart, ja, 13 maart 2020 uitgebracht. Ja, wat is dit? Het is natuurlijk een beetje poppy, dancey.
1: Something real. Zo heet het, hè?
0: Ja, is toch, ja, ik vond het wel een aardige track. Heel leuk.
1: Doet me wel een beetje denken aan een hot jam van deze week.
0: Ja, ja, ja. Ik snap wel wat je zegt.
1: Dit is de nieuwste hot jam.
0: Ik snap hem. Ja, ja, ja. Oh. Nou ja, het zou ook wel een hot jam kunnen geweest zijn bij ons. Dat weet ik even niet uit mijn hoofd. Maar wij gaan van 2020 naar 1983.
2: Are you ready? Let's go back to the 80s. Jam FM.

0: Love's Gonna Get You. Ja, zo'n heerlijke klassieker, hè?
1: Morgen.
0: De Brit Funk Scene.
1: Yo, morgen genoeg klassiekers.
0: Ja.
1: Waar staan we? Open Air.
0: Eiland.
1: Eiland Amsterdam, reunie. Flora Palace, Jam FM Live.
0: Heel erg leuk. Ja, van 3 tot 10. Als je nog kaarten wil kopen, Eiland, Flora Palace, ga je naartoe naar de website en dan kun je nog kaartjes kopen.
1: Dit waren de UK Players.
0: De UK Players. En dan heb ik er eentje om eruit te... Ja, hoe zeg je dat? Te knallen. Volgende week zijn wij er weer. En ja, vanuit de studio. En we gaan nog 1 keer live, volgens mij, op 26 september.
1: Wacht even, ben jij er volgende week wel?
0: Volgende week ben ik er niet, nee.
1: Is solo weer.
0: Ja,
1: ja. Is wel heftig, hoor.
0: Ja.
1: 2 uur lang playlist.
0: Nou, het hoeft niet. Oh, jawel, kan ook 1 uur zijn.
1: Nee, we hebben fans, Julia. We moeten doorgaan.
0: Ah, ja, zeker weten. Show must go on. Helemaal goed. Ik wil jullie in ieder geval een fantastisch weekend wensen. En ja, kijk maar even door die grijze wolken heen. En besef maar weer even van heerlijk. Ik hoef die airco een keer niet aan te zetten. Of die ramen open te zetten. Het wordt weer gewoon lekker warm. We gaan weer tegen elkaar aan liggen. Warm vinden.
1: De bomen hebben ook wat voeding nodig, joh.
0: Ja,
1: wat
0: water. Ja. Absoluut. Een beetje droog.
1: Een hele droge zomer gehad.
0: Ja, ja, dat is echt wel heftig inderdaad. Hè? Met scheuren en zo in grasvelden. Helemaal beige geworden.
1: Al die barbecues die... allemaal brand hebben veroorzaakt daar in al die parken, toch?
0: Nee, wij gaan vrolijk weer verder volgende week. Nada, solo editie. En ja, na ons van 2 tot 4, de enige, de eerste is al aanwezig. Of de rest ook. Tune in hier. Van 2 tot 4, allemaal leuke wetenswaardigheden en nieuwsfeitjes. Leuke gasten. Ik ga eruit knallen met Tears.
1: Oh, altijd.
0: Altijd. De laatste is een track uit 89. Een legendarische plaat uit 89, Tears, van Frankie Knuckles. Fijn weekend.

0: Op zondag 30 augustus kun je je helemaal laten gaan. De Flora Palace Reunion Outdoor Special Summer Edition. Beleef de zomer met de Flora Palace Reunion Outdoor Edition. Op zondag 30 augustus in Eiland Amsterdam. Van 3 uur 's middags tot 10 uur 's avonds. Scoor je tickets nu via florapalacereunion.nl. Florapalacereunion.nl. Be there.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
4: Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl.
5: Start de motor! De boerderij wacht.
6: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van mega boerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.

0: of nog meer? Jouwdrukker.nl drukt het.
1: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
0: Vanuit de metropoolregio Ouder-Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Jam FM. Er liggen nog 400 schepen vast in de Perzische Golf met totaal 6000 opvarenden. Dat meldt de Internationale Maritieme Organisatie. Dat komt omdat het erg lastig is om door de straat van Hormuz te varen. De Iraanse revolutionaire garde beweert de complete controle over de zeestraat te hebben, maar Amerika zegt dat die open is en onder hun controle staat. Afgelopen week gingen er dagelijks gemiddeld 29 schepen doorheen. Voor het begin van de oorlog waren dat er zo'n 130. Landen van de Europese Unie dreigen de winter in te gaan met de kleinste gasvoorraden in 13 jaar, daarvoor waarschuwen experts. De locaties voor gasopslag worden op het moment te langzaam bijgevuld. Nu is dat voor ongeveer 64% vol, maar het doel voor de winter is 80%. Dat wordt met het huidige tempo niet gehaald en als het zo doorgaat is de gasvoorraad vlak voor de winter zo'n 20% kleiner dan gebruikelijk. Dat zal niet direct tot problemen leiden volgens de experts, maar wel tot hogere prijzen. Volgende week gaan speurhonden in Suriname helpen bij het zoeken naar de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner, die sinds 2 weken vermist is. Stichting Reddingshonden stuurt 8 honden met hun begeleiders naar Suriname. Dat kost zo'n 50.000 euro en dat wordt betaald door het bedrijf van de ex-vrouw van Leisner. De auto van Leisner is uitgebrand en platgeperst teruggevonden in een moeras. De politie houdt er rekening mee dat de 52-jarige man niet meer leeft. In Tilburg heeft een automobilist die op de vlucht was voor de politie meerdere auto's geramd. Gisteravond reed hij op een verkeerscontrole af, maar stopte niet en ging er vandoor. Hij botste achterop 2 auto's die voor een rood stoplicht stonden te wachten. Een derde auto raakte beschadigd door rondvliegende brokstukken. De 39-jarige man zonder geldig rijbewijs werd uiteindelijk aangehouden en was vermoedelijk onder invloed van drugs. Hij is gewond naar een ziekenhuis gebracht. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe een zonnetje en vanuit het zuidwesten gaat het regenen. Er staat een matige zuidwestenwind en het is ongeveer 22 graden.
0: Jam, metropoolregio, nieuwsupdate.
3: CDA organiseert koffieochtend voor inwoners van Amstelveen en nieuw theaterseizoen van start in Theater De Landing. Mijn naam is Hans van der Heijden. Inwoners van Amstelveen kunnen donderdag 10 september kennis maken met de fractie en de nieuwe voorzitter van het CDA Amstelveen. De partij organiseert daarvoor een koffieochtend in het lunchcafé van P60. Bezoekers kunnen tussen 10:30 en 12:00 vertellen wat hen bezighoudt. Bijvoorbeeld op het gebied van wonen, verkeer, veiligheid, zorg en leefbaarheid. Ook onderwerpen die juist goed gaan zijn welkom. De bijeenkomst is vrij toegankelijk voor iedereen, ongeacht politieke voorkeur. Het eerste kopje koffie wordt aangeboden door het CDA. En Theater De Landing op Uilensteden in Amstelveen begint in september aan een nieuw theaterseizoen. De tijdelijke thuisbasis van de Schouwburg biedt toneel, cabaret, muziek, dans en familievoorstellingen. Onder andere Theater Oostpool, het Zuidelijk Toneel en Hollands Got Talent-winnaars Vlad en Veronica staan op het programma. Ook zijn er ruim 50 cabaretvoorstellingen. Het seizoen opent op 5 september met Familiegeheimen. Een week later, op 12 september, houdt De Landing een open dag met onder meer spoken word, acrobatiek en poëzie. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website. Jam

0: George Benson, Lady Love Me, One More Time.
1: Het is zaterdagmiddag, tijd voor muziek en informatie bij Jam FM. Tune in, Richard Koning, Marina de Beurs en René Tepas.
0: Hartelijk welkom bij Tune in Jam FM. Dit keer live weer vanuit de studio in Oude Kerk aan Amstel.
2: Maar dat mag de pret niet drukken natuurlijk. En u hoorde in de aankondiging al René Tepas, Richard Koning en Marina de Beurs. Maar helaas, ja, maar helaas René, wat is er aan de hand met Marina?
0: Ze is niet helemaal lekker.
2: Oh nee.
0: Nee, echt zat er niet lekker in. Nee. Dus ze moet helaas verstek gaan. Ze had wel gezegd, oh, volgende week weer bij te zijn.
2: Lekker, lekker. Heel veel beterschap dan.
0: En ook aan de luisteraar natuurlijk al alle dank aan.
2: Maar we hebben best wel niet te min.
0: Ja, doet het zo circulair met allemaal beterschapjes.
2: Het gaat allemaal zo goed, hè. Dus wilt u Marina beterschap weten? Dat kan via de chat, via de website of natuurlijk via een WhatsAppje naar de studio toe. En welk nummer is dat dan?
0: 06 13 11 66 93.
1: Tune in, Headliner.
2: Ja, we beginnen ook deze week weer met de headlines. Kortom, een kleine greep uit de belangrijkste gebeurtenissen uit de regio van afgelopen week. Hey, we kijken even terug op een razendspannende week gedurende het WK Hockey, wat natuurlijk mede in Amstelveen plaatsvond. De Oranje Dames wisten afgelopen donderdag, ja, weliswaar met de hakken over de sloot de finale te halen door de 1-0 overwinning op België. Ach, wat een tumult, hè, de afloop.
0: Oh, het
2: schijnt
0: gezien
2: dat een doelpunt dan afgekeurd te zijn die niet afgekeurd had hoeven worden. Er was van alles aan de hand. Nou ja, het einde van de rit is Nederland toch in de finale gekomen.
0: Ja.
2: Minder geluk hadden de Nederlandse mannen, want die speelden gisteren ook tegen Spanje. En ja, dat was ook weer heel wat tumult, hè. Een Duco Telgenkamp, dat is een beetje de Wout Weghorst van hockey, zeg maar. Een beetje oververhit mannetje. Die leek zich een beetje uit de tent lokken en besloot om even eentje een flinke duw te geven. Ja, van de scheidsrechter niet fijn en besloot hem uit het veld te sturen. En dat was de genadeklap voor Nederland, want Spanje won met 4-3.
0: Jezus, meteen door naar het volgende, want de gemeente laat een onafhankelijk verkeersonderzoek uitvoeren naar de verkeersveiligheid op de Ronde Hoep West.
2: Oh ja, West. Ja,
0: ja, want aanleiding is het dodelijk ongeval van 20 juni, waarbij ter hoogte van Ronde Hoep West 53 een jonge fietser om het leven kwam na een botsing met een landbouwvoertuig.
2: Mm.
0: Wat er precies gebeurd is, wordt nog steeds onderzocht. De politie kan hierover, zolang het onderzoek loopt, nog geen informatie met de gemeente delen. Maar intussen is de vader van de overleden fietser een online petitie gestart, waarin hij de gemeente oproept een verkeersveiligheidsplan voor de Ronde Hoep op te stellen. En de petitie werd inmiddels door 6200 mensen ondertekend.
2: Dat zegt ook wel genoeg over de veiligheid, denk ik. Als er zoveel mensen die petitie ondertekenen.
0: Dat is best wel wat. Ik weet niet of jij het zelf ook wel eens doorheen bent gereden. Dat is
2: nou, ik vind het best wel link, inderdaad.
0: Wel krap en
2: ja, heel heftig allemaal. Maar ja, goed. Feestelijk nieuws voor iedereen die betrokken is bij de voedselbank in Diemen. Die viert dit jaar namelijk haar 20-jarig bestaan. En in het kader hield men vandaag 29 augustus, een open dag. Bezoekers konden van 12 tot 3 uur 's middags, dus het is een klein uurtje geleden afgelopen, kennis maken met het werk van de voedselbank. En dat is echt heel goed, hoor.
0: Ja.
2: Er waren ook hapjes en drankjes. En om 12 uur was er een speciaal moment.
0: Wat zou dat zijn? Nog meer feestelijk nieuws. Dit keer wat feestelijk sportnieuws. Want bij het Nederlands kampioenschap beachvolleybal in Scheveningen was een groot succes. Namelijk de uit Oude Kerk afkomstige Jack Harris en Luther Boersma. En die wisten de Nederlandse titel te veroveren voor de teams onder de 15 jaar. En succes was er ook voor de eveneens uit Oude Kerk afkomstige Lisa de Brouwer Gonzalvo. Zij wist met haar teamgenoot Stijn Post de derde plaats te bemachtigen. En dat is natuurlijk fantastisch, hè?
2: Absoluut. Goed gedaan.
0: Dat gaat natuurlijk niet zonder slag of stoot, hè?
2: Nee, absoluut niet inderdaad.
0: Daarom ook deze.
2: Ik voel een bruggetje aankomen.
0: Ja, Donna Ellen zingt dat over joy and pain.

0: Tune in. Jam FM.
1: Wat kan jij goed spelen, zeg. Op die, Echt, die jongen heeft zoveel talent hier.
2: Oh, ik heb ze alweer op getraind om de accordeon en met die xylofoon.
1: Ik begrijp nou waarom Marina ziek is. Die heeft natuurlijk de hele week te oefenen.
2: Maar goed,
1: we hebben een stelling. En zoals elke week heeft dat te maken met een gebeurtenis van afgelopen week. Ja, u zult misschien afgelopen maandagmiddag misschien vreemd opgekeken hebben toen u over de Rijksweg A22 reed. Want opeens zagen ze tussen de auto's door een bezorger rijden op de scooter die de Velse tunnel inging. Ja, nou, en hij haalde ze nog in ook. Dus dat kan betekenen dat of hij heel hard reed of dat u het gaspedaal iets meer mocht indrukken. Ja. Toen de politie de camera's in de gaten kreeg, was eigenlijk de vogel al gevlogen. Nee, de maaltijd zal waarschijnlijk wel in ieder geval op tijd bezorgd zijn. Dus die was wel lekker warm nog.
2: Ja.
1: Maar dat brengt ons wel bij de stelling. Als u op een terras zit of je zit in een restaurant, geef je altijd een fooi? Ja of nee? René, geef jij altijd een fooi als je ergens wat gedronken of gegeten?
2: Het hangt een beetje vanaf. Bij mijn favoriete snackbar bij ons op de hoek, daar geef ik graag wel ietsjes pietje meer.
1: Ja?
2: En ook bij ons pizza tent en zo. Maar ga ik ergens een drankje doen of zo bij een wat duurder restaurant of een bar, dan zit dat vaak al in de prijs inbegrepen. Dus dan ben ik minder geneigd om dat te doen. Ja. Jij?
1: Nou, ik heb dat ook wel, maar ik vind het ook hangt van de service af. Als ik heel lang moet wachten tot er bij iemand komt om mij te bedienen inderdaad, of het eten ziet goed, of het drinken ziet goed, dan ben ik eerder geneigd om te zeggen, ja weet je, ik betaal al heel veel.
2: Ja, precies. Ja.
1: Ik geef geen fooi. Is de service echt heel goed? Dan ben ik echt wel geneigd om te zeggen, nou, we geven extra's. Mocht u hierop willen reageren, dus geeft u standaard fooi, ja of nee? En wat is dan misschien de reden daarvoor? Dat kan dat via de chat en via WhatsApp.
2: 06 13 11 66 93.
1: Ondertussen heeft Marina wel gereageerd in de app. En
2: oh,
1: zegt
2: kijk,
1: van,
2: kijk.
1: Ja, kijk. Oh jee. Gaan wij zo hard of... goed. In ieder geval, Marina luistert mee en ik hoop u ook.
2: Ja, hard onder de riem te steken. Hier is Shalimar. I can make you feel good bij TuneIn Jam FM.

0: Ondertussen stroomt de reactie binnen.
1: Ja, absoluut inderdaad. Een kleine greep uit de reacties. Daniel reageerde net en die zei ook heel simpel. Eigenlijk een beetje wat wij ook zeiden. Meestal geef je wel fooi. Hangt natuurlijk ook af natuurlijk van de kwaliteit van het eten. Of het goed is. Maar ook, ja, of de prijs van het eten niet gewoon al heel hoog is.
0: Ja, want dat speelt natuurlijk ook, hè?
1: Ik wou zeggen, als je heel veel moet betalen voor je eten en je hebt, ja, denk van, nou, is dat alles wat ik ervoor krijg? Dan zou ik ook geen fooi geven. Dus inderdaad, hele goede reactie. Hey, we gaan zo meteen door met een artiest. Ja, die aangekondigd heeft het te gaan stoppen en in ieder geval minder druk te gaan doen met optredens. Gladys Knight, 82 jaar alweer. In dit geval nog eentje uit de oude doos. Samen met de Pips. Save the overtime. Tune in. Jam.

0: van half drie.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Er liggen nog 400 schepen vast in de Perzische Golf met totaal 6000 opvarenden. Dat meldt de Internationale Maritieme Organisatie. Landen van de EU dreigen de winter in te gaan met de kleinste gasvoorraden in 13 jaar. Daarvoor waarschuwen experts. Volgende week gaan speurhonden in Suriname helpen bij het zoeken naar de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner, die sinds 2 weken vermist is. En in Tilburg heeft een automobilist die op de vlucht was voor de politie meerdere auto's geramd. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe een zonnetje en vanuit het zuidwesten gaat het regenen. Er staat een matige zuidwestenwind en het is ongeveer 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Wandeling voor een veiligere Ronde Hoep en festival van ontmoeting in Duivendrecht. Mijn naam is Martin Rodenburg. Dinsdagavond 3 september vindt er een wandeling plaats door de Ronde Hoep die in het teken staat van de verkeersveiligheid. De wandeling gaat vooraf aan de commissievergadering die deze avond in het gemeentehuis plaatsvindt. De aanleiding voor de wandeling is het dodelijke ongeval van afgelopen 20 juni... waarbij de 21-jarige Nina om het leven kwam na een botsing met een landbouwvoertuig. De zorgen over de verkeersveiligheid hebben inmiddels wel geleid tot een nieuw verkeersonderzoek bij de Ronde Hoep West. Welzijnsorganisatie Coherente organiseert op zaterdag 26 en zondag 27 september het Festival van Ontmoeting. Het weekend staat in het teken van kennismaken, ontmoeten en meedoen aan verschillende activiteiten. Op zaterdag 26 september vindt het festival plaats in Duivendrecht en op zondag 27 september is Ouderkerk aan de Amstel aan de beurt. Tijdens beide dagen zijn er diverse activiteiten en workshops. Bezoekers kunnen ook tijdens een kosteloze lunch kennismaken met nieuwe mensen en smaken. Het festival wordt afgesloten met een gezellige borrel. Meer informatie over het programma en de verschillende activiteiten worden de komende tijd bekendgemaakt via de website van Coherente, coherente.nl. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Jam FM. Wie schuift er vandaag bij ons aan?
1: Van vrijdag 18 tot en met zondag 27 september staat heel Amstelveen extra in het teken van sport en bewegen. Samen met lokale sportaanbieders pakt iedereen uit van jong tot oud om te laten ontdekken hoeveel energie en plezier bewegen geeft. Kortom, Amstelveen sport. En over Amstelveen sport gesproken, we gaan hierover praten met de medewerker van Amstelveen sport, Sanne Drieman. Goedemiddag, Sanne.
2: Goedemiddag.
1: Fijn dat je bij ons in uitzending wil komen vertellen hierover.
2: Hey, Jazeker.
1: Sportweek Amstelveen. Ja, klinkt natuurlijk super gaaf. Het is trouwens iets langer dan een week, hè?
2: Ja, we dachten, we nemen gewoon zoveel mogelijk tijd ervoor.
1: Ja, en gelijk heb je inderdaad, want er is ook heel veel te doen, hè?
2: Ja, zeker. Ja, we hebben een mega vol programma, net als alle verenigingen. Dus er is echt genoeg te doen.
1: Ja, precies. Ben je zelf ook een beetje sportief, Sanne?
2: Ja, zeker. Ik heb altijd gehandbald en tegenwoordig ga ik naar de fitness.
1: Ah, hartstikke goed. En, dus de kans dat we jou daar ook tegenkomen is aardig groot.
2: 100%.
1: Ja, super. Hey, 18 september gaat het beginnen inderdaad. Het wordt ook officieel geopend door niet de minste.
2: Nee, zeker niet. De officiële opening is dit jaar Amstelveen Dance. Mm-hmm. En dat wordt georganiseerd door verschillende dansverenigingen en dansaanbieders in Amstelveen. Dus dat is superleuk en iedereen kan meedoen. Er zijn allemaal verschillende workshops te doen, verschillende dansstijlen. Mm-hmm. Zodat iedereen zijn favoriete dansstijl kan vinden.
1: Ja, ik bedoelde eigenlijk inderdaad, het officiële opening vindt plaats door wethouder Floor Gordon.
2: Ja, zeker, want niemand zo sportief als onze wethouder sport natuurlijk.
1: Kijk. Oh, dat moest je zeggen zeker.
2: Nou, zij is wel heel erg leuk hoor. Zij doet altijd mee met onze activiteiten.
1: Oh, kijk.
2: Ze kan dansen.
1: Nou, helemaal top. En je noemde het net al inderdaad al op. Amstelveen danst inderdaad onder andere. Maar als ik zo kijk, want ik heb het programma hier voor me liggen. Het is echt een enorm. Ja, het is echt van het ene uiterste naar het anders uiterste. Ik zie bijvoorbeeld het Fly Kids Festival. Ik pak er even een paar uit hoor. Wandelschoenen, vechtsport, meerkampen. Zullen we ons eventjes met elkaar kort dag voor dag met elkaar doornemen. Even kort van wat we kunnen beleven. Dan beginnen we dus inderdaad met die vrijdag de 18e.
2: Ja, zeker. Vrijdag de 18e. De officiële opening is dus 's avonds. Maar in de ochtend beginnen we eigenlijk al met de 10x10 challenge.
1: 10x10 challenge.
2: Van Team NL XL. En dan gaan de kinderen 10 minuten alle 10 verschillende sporten doen. En dat is bij de Roelof Venema school. Dus dat zijn de gelukkigen dit jaar. En dan komt er ook een Team NL'er. Wie is nog een verrassing? Maar die gaat samen met de kinderen 10 minuten lang sporten.
1: Oké, mag je wel een klein tipje van de sluier of is het echt nog topgeheim?
2: Ja, het is nog topgeheim, maar zeggen dat het wel iemand is die dit jaar wel succes heeft.
1: Oké, goed. Maar goed, dat is zeker de moeite van het wachten waard. Hey, dan is het s'avonds, eind van de middag tot s'avonds, van 5 tot 9 uur s'avonds, echt Amsterdam Amstelveen Dance in het oude dorp.
2: Ja, in het oude dorp. Mm-hmm. Goed om te weten, we hadden dit jaar een zorg en zekerheid boostprijs voor alle sportaanbieders en sportverenigingen dus. En dan konden ze zelf hun idee opsturen naar ons. En degene die het leukste idee had, die had dan gewonnen. En dat werd de opening van de Nationale Sportweek. Dus dat heeft Stichting Rolstoeldans is daar het initiatiefnemer in. Mm-hmm. Samen met Dansschool Mittelmeijer. En er zijn nog een aantal andere dansscholen bijgehaakt, zeg maar. De Dance Warehouse komt. Uripanadas komt. Salsa en Flamingo komt. Dus er zijn heel wat dansverenigingen die aangehaakt zijn. En dan ga je elke keer 20 minuten een workshop doen met z'n allen. En dat herhaalt 2 keer. Dus als jij een hele leuke workshop hebt gehad met de salsa, dan kan je dat nog een keer op de avond doen. En zo leer je van 5 tot 9 6 verschillende stijlen. Hartstikke leuk.
3: Nou, fantastisch dat rolstoeldansen. Dat komt me ergens bekend voor. Want ik weet in familiekring dat iemand dat ook doet. En ook salsa is natuurlijk. Is daar een mogelijkheid dat we daar ook eens een keer in contact kunnen komen om daar een gesprek over te hebben, over wat dat precies inhoudt?
2: Jazeker, absoluut.
3: Nou, hartstikke goed. Hou even contact. Ondertussen draaien we een plaatje.
1: Maar daarna komen we weer bij je terug. We zullen niet ophangen.
3: Blijf
2: zeker
3: luisteren.
2: Heel goed.
3: Tijd voor One Way. You can do it.

0: Jam FM. Wie schuift er vandaag bij ons aan?
1: Wij gaan verder met het tweede deel van het gesprek met Sanne Drieman van Amstelveen Sport. En dat in het kader van de Sportweek Amstelveen, wat van 18 tot en met 27 september gaat plaatsvinden in, ja, u raadt het al, Amstelveen.
2: Ja.
1: Hey, we waren gebleven
2: 19 september.
1: Nee, 19 september. Amstelveen, ja. On Wheels. Dan denk ik van, ja, fietsen, auto's, ja, alles wat wielen heeft.
3: Ja. Fietsen inderdaad, je kan skileren, maar je kan ook een rolstoelparcours komen doen. Mm-hmm. Er zijn allemaal hele gekke fietsjes die je kan uitproberen. En voor de kinderen is er ook de dikke bandenrace waar je aan mee kan doen. Dat is voor iedereen van 12 tot en met... Nou, dan gewoon met je fiets kan je dan meedoen. Dus de dikke banden staan voor de stadsfietsen in plaats van de wielren dunne banden. Okay. Ja, en dat is al voor 2 jaar vanaf de loopfiets. Je kan je step meenemen, je kan je stadsfiets meenemen tot 12. Dus nou, voor alle kinderen kan je je gewoon opgeven om mee te doen.
1: Ah, oké. Okay. Ik pak even een kleine greepje uit de actie. Want dat zijn echt zoveel dat ik denk, ja, daar kunnen we elkaar zeker nog een uur mee vullen. Maar het staat ook allemaal op jullie website van Amstelveen Sport.
3: Even, ja, zeker.
1: Ik wil even 1 of 2 uitpikken. Ik wist niet dat er een... Team Nederland was van frisbee clinics, of tenminste frisbee. Wat ik denk,
3: ja,
1: frisbee
3: leuk,
1: is lekker,
3: hè?
1: Op het strand of in het bos even naar elkaar overgooien.
3: Nou, inderdaad, dat beeld hebben de meeste mensen erbij. En eigenlijk sinds 1 mei hebben we in Amstelveen ook een frisbee-vereniging. Mm-hmm. Dus dan kan je echt de sportfrisbee doen. Dat is eventjes wat meer dan gewoon naar elkaar overgooien. En we hebben in Nederland ook een Team NL. En de hele Team NL is dus ook aanwezig. Tijdens de Fly Festival, dan gaan ze helpen met opdrachtjes doen, oefeningen doen. Ze gaan een demo-wedstrijd spelen voor de kinderen. En daarna zullen ze ook nog begeleider zijn van de teams die tegen elkaar dan een wedstrijdje gaan spelen. Dus dat is mega leuk.
1: Absoluut. En kan ook iedereen aan meedoen?
3: Ja, dat is voor kinderen. Dus eigenlijk is dat ook weer van 4 tot en met 12. Kan iedereen lekker meedoen.
1: Ah, oké. Okay. Hey, ja, dan wil ik toch ook even de afsluitactiviteit doen. Zondag 27 september tussen 10:00 morgens en 5:00 middags. De Meerkamp Experience.
3: Ja, de Meerkamp Experience. Dat is eigenlijk... Alles wat in de Meerkamp gebeurt, dat gebeurt die dag ook. Dus ja, wij hebben als Amstelveen Sport, waar de Meerkamp bij hoort, hebben we natuurlijk onze eigen activiteiten. Onze nieuwe les Aquapump komt er ook. Maar we hebben ook heel veel verenigingen die bij de Meerkamp zitten. En ook die verenigingen komen langs. Dus we hebben de Snippen, de Futen Reddingsbrigade komt nog eventjes. S-diving, waar je kan gaan duiken samen met Manta.
1: Wauw.
3: Dus alle verenigingen komen langs, dus je kan, ja, waterpolo zwemmen, reddingszwemmen, duiken, zeemermin zwemmen kan je komen doen.
1: Echt, het is eigenlijk gewoon te veel om op te noemen.
3: Ja, eigenlijk wel, want ik zal weer de helft nog niet opnoemen nu.
1: Nou, dat maakt niet uit, want het is meer heb je om te ontdekken op die dag zelf natuurlijk. Want het is tussen 10
3: absoluut
1: en 5 uur 's middags. Het is wel belangrijk om te melden, nadat je betaalt €5. Nou ja, dat, het is te verwaarloos. Maar daar heb je wel een hele dag plezier aan. Dus je kunt onbeperkt meedoen aan alle onderdelen.
3: Ja, zeker.
1: Is het wel belangrijk om van tevoren aan te melden? Of zeg je nou, het is gewoon vrij inloop en iedereen kan meedoen?
3: Nou ja, het is vrije inloop, zeker weten. Maar vorig jaar waren we bijna uitverkocht. Mm-hmm. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat we dit jaar uitverkopen. Dus koop op tijd een kaartje op de website. Zodat je zeker weet dat er plaats is.
1: Ja, precies.
2: Website even benoemen,
1: ja,
2: lijkt me handig.
1: Welke website is het, Sanne? Vertel het eens. Vertel het,
3: ja,
1: mij, vertel.
3: Je kan het beste naar amstelveensport.nl/sportweek gaan. En dan zie je de hele sportweek staan. En daar kan je ook de kaartjes voor de Meerkamp Experience kopen.
1: Ja, helemaal super. En daar kan je ook het hele programma op lezen. Wat er te doen is in die week. Want dit was maar een kleine greep uit de activiteiten.
3: Ja, dit was maar een kleine greep. Want alle verenigingen gaan natuurlijk ook van alles organiseren. Die openen hun deuren. We hebben nog allemaal lessen bij de zelfbeweegmogelijkheden.
1: Oh ja.
3: Zoals de beweegbank. Dus er is echt heel erg veel te doen qua sport deze week.
1: Ja, absoluut.
2: Nou, hey, we hebben nog een stelling, hè?
1: Ja, inderdaad. We hebben nog een korte stelling voor jou. Totaal. Althans, het is een stelling die we aan alle gasten voorleggen. Sanne, ga jij vaak naar het café, restaurant of naar de snackbar? De horeca, maak je daar gebruik van?
3: Ja, ben ik dol op.
1: Ah, oké. Geef jij dan standaard fooi als je bediend bent? Of laat je het ergens van afhangen? Of geef je helemaal geen fooi?
3: Ja, ik geef altijd fooi. Ja, ik geef standaard wel 10% fooi.
1: Ondanks de bediening? En als het eten niet goed is?
3: Nou, als het heel slecht is, maar ik ben wel zo iemand die denkt, als het heel druk op het terras is en het duurt lang voordat ik mijn drinken krijg, en ik zie iedereen hard werken, dan denk ik, ja, ze werken wel hard. Dus dan krijgen ze gewoon fooi.
1: Nou, heel goed. Dankjewel voor je antwoord. En dankjewel voor het verhaal natuurlijk, Sanne. Sanne, wij houden elkaar zeker contact voor in de toekomst, als er weer activiteiten te doen zijn rondom Amstelveen Sport. Een heel fijn weekend.
3: Graag. Een heel fijn weekend.
1: Geniet ervan. Dankjewel. En sports, hè?
3: Yes, dankjewel.
1: Oké, dankjewel. Doei, doei.
3: Doei, doei.
2: Nog even een vervolg op onze stelling. Marine, die toch even meeluist. Ik denk dat ze toch een bed ligt. Niek, toch heel fijn vinden. Die geeft ook aan van wanneer het eten lekker is en de bediening goed, dan is ze eerder geneigd om fooi te geven. Ja. En natuurlijk ook de ongeachte prijs van de gerechten.
1: Ja, ik denk dat het een beetje de mening is van eigenlijk de meesten die reageren. Ja. Een aantal reacties en die geven ook aan. Het hangt wel af van de service, het eten en natuurlijk de prijs. Mocht u daar totaal niet mee eens zijn of juist wel, laat het er gerust weten via de chatbox of via WhatsApp. En wij gaan door met de muziek Tom Brown. Kennen wij natuurlijk van Funking for Jamaica. Maar deze is eigenlijk nog een stiekem lekkerder. Vice High.

0: Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Jam FM. Enkele tientallen actievoerders van Extinction Rebellion hebben opnieuw de snelweg A12 in Den Haag geblokkeerd. Ze staan in de tunnelbak richting Utrecht, waar ze ook op het asfalt zitten. En volgens de politie was de blokkade niet vooraf gemeld. Burgemeester Van Zanen heeft direct opdracht gegeven tot ontruiming van de bezette snelweg. Actievoeren op de snelweg is verboden. Personen die dat doen kunnen strafrechtelijk worden vervolgd, maar de actievoerders negeren dat verbod. In Noord-Italië zijn meer dan 40 mensen gewond geraakt door hevig noodweer. Er vielen hagelstenen zo groot als pingpongballen uit de lucht. Tientallen gebouwen en minstens 10.000 auto's zijn beschadigd en duizenden bomen zijn omgevallen. De stad Cremona in Lombardije is het zwaarst getroffen. Daken van tientallen huizen zijn verwoest en 10 kerken liepen schade op, waaronder een kathedraal. Binnen 10 minuten moest de brandweer af op 100 meldingen. Er liggen nog 400 schepen vast in de Perzische Golf met totaal 6.000 opvarenden. Dat meldt de Internationale Maritieme Organisatie. Dat komt omdat het erg lastig is om door de straat van Hormuz te varen. De Iraanse Revolutionaire Garde beweert de complete controle over de zeestraat te hebben, maar Amerika zegt dat die open is en onder hun controle staat. Afgelopen week gingen er dagelijks gemiddeld 29 schepen doorheen. Voor het begin van de oorlog waren dat er zo'n 130. Landen van de Europese Unie dreigen de winter in te gaan met de kleinste gasvoorraden in 13 jaar, daarvoor waarschuwen experts. De locaties voor gasopslag worden op het moment te langzaam bijgevuld. Nu is dat voor ongeveer 64% vol, maar het doel voor de winter is 80%. Dat wordt met het huidige tempo niet gehaald en als het zo doorgaat is de gasvoorraad vlak voor de winter zo'n 20% kleiner dan gebruikelijk. Dat zal niet direct tot problemen leiden volgens de experts, maar wel tot hogere prijzen. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe een zonnetje en vanuit het zuidwesten gaat het regenen. Er staat een matige zuidwestenwind en het is ongeveer 22 graden.
0: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
2: Verboden wapens gevonden bij kringloopwinkel Gideon en Sporting Martinez en ING verlengen samenwerking. Mijn naam is Hans van der Heijden. De winkel van Gideon Italiaander in Aalsmeer dreigt 3 maanden te sluiten na een grote controle op 10 augustus. Daarbij werden verboden wapens, hennepbenodigdheden, nepmerkkleding en illegaal werkende medewerkers aangetroffen. Volgens Italiaander lagen de spullen niet in de winkel, maar in een uitzoekruimte. De gemeente spreekt van een herhaalde overtreding nadat vorig jaar al 100 boksbeugels waren gevonden. De burgemeester beslist volgende week definitief over de sluiting. Een petitie tegen de maatregel is inmiddels ruim 2170 keer ondertekend. En Sporting Martinez uit Amstelveen en ING blijven de komende 3 jaar samenwerken. Het nieuwe sponsorcontract is deze maand ingegaan. ING ondersteunt in totaal 625 Nederlandse amateurvoetbalverenigingen. Sporting Martinez wil de bijdrage onder meer gebruiken om de jeugdopleiding verder te versterken. Ook wordt ingezet op de ontwikkeling van het meiden- en vrouwenvoetbal. Daarnaast werken de club en ING samen aan het programma Niemand Buitenspel. Daarmee moet voetbal ook toegankelijk blijven voor mensen die financieel minder te besteden hebben. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

Welkom terug bij Tune in Jam FM. En in dit uur gaan we in ieder geval praten na half vier met onze volgende gast. Tot die tijd, lekkere muziek, waaronder deze Luther Vandross. I really didn't mean it.

0: Total Contrast. Takes a little time.
1: Tune in Party Update.
2: Concerten en events in de regio. Dit is Jam on Stage.
3: Met de data van door onze Jamfam-redactie geselecteerde allerbeste festivals, feesten en optredens bij jou in de buurt. Voor de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen, Duivendrecht, Ouderkerk en Waver. Op zondag 30 augustus is er bij Eiland Amsterdam weer een Flora Palace Reunion. Met de DJ's Evert, Orlando en Ton begint het feest om 3 uur 's middags met de lekkerste import, disco, funk, electro en een vleugje swingbeat. De Nederlandse popgroep uit de jaren 80, Toontje Lager, staat op 11 september in de Q Factory. Uiteraard kennen ze nog van de hit Stiekem Gedanst, Zoveel te doen en Net als in de film. Op 27 september kun je weer meevaren op de Groove Music Cruise. Op de salonboot Prins van Oranje word je onder leiding van host en DJ Dylan Lewis muzikaal meegenomen door Amsterdam. Kijk even op Cruise With Us voor de beschikbare data voor dit jaar. Op diezelfde 27 september vieren de Pussycat Dolls hun 20-jarig jubileum in de Ziggo Dome met hun Forever Tour. En terug van weg geweest komt Anastasia op 29 september naar de Avans Live. De zangeres die kampte met veel gezondheidsproblemen, toert door Europa en doet ook Amsterdam aan. Erykah Badu staat op 13 oktober in Carré. Voor de Queen en First Lady of Neo Soul zijn nog maar enkele kaarten beschikbaar. Voor de 30ste keer is ook dit jaar weer een Amsterdam Dance Event. Met talloze optredens zoals op 21 oktober Jean-Michel Jarre in de Avans Live, Kraak en Smaak op 22 oktober in de Melkweg en heel veel andere topoptredens. Kijk even op amsterdam-dance-event.nl voor het hele programma en hoe je aan kaarten kunt komen. Macy Gray treedt op 10 november op in de Paradiso met haar With The Truth Tour. Het optreden staat in teken van haar nieuwe album The Trouble With The Truth. En woensdag 18 november kun je de Ziggo Dome naar een eerbetoon aan Aretha Franklin. Het Metropoolorkest samen met Shalia brengen het geweldige repertoire weer tot leven. Op 21 november komt Jessie Ware naar de Avans Live als onderdeel van de Superbloom Tour. Je kent haar natuurlijk van de hit Running die je vaak op Jam FM hebt gehoord. En tenslotte op 28 november is er in de Avans Live weer het grote Ademnood Disco Ball 2026. Een vervolg op het eerdere Ademnood Disco Ball met wederom een aantal gastartiesten uit de jaren 90. Tot zover een Jam FM selectie van de beste feesten en optredens in onze regio. Nu snel terug naar de muziek. Meer informatie hoor je uiteraard hier op Jam FM of ga naar onze website jamfm.nl.
2: Meer concerten en evenementen? Check de website jamfm.nl. Concerttips? Mail studio at jamfm.nl.
0: Heerlijke muziek weer, another taste. En die ken je ook goed hè, Richard?
4: Absoluut, heerlijke plaat.
0: Party Lights.

0: in at the movies.
1: Ja, voordat wij met de films verder gaan, Bart, wil ik toch even een aankondiging geven. Heeft u voor uzelf nog geen cadeau uitgezocht en u bent bijna jarig? Of gewoon zomaar, kan ik alleen maar aanraden, het album Another Taste 2. Want het eerste album komt uit 2024. En u wordt dus juist de trekker van Party Lights. Ik kan alleen maar zeggen, misschien wel het beste album dit jaar uitgebracht. Wilt u dit album hebben, kan u natuurlijk via de website another-taste.com deze bestellen. En ik kan alleen maar zeggen, luister hem heel vaak.
2: Ja, je bent enthousiast. Hè?
1: Absoluut. Ja, sterke nummers, gewoon heerlijk. Hey, over heerlijk gesproken. De aantal films die wij gaan benoemen zijn zeker minstens zo lekker. Als eerste de film waarover je wellicht al hebt gehoord dat Amazon Prime die per ongeluk al online had gezet voordat deze nog was uitgebracht. Ja, we hebben het natuurlijk over de film Mutiny, oftewel gewoon muiterij in het Nederlands. In deze film volgen we voormalig politieagent en commando Cole Reed, gespeeld door Jason Statham. Hij werkt als de lijfwacht van een steenrijke scheepsmagnaat. Maar als hij en zijn werkgever in een hinderlaag lopen, wordt zijn werkgever vermoord en wordt onze hoofdpersoon natuurlijk daarvan beschuldigd. Als hij vervolgens op zoek gaat naar de moordenaars, komt hij uit op een vrachtschip dat wordt gebruikt voor een grootschalige mensensmokkel. Tijdens de boottocht wordt hij ontdekt en breekt er een heftige strijd aan om de criminelen om het vrachtschip te overmeesteren.
2: Hoe zal dat aflopen?
1: Ja, absoluut. Nou ja, dat kun je bekijken, want deze film vanaf 16 jaar kun je nu gaan zien in de bioscoop.
2: Spannend! Ga erin, zou ik zeggen. Tweede film voor deze week is een wat rustige film om te gaan bezoeken. Dus je kunt rustig op je stoel gaan zitten.
1: Lekker.
2: En dan uitgezakt in een... Want One Night Only, zo heet die film. En het gaat eigenlijk als volgt: in een super conservatieve Verenigde Staten, waarin deze film zich afspeelt, is seks voor het huwelijk al 3 jaar strafbaar.
1: Oh.
2: Hierdoor is het aantal huwelijken in ieder geval flink toegenomen.
1: Ja, zeker weten. Die spreuken.
2: 1-1 is 2, hè?
1: Ja, hè?
2: Behalve op 1-8.
1: Oh.
2: Maar dan mag in principe alles.
1: Oh, welke nacht? Welke nacht?
2: Ja, dat moet je in de film gaan zien natuurlijk. Welke nacht?
1: Tel het nou even.
2: Maar in principe dus alles voor zowel getrouwde alleenstaande als ongetrouwde stellen. En dan bestaat er een soort van ontheffing. Een soort stempeltje krijgen.
1: Ja, van u hebt een ontheffing. Oké. Okay.
2: En de status van alle mensen wordt bijgehouden door een chip in de pols. Die met de kleur aangeeft wat de status van die persoon is.
1: Nou ja, zeg.
2: Heel futuristisch.
1: Nou.
2: In het verhaal volgen we 2 personages. Ellie en Owen. En Owen heeft zich verheugd om een leuke avond te hebben met zijn vriendin. Die de buurman boven hem verkiest.
1: Oh jee.
2: En Ellie is een hoopvolle romantica, zou ik maar zeggen. Die meer zoekt dan een wide-end stand.
1: Mm.
2: Maar op... Ja, of de twee elkaar op tijd vinden. Dat moet je eigenlijk gaan zelf gaan
1: zien. Je moet gewoon
2: zien. Het is een grappige one-night-only comedy. En ja, heel toevallig. En vanaf 12 jaar is die goedgekeurd. Dus deze week Mutiny en de komische film One Night Only. En als je deze 2 films gaat bezoeken, wens je natuurlijk ontzettend veel plezier daarmee.
1: Ondertussen is trouwens Sebastian in de chat. Oh, Sebastian kunt u natuurlijk horen elke vrijdagavond. Maar hij zit op dit moment in Griekenland. Daar had hij ook via de chat al wat nodige Grieks voor beginners heeft geleerd. Van de moeder Mavo.
2: Hier is Paul Abdul.
1: Oh, die was fijn in de jaren 80. Maar ik was er stiekem wel een beetje verliefd op.
2: Oh.
1: Ja, even bekentenis. Zijn wij ook knocked out.

0: nieuws van 3:30.
1: Dit is Francis Wix met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Enkele tientallen actievoerders van Extinction Rebellion hebben opnieuw de snelweg A12 in Den Haag geblokkeerd. In Noord-Italië zijn meer dan 40 mensen gewond geraakt door hevig noodweer. Er vielen hagelstenen zo groot als pingpongballen uit de lucht. Er liggen nog 400 schepen vast in de Perzische Golf met totaal 6000 opvarenden. Dat meldt de Internationale Maritieme Organisatie. En landen van de Europese Unie dreigen de winter in te gaan met de kleinste gasvoorraden in 13 jaar. Daarvoor waarschuwen experts. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe een zonnetje en vanuit het zuidwesten gaat het regenen. Er staat een matige zuidwestenwind en het is ongeveer 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: De politiek maakt zich op voor een nieuw seizoen en ontdekt Bet Gaïm. Een wandeling door 400 jaar geschiedenis. Mijn naam is Martin Rodenburg. De 7 fracties met hun raadsleden en burgerraadsleden maken zich op voor een nieuw politiek seizoen in de gemeente Ouder Amstel. De aandachtspunten van burgers en de ontwikkelingen op het gebied van ruimte en gebiedsontwikkeling zullen de politieke agenda's de komende periode weer volop vullen. Op donderdag 3 september hervat de commissie Burger en Bestuur de politieke vergadercyclus na het zomerreces. De vergadering vindt plaats in de raadzaal in de Oude Kerk aan de Amstel. Het politieke seizoen is daarmee weer begonnen. De onderwerpen liggen op tafel, de fracties zijn er klaar voor. En nu is het vooral aan de gemeenteraad om het debat te voeren en waar nodig knopen door te hakken. Op vrijdag 11 september van 2 tot 3:30 brengt welzijnsorganisatie Coherent een bezoek aan Bet Gaïm, de historische Portugees-Joodse begraafplaats in Oude Kerk aan de Amstel. Deze bijzondere begraafplaats behoort tot de oudste Joodse begraafplaatsen van Europa en maakt deel uit van het UNESCO Werelderfgoed. Onder begeleiding van deskundige gidsen wordt een rondwandeling gemaakt langs de meest iconische en historische graven. Tijdens de rondleiding horen aanwezigen bijzondere verhalen over bekende personen, indrukwekkende grafmonumenten en de rijke geschiedenis van de Joodse gemeenschap in Nederland. Kosten zijn €5 per persoon. De locatie Kerkstraat 10 in Oude Kerk aan de Amstel. Meer nieuws hoor je over 3:30 of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Down to the Bone, Feel So Good in de Oppaloppo remix.
1: Tune in Jam FM. Wie schuift er vandaag bij ons aan?
2: Een bekend spreekwoord zegt: zoveel mensen, zoveel meningen. En wat is nou mooier dan een mening om te kunnen zetten in een cultureel initiatief? Muziek- en cultuurcentrum Platform C in Amstelveen organiseert namelijk op maandag 14 september voor alle inwoners en culturele initiatiefnemers een kick-ass speeddate, waarin ze hun initiatief op cultureel gebied kunnen presenteren. Over deze culturele speeddate gaan wij praten met cultuurverbinder Samuel Wennekes. Samuel, fijn dat je bij ons in de uitzending bent.
3: Ja, hey, hallo. Hey, ja, heel fijn dat ik mag komen aanschuiven bij jullie.
2: Nou, geen probleem. Even als eerst de vraag, Samuel, cultuurverbinder. Hoe zou jij de functie willen omschrijven?
3: Nou kijk, een cultuurverbinder is eigenlijk natuurlijk iemand die mensen en cultuur bij elkaar brengt. Maar dat is nog steeds wel een heel groot begrip.
2: Ja.
3: Dus ik probeer het eigenlijk altijd een beetje uit te leggen dat ik grotendeels projectleider ben van verschillende culturele projecten. Dat weer voor verschillende doelgroepen voor de inwoners van Amstelveen is. En juist door middel van deze projecten proberen we mensen met elkaar te verbinden en kennis te laten maken met cultuur en door cultuur. En dat zijn verschillende projecten, waaronder bijvoorbeeld een kick-ass, maar ook een Young Rebels wat voor jongeren is, of na schoolse kunstworkshop voor kinderen, cultuurkabaal en kunst door de brievenbus weer voor een oudere doelgroep. Dus eigenlijk door middel van deze projecten proberen we kunst in te zetten voor de ontwikkeling, maar ook het samenbrengen van bepaalde inwoners in Amstelveen.
2: Ja, want waar bestaan jouw taken precies uit? Hoe ziet jouw taakomschrijving eruit?
3: Dus grotendeels, zoals ik al zei, een beetje projectleider. Ja. En dan is het vooral bij de projecten dat je zorgt dat het van begin tot eind allemaal goed georganiseerd is. Dus je bent heel erg aan het coördineren door middel van het begin tot het eind van een project. En je moet eraan denken, contact met de stakeholders, maar ook de programmering, zorgen dat die er staat. En eigenlijk alle communicatie, want bijvoorbeeld met de programmering heb je te maken met kunstdocenten bijvoorbeeld.
2: Ja.
3: En daar heb ik dan contact mee en zorg ik dat ze op het moment zijn op de juiste plek. Maar tegelijkertijd ook bijvoorbeeld als wij partners hebben bij bepaalde projecten zoals de gemeente. Of dat we samenwerken wel met scholen. Ja, dan ben ik ook daar verantwoordelijk voor. En natuurlijk ook het financiële plaatje. We moeten wel zorgen dat er een budgetbewaking is van zo'n project. En zoals ik al zei, dit is dan een groot deel. Als cultuurverbinder ben ik projectleider.
2: Ja.
3: Maar ook wel een groot deel dus echt de functie als cultuurverbinder is ook een van mijn taken. Wel de persoon zijn ook in Amstelveen waarbij mensen terecht kunnen als zij bijvoorbeeld een connectie willen zoeken met cultuur. En ook dus doelgroepen die daar bijvoorbeeld helemaal nog geen verstand van hebben. Hoe kunnen ze in contact komen met cultuur? Dat ik wel een persoon ben die daar tussenin kan staan en zij en hun kan connecten.
2: Jij bent eigenlijk in principe de contactpersoon, de zichtbaarheid binnen de cultuur van Amstelveen.
3: Ja, zeker. Ja. Dat probeer ik in ieder geval wel te zijn.
2: Ja. En jij, voor de mensen die het misschien niet weten, je bent zelf ook muzikant.
3: Ja, zeker.
2: Onder de naam, kennen mensen jou ook onder de naam Gilla? Of is het Gilla?
3: Gilla, ja, je spreekt het goed uit.
2: Want probeer je dan ook als artiest mensen met elkaar en door middel van je muziek en tekst te verbinden?
3: Ja, zeker. En het is bijvoorbeeld dus ook als cultuurverbinder is denk ik ook heel belangrijk dat je zelf ook dicht bij de kunst staat en weet hoe het is om zelf een artiest te zijn bijvoorbeeld. En voor mijzelf is dat als artiest, je hebt allerlei verschillende soorten genres wat je kan maken of bepaalde concepten of verhalen die je naar buiten wilt brengen als artiest. Maar voor mij is het dus ook heel belangrijk als artiest dat ik wel echt een verhaal breng.
2: Ja, jouw teksten of jouw muziek, hoe zou je dat willen omschrijven?
3: Nou, ik zeg altijd dat ik storytelling hip-hop maak met een klein beetje pop.
2: Okay.
3: Dus het is juist, het moet wel een beetje commercieel zijn en leuk zijn om naar te luisteren. Maar tegelijkertijd is het dus heel belangrijk dat ik dat verhaal overbreng. Mm-hmm. Waar mensen zich echt in kunnen, waar ze zich misschien mee kunnen relaten. En denken van dat is herkenbaar. En ik, Gilla, als ze naar mij luisteren, gaat er zo mee om. En dan ook de verbinding te leggen, juist dat iemand niet alleen staat of dat emoties bespreekbaar worden. Dat, ja. Op die manier doe ik het dan als artiest zelf. En dat is mooi dat ik dat ook nog als cultuurverbinder op een andere manier kan doen. Mm-hmm. Maar ik denk dat het belangrijk is om de waarde van kunst bij de luisteraar te brengen. Of bijvoorbeeld nu in dit geval bij de inwoners van Amstelveen.
2: Precies. Hey, we gaan zo naar de muziek verder. En dan gaan we in het tweede deel gaan we het hebben over de Kick-Ass Speeddate van 14 september. We gaan eerst luisteren naar muziek. En het is het nummer Where Lovers Meet van Cafe 432 featuring Miss Baby.
1: Tune in, Jam FM.

0: Tune in Jam FM. Wie schuift er vandaag bij ons aan?
1: Ja, we gaan verder met het gesprek met Samuel Wennekers van Cultuurplatform C. Cultuurcentrum natuurlijk. En hij is daarin cultuurverbinder. We gaan het nu hebben vooral over het Kick-Ass Speeddate van 14 september. Daarbij moet ik wel zeggen dat het Kick-Ass is ASS, grote letters. Dus het is een afkorting. Kan je kort vertellen waar de afkorting ASS voor staat?
2: Zeker, zeker. Ja, dat staat eigenlijk tussen de A Amstelveen, de S subsidie en de andere S voor speeddates. Dus Amstelveen subsidie speeddates.
1: Ah, oké, okay. Kijk, dat is helemaal duidelijk. Nou wil ik ook wel graag weten, wat, ja, als ik bij een beeld voor de speeddate heb, heb ik van, ik ga aan tafeltje zitten, 10 minuten praat met iemand en ik ga weer verder naar het volgende tafeltje. Is het een soort vergelijking die ook op die avond of op die dag gaat plaatsvinden?
2: Nou ja, ongeveer. Maar inderdaad niet dat je dan weer doorschuift naar een ander tafeltje. Want eigenlijk als je de avond van de speeddate komt, dan kom je, ja, word je uitgenodigd op een bepaald tijdstip. En dan kom je je idee pitchen aan meestal een driepersoons panel. En daar, waaronder ben ik een van de panelleden. Maar dat kan bijvoorbeeld ook Hugo zijn van Amstel Idee. En Floor van Participe bijvoorbeeld. Maar ja, dan ga je idee pitchen. En maar dan hoef je daarna niet meer door te schakelen of dat je het per panellid moet pitchen. Dat kan gewoon lekker voor ons alle drie dan.
1: Ja, ik krijg dan het idee van het, wat je ook op de tv ziet, de Lions Den. Hè? Want je hebt een idee en je gaat dat voorleggen aan drie mensen. En die gaan dan zeggen of zij het een goed initiatief vinden of niet.
2: Ja, precies. Dus eigenlijk is het een laagdrempelige manier om jouw leuke idee wat je hebt, wat kan bijdragen aan Amstelveen of de inwoners van Amstelveen. Maar het is dus heel laagdrempelig. Je hoeft geen subsidie zelf aan te vragen. Je kan bijvoorbeeld een heel goed idee hebben, maar helemaal geen verstand hebben van een subsidieaanvraag. En juist als je langskomt op zo'n avond, kan je jouw idee op jouw manier pitchen, hoe jij het wilt. En ja, natuurlijk moet er wel een beetje een uitleg zijn. Wat is het idee? En hoeveel geld zou je nodig moeten hebben om dit te realiseren?
1: Ja.
2: Maar ja, juist om het zo laagdrempelig mogelijk te maken, hopen we dat mensen ook gestimuleerd worden om dat idee wat ze misschien hebben toch uit te voeren. Wat anders misschien te hoog gegrepen was met een subsidieaanvraag.
1: Ja, maar laten we wel voor even erbij zeggen, het moet wel op gebied van cultuur zijn. Hè? Dus men kan niet zeggen van nou, ik heb een idee, ik wil meer winkels in de stad. Of even zo even heel makkelijk
2: nee,
1: zeggen.
2: Nee,
1: het moet
2: nee,
1: wel echt binnen bepaalde grenzen zijn.
2: Zeker, heel goed dat je dat inderdaad aangeeft. Inderdaad, het moet wel echt bijdragen aan het culturele landschap van Amstelveen. En dat kan dus heel breed zijn. Hè? Dat kan met kunst te maken hebben. Maar ook bijvoorbeeld dat verschillende culturen. We hebben een heel mooi, veel inwoners in Amstelveen van verschillende culturen. Dat kan ook bijvoorbeeld een buurtbarbecue zijn waar verschillende culturen bij elkaar komen. En juist dat die ontmoeting wordt gestimuleerd.
1: Ja, en op welke manier kunnen ze die plannen dan presenteren? Moeten ze dat gewoon geheel mondeling doen? Of mogen ze ook een projectiescherm erbij? Of op welke manier gaat het presenteren in zijn werking?
2: Ja, dat kan echt heel verschillend zijn. En juist daar is ook heel veel in mogelijk. De een komt bijvoorbeeld met een PowerPoint-presentatie. En de andere vindt het toch fijner om het gewoon te presenteren. Zonder PowerPoint-presentatie. We hebben ook bijvoorbeeld een keer was er een aanvraag voor een van drie mannen die een theatershow wilden organiseren. En die gingen het op een theatrale manier gingen ze het presenteren bijvoorbeeld. Ja, dus dat kan eigenlijk op veel verschillende manieren.
1: Ja, precies.
2: Maar het is wel echt de bedoeling dat je dus je eerst aanmeldt, eigenlijk een korte beschrijving van je plan doet. En dan kan je ook aangeven bijvoorbeeld, wil je mij bijvoorbeeld van tevoren nog spreken? En dan kan ik contact met jou opnemen en dan ja, dan kunnen we zelfs nog, kan ik je helpen het voorbereiden ervoor om uiteindelijk een goede pitch neer te zetten. Zoals ik al zei, dit is best laagdrempelig en dat kan op veel verschillende manieren. Het belangrijkste is gewoon dat je idee goed pitcht en het gewoon goed hebt uitgedacht. Bijvoorbeeld ook over de financiën, want dat is uiteindelijk wat wij ook bieden met Kick-Ass. Wij bieden de financiering van een project wat anders, ja... Ja, waar je eigenlijk de financiën van mist.
1: Ja, want is het niet de eerste keer dat jullie dit organiseren? Kan je ook vertellen over succesverhalen uit het verleden?
2: Ja, zeker. Dit is volgens mij al het derde jaar dat we het doen.
1: Ja, klopt.
2: Ik werk zelf pas 9 maanden ongeveer bij Platform C, dus daar was ik nog niet bij betrokken. Maar dit jaar is mijn eerste jaar Kick-Ass. Er zijn bepaalde succesverhalen. Bijvoorbeeld André, die heeft de Poetic Inc. Mm-hmm. Poetic Inc. georganiseerd. En dat was bijvoorbeeld een poëziefestival wat in het Cobra Museum bijvoorbeeld plaatsvond. Of Romy Bonus, die kleurrijke street art deed in openbare ruimtes. Of bijvoorbeeld die elektrische kastjes. Dat daar mooie kunstwerken op werden gemaakt om het toch iets aantrekkelijker voor het oog te maken. Want die dingen die staan er nou eenmaal. Maar ja, Amstelveen wordt daar alleen nog maar kleurrijker van.
1: Absoluut,
2: en ja. Dus het kan heel breed zijn. Maar het kan ook, ik ken een dame die heeft subsidie aangevraagd om een kookcursus voor kinderen in de wijk te geven, bijvoorbeeld.
1: Ja, je kent dus, inderdaad voor jong en oud, voor zo breed mogelijk. Ja. Hey, want het beste idee, wat gaat daarmee gebeuren? Want wat is de vervolgstap dan?
2: Ja, kijk, het is eigenlijk niet het beste idee wint uiteindelijk het geld. Bijvoorbeeld per avond zijn er 4 aanvragers.
1: Ja.
2: En ze kunnen alle 4, kan het gehonoreerd worden. Die kunnen alle 3 kunnen hun aangevraagde budget wat ze nodig hebben, mm-hmm. kunnen ze krijgen. Alleen het moet wel dus aan bepaalde voorwaarden voldoen. En die zijn ook op de website te vinden. Ik zou ze niet allemaal even hier bespreken.
1: Okay. Maar hoe lang duurt het voordat ze dan horen dat hun idee gehonoreerd wordt?
2: Ja, we proberen dat inderdaad ook zo snel mogelijk te doen. Dus meestal probeer ik, maar natuurlijk heb ik veel andere projecten, probeer ik het 1 week na de speed date, probeer ik het al te melden of ze de funds
1: dat
2: krijgen.
1: Dat is heel snel.
2: Ja, zeker. Daarom zeg ik ook, geen belofte, het kan ook af en toe 2 weken duren. Het hangt een beetje af van
1: men moet niet zeggen in de pen klimmen van, hé, waar blijft mijn antwoord?
2: Precies, en dan is het dus ook heel laagdrempelig en kunnen zelfs op een bepaalde manier van facturatie kunnen ze het naar ons sturen en dan kunnen ze eigenlijk ook praktisch gezien al meteen 80% van het aangevraagde budget krijgen.
1: Mm-hmm.
2: En aan het eind van het project kunnen ze de laatste 20% nog krijgen.
1: Ja, nou ja, absoluut. Hey, wanneer gaat het plaatsvinden, deze prachtige activiteit, deze Kick-Ass speed date?
2: Nou, dus de eerstvolgende is al op 14 september.
1: Mm-hmm. En hoe laat?
2: Bij het wijkcentrum De Meent.
1: De Meent,
2: ja. Van 7 tot 10. Maar zoals ik al zei, uiteindelijk als je hebt aangemeld via de website, neem ik uiteindelijk contact met je op. En zal ik binnen dat tijdsbestek zou ik een tijd naar jou sturen. Of naar de deelnemers sturen. Zodat je ook niet de hele avond aanwezig hoeft te zijn. Maar dat je echt alleen voor de pitch kan langskomen.
1: En die informatie en aanmelden kan allemaal via de website, via Platform C?
2: Yes.
1: Nou, helemaal
2: super. Anders google je het, Kick-Ass, Platform C. En dan kom je direct eigenlijk bovenaan, staat al de webpagina.
1: Nou ja, maar duidelijk. Samuel, ik ga jou enorm bedanken voor je tijd en je informatie.
2: Ja, jullie heel erg bedankt dat jullie aandacht besteden aan dit mooie project.
1: Nee, absoluut.
2: En hopelijk binnenkort ook nog aan heel veel mooie andere projecten.
1: Misschien dat we inderdaad tegen die tijd even contact hebben van, nou, hoe is het verlopen en welk initiatief wordt gehonoreerd. Dat we daar even contact over houden.
2: Ja, lijkt me heel leuk.
1: Nou, super. Hey, Samuel, nogmaals bedankt. Goed weekend. En werk ze nog.
2: Hetzelfde, hè. Yes, jij ook, hè.
1: Hey, dankjewel, hè. Doei, doei.
2: Ciao.
1: En dan gaan we door met This Night, I Want You. Van Ima, featuring Magoo en Thomas G.
3: Vergeet vooral die anderen. Thomas G niet, hè?
1: Nee. Ah, nee. Thomas moet je niet vergeten. Thomas

0: Jam FM.
1: Ja, langzamerhand komen we op het eind van ons programma aan. En Sebas heeft natuurlijk ook nog even een bericht achtergelaten op onze stelling. Hij zegt, het ligt eraan hoe ik het vond en of het een locatie is wanneer ik een vermoeden heb dat het fooi al in de prijs verstopt is.
2: Ja, en dat is wel heel bijzonder, want hij vertelde ook inderdaad, in Tsjechië heeft hij dit dus meegemaakt, dat eigenlijk de horeca, dus de fooi al automatisch in de prijs van het eten doet. Dus denk van ja, als je het toch niet geeft, dan rekenen we het gewoon zo door.
1: Ongelooflijk. Is Human Life nog in It Together? Wij zijn er weer volgende week.
2: Absoluut. Weer vanuit de studio, met Marina.
1: Heel fijn weekend.
2: Dankjewel.

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
3: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
2: Help je mee?
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
0: Op zondag 30 augustus kun je je helemaal laten gaan. De Flora Palace Reunion Outdoor Special Summer Edition. Beleef de zomer met de Flora Palace Reunion Outdoor Edition. Op zondag 30 augustus in Eiland Amsterdam. Van 3 uur 's middags tot 10 uur 's avonds. Scoor je tickets nu via florapalacereunion.nl. Florapalacereunion.nl. Be there. Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 4 uur.
5: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Jam FM. Het kabinet heeft excuses aangeboden voor misstanden in de gesloten jeugdzorg en instellingen. Zorgminister Sterk deed dit vanmiddag in een zaal in Ede, waar onder andere slachtoffers, nabestaanden en familieleden bij waren. Ze zei dat het kabinet spijt dat ze niet hebben kunnen zorgen voor een veilige plek en goede zorg. Tienduizenden jongeren hadden te maken met een strenge en onderdrukkende leefomgeving en veel ook met geweld. Dat werd duidelijk in 2 rapporten van een ervaringsdeskundige die sprak met 51 jongeren. De inspectie bevestigde dit later. Een Nederlandse man van 35 is omgekomen in het noordwesten van Italië. Hij verdronk in een rivier die hij wilde oversteken. De zus van het slachtoffer had hem als vermist opgegeven, waarna de politie hem kon identificeren. Zij woont in Milaan en de auto die gevonden werd in de buurt van de Nederlander staat op haar naam. De man was gaan wandelen bij het Aostadal. Bosarbeiders zagen hem vallen in het water en schakelden de politie in. Enkele tientallen actievoerders van Extinction Rebellion hebben opnieuw de snelweg A12 in Den Haag geblokkeerd. Ze staan in de tunnelbak richting Utrecht, waar ze ook op het asfalt zitten. En volgens de politie was de blokkade niet vooraf gemeld. Burgemeester Van Zanen heeft direct opdracht gegeven tot ontruiming van de bezette snelweg. Actievoeren op de snelweg is verboden. Personen die dat doen kunnen strafrechtelijk worden vervolgd, maar de actievoerders negeren dat verbod. In Noord-Italië zijn meer dan 40 mensen gewond geraakt door hevig noodweer. Er vielen hagelstenen zo groot als pingpongballen uit de lucht. Tientallen gebouwen en minstens 10.000 auto's zijn beschadigd en duizenden bomen zijn omgevallen. De stad Cremona in Lombardije is het zwaarst getroffen. Daken van tientallen huizen zijn verwoest en 10 kerken liepen schade op, waaronder een kathedraal. Binnen 10 minuten moest de brandweer af op 100 meldingen. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe een zonnetje en vanuit het zuidwesten gaat het regenen. Er staat een matige zuidwestenwind en het is ongeveer 22 graden.
0: Jam, Metropoolregio, nieuwsupdate.
6: 40 jaar pramenreis van Geintje tot Alsmeerse traditie. En burgerzaal Alsmeer beschikbaar voor activiteiten van inwoners. Mijn naam is Hans van der Heijden. De Alsmeerse Pramenrace viert dit jaar zijn 40ste editie met een speciale tentoonstelling in het raadhuis. De expositie opent op 4 september en toont onder meer oude posters, deelnemerslijsten, foto's, filmpjes, attributen en een echte praamkop. De Pramenrace begon ooit als een geintje met 3 boten en groeide uit tot een evenement met inmiddels 166 deelnemers. De tentoonstelling is na de opening gratis te bezoeken en verhuist later naar de historische tuin. De jubileumeditie van de Pramenrace vindt plaats op 12 september. En inwoners en organisaties uit Aalsmeer en Kuttelstaart kunnen zich aanmelden om volgend jaar een activiteit te organiseren in de burgerzaal van het raadhuis. Hiervoor zijn 4 zaterdagen beschikbaar. 13 maart, 12 juni, 2 oktober en 18 december. Het initiatief moet voor en door inwoners worden georganiseerd en mag geen winstoogmerk hebben. De voorkeur gaat uit naar gratis activiteiten waarvoor elders in de gemeente geen geschikte locatie beschikbaar is. De burgerzaal wordt maximaal 4 zaterdagen per jaar opengesteld. Aanmelden kan tot 1 oktober bij de gemeente. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
7: This is Jam Hot. This is Jam Hot.
8: Wij zijn Jam FM.
0: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulvol en altijd dichtbij.
9: This is the jamming summer.

Welkom bij deze Soul Express. Ik ben Andries. Je hoorde O'Brien, Love Light en net Captain E. En Everybody Dance. Straks heb ik voor je Mai Tai. Eerst Eric Sermon, bijgenaamd The Green Eyed Bandit. Tijdens de jaren 80 en 90 maakte hij deel uit van de formatie EPMD. In 2003 kwam zijn eerste soloalbums uit op Def Jam. In 1997 werd hij weer lid van EPMD. En het volgende jaar nam hij samen met Keith Murray en Redman een cover-up van Rapper's Delight van The Sugar Hill Gang. In 2000 ging hij naar G Records en bracht het jaar daarop het album Music uit. Het titelnummer, een hit, bevatte gastvocalen van Marvin Gaye, geselecteerd uit onuitgegeven opnames. Hier is Eric Sermon.

Muay Thai was dat een What, Where, When, Who. En daarvoor nog Eric Sermon en Music. Straks heb ik het prachtige What You Gonna Do About It voor je van Total Contrast. Eerst Denise Williams. Mede dankzij producent Maurice White staat ze in de jaren 70 en 80 regelmatig in de R&B charts. De meesten kennen haar van Let's Hear It For The Boy. Dan draai ik dan maar.

0: Funky, het nieuws van 4:30.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Het kabinet heeft excuses aangeboden voor misstanden in de gesloten jeugdzorg en instellingen. Een Nederlandse man van 35 is omgekomen in het noordwesten van Italië. Hij verdronk in een rivier die hij wilde oversteken. Enkele tientallen actievoerders van Extinction Rebellion hebben opnieuw de snelweg A12 in Den Haag geblokkeerd. En in Noord-Italië zijn meer dan 40 mensen gewond geraakt door hevig noodweer. Er vielen hagelstenen zo groot als pingpongballen uit de lucht. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe een zonnetje en vanuit het zuidwesten gaat het regenen. Er staat een matige zuidwestenwind en het is ongeveer 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Expositie schilderijen van Jaap Leest in Dorpshuis Duivendrecht. En Museum Jan viert 35-jarig bestaan. Mijn naam is Martin Rodenburg. Schilderijen van Jaap Leest zijn tot en met 7 oktober te zien in het Dorpshuis in Duivendrecht. Leest is al zijn hele leven bezig met creëren. Hij schildert en maakt beelden. De laatste 5 jaar wel meer gericht op de schilderkunst. Hij werkt voornamelijk met acryl en olieverf. Een belangrijke inspiratiebron is het vrouwelijk schoon. Sommige werken zijn uitbundig en kleurrijk. Anderen hebben juist iets desolaats. Wat de kijker precies moet zien, wil Leest niet bepalen. Meer informatie: www.jaapleest.com. Museum Jan viert dit najaar zijn 35-jarig bestaan met een overzichtstentoonstelling van Richard Price. Een van de belangrijkste glaskunstenaars van Nederland. De tentoonstelling Vloeibaar Meesterschap is te zien van 7 november tot en met 18 april. De expositie toont voor het eerst een breed overzicht van geblazen en gegoten glaskunst van Richard Price. Van vroeg werk tot recente creaties. Hij haalt zijn inspiratie uit mens en dier zoals vissen, paarden, vogels, baby's en kinderen. Daarnaast koestert Price een diepe liefde voor Thailand, zijn spirituele thuis, waar hij sinds 1990 enkele maanden per jaar verblijft en werkt in een eigen studio. Voor meer informatie museumjan.nl. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Vrijdagavond om 7 uur.
4: Zaterdagavond om 8 uur.
3: DJ All-Star Fresh
4: neemt je mee op een turntable trip to the universe.
3: Classic material.
4: Zaterdagavond om 8 uur.
3: The Freak Mix Club.
4: Met de favoriete classics van All-Star Fresh in de mix.
5: That's some different shit on a different tip.
4: Classic material and The Freak Mix Club. Vrijdag en zaterdagavond. Jam.

Jesse Rogers was dat in One Monkey, Don't Stop, No Show. Daarvoor nog Nile Rodgers en Sober. Zometeen Blackstreet met Tonight is the Night, maar eerst Carl Anderson. Carl tekende bij Motown Records in 1972. Zijn muziekcarrière was even veelbelovend. Verscheidene van de meest kenmerkende albums die verschijnen in de jaren 70 zouden het stempel van Carl Anderson dragen, inclusief zijn werk met Stevie Wonder op zijn debuutalbum Songs in the Key of Life. Ik draai van een ander album On and On. Hier is Magic.

Flex Reed en Tonight is the Night. Ik heb er nog twee voor je, tot aan het nieuws. Heidi Tan en Lynn Rountree, You're the Best Thing. Maar eerst de Cool Notes hebben midden jaren 80 een aantal hits op een rij in vooral Engeland. De band uit Zuid-Londen bestaat uit 7 bandleden. Hun grootste hit is Spend the Night, maar ze maakten meer, zoals Getaway. Blijf lekker luisteren naar Jam F.

0: nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Heb je genoeg van kleding die je huid irriteert en niet ademt? Ontdek Unbleached, premium ongebleekte polyestervrije dameskleding van 100% natuurlijke stoffen. Puur, rustig en super elegant. Ontworpen in Nederland en handgemaakt voor jou. Shop jouw zuivere look op un-bleached.nl.
2: Mag.
3: Wat mag?
2: Je weet wel, Mac.
3: Hè?
2: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
4: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
5: Help je mee?
4: Op zondag 30.

Canyon Outdoor Edition. Op zondag 30 augustus in Eiland Amsterdam. Van 3 uur 's middags tot 10 uur 's avonds. Scoor je tickets nu via florapalacereunion.nl. florapalacereunion.nl.

0: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Jam FM. De politie heeft 25 tot 30 actievoerders van Extinction Rebellion aangehouden die de snelweg A12 bij Den Haag blokkeerden. Ook iedereen die zich niet kon identificeren is opgepakt. Naar eigen zeggen heeft de politie strenger opgetreden nadat dinsdag met het OM en de politiek is afgesproken dat strafrechtelijk opgetreden gaat worden bij blokkades van snelwegen. De blokkade van de tunnelbak op de A12 richting Utrecht begon rond 1 uur. De burgemeester van Zanen van Den Haag gaf direct opdracht tot ontruiming. De nieuwe Noorse koning Haakon houdt vanavond een herdenkingstoespraak voor zijn vader, koning Harald, die gisteren overleden is op 89-jarige leeftijd. Het Hof van Noorwegen heeft bekendgemaakt dat deze speech om 7 uur op televisie zal worden uitgezonden. Het is de eerste toespraak die Haakon als koning zal geven. Dinsdag zal Haakon voor het Noorse parlement officieel de eed afleggen als nieuwe koning van Noorwegen. Het kabinet heeft excuses aangeboden voor misstanden in de gesloten jeugdzorg en instellingen. Zorgminister Sterk deed dit vanmiddag in een zaal in Ede, waar onder andere slachtoffers, nabestaanden en familieleden bij waren. Ze zei dat het kabinet spijt dat ze niet hebben kunnen zorgen voor een veilige plek en goede zorg. Tienduizenden jongeren hadden te maken met een strenge en onderdrukkende leefomgeving en veel ook met geweld. Dat werd duidelijk in 2 rapporten van een ervaringsdeskundige die sprak met 51 jongeren. De inspectie bevestigde dit later. Een Nederlandse man van 35 is omgekomen in het noordwesten van Italië. Hij verdronk in een rivier die hij wilde oversteken. De zus van het slachtoffer had hem als vermist opgegeven, waarna de politie hem kon identificeren. Zij woont in Milaan en de auto die gevonden werd in de buurt van de Nederlander staat op haar naam. De man was gaan wandelen bij het Aosta-dal. Bosarbeiders zagen hem vallen in het water en schakelden de politie in. En dan nog het weer. Plaatselijk regent het en vannacht kunnen er in het hele land enkele buien vallen. Er staat dan een stevige zuidwestenwind en de temperatuur daalt naar een graad of 16.
1: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
2: CDA organiseert koffieochtend voor inwoners van Amstelveen en nieuw theaterseizoen van start in Theater De Landing. Mijn naam is Hans van der Heijden. Inwoners van Amstelveen kunnen donderdag 10 september kennismaken met de fractie en de nieuwe voorzitter van het CDA Amstelveen. De partij organiseert daarvoor een koffieochtend in het lunchcafé van P60. Bezoekers kunnen tussen 10:30 en 12:00 vertellen wat hen bezighoudt. Bijvoorbeeld op het gebied van wonen, verkeer, veiligheid, zorg en leefbaarheid. Ook onderwerpen die juist goed gaan zijn welkom. De bijeenkomst is vrij toegankelijk voor iedereen, ongeacht politieke voorkeur. Het eerste kopje koffie wordt aangeboden door het CDA. En Theater De Landing op Uilensteden in Amstelveen begint in september aan een nieuw theaterseizoen. De tijdelijke thuisbasis van de Schouwburg biedt toneel, cabaret, muziek, dans en familievoorstellingen. Onder andere Theater Oostpool, het Zuidelijk Toneel en Hollands Got Talent-winnaars Vlad en Veronica staan op het programma. Ook zijn er ruim 50 cabaretvoorstellingen. Het seizoen opent op 5 september met Familiegeheimen. Een week later, op 12 september, houdt De Landing een open dag met onder meer spoken word, acrobatiek en poëzie. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.

hoorde Harold Melvin en de Blue Notes, Satisfaction Guaranteed. En net de Allergies, Leave Me Alone. In samenwerking met Aziza J. Het is een krachtige boodschap over het bewaken van je eigen grenzen en het opeisen van je rust. Nou, de rust is niet helemaal wedergekeerd. Straks heb ik voor je Africa Kane en Brian McKnight. Eerst Angie Stone.

Jane en Brian McKnight, It's There. Tot aan de break, Joy in the Rain uit 2019 van Randy Muller, bekend van Brass Construction, met vocalen van Angel Johnson. De track combineert een zomerse sound met een positieve boodschap over het vinden van vreugde en geluk, zelfs op donkere dagen. En die komen er weer aan.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. De politie heeft 25 tot 30 actievoerders van Extinction Rebellion aangehouden die de snelweg A12 bij Den Haag blokkeerden. De nieuwe Noorse koning Haakon houdt vanavond om 7 uur een herdenkingstoespraak voor zijn vader koning Harald die gisteren overleden is. Het kabinet heeft excuses aangeboden voor misstanden in de gesloten jeugdzorg en instellingen. En een Nederlandse man van 35 is omgekomen in het noordwesten van Italië. Hij verdronk in een rivier die hij wilde oversteken. En dan nog het weer. Plaatselijk regent het en vannacht kunnen er in het hele land een paar buien vallen. Er staat dan een stevige zuidwestenwind en de temperatuur daalt naar een graad of 16. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Wandeling voor een veiligere Ronde Hoep en festival van ontmoeting in Duivendrecht. Mijn naam is Martin Rodenburg. Dinsdagavond 3 september vindt er een wandeling plaats door de Ronde Hoep die in het teken staat van de verkeersveiligheid. De wandeling gaat vooraf aan de commissievergadering die deze avond in het gemeentehuis plaatsvindt. De aanleiding voor de wandeling is het dodelijke ongeval van afgelopen 20 juni... waarbij de 21-jarige Nina om het leven kwam na een botsing met een landbouwvoertuig. De zorgen over de verkeersveiligheid hebben inmiddels wel geleid tot een nieuw verkeersonderzoek bij de Ronde Hoep West. Welzijnsorganisatie Coherente organiseert op zaterdag 26 en zondag 27 september het Festival van Ontmoeting. Het weekend staat in het teken van kennismaken, ontmoeten en meedoen aan verschillende activiteiten. Op zaterdag 26 september vindt het festival plaats in Duivendrecht en op zondag 27 september is Ouderkerk aan de Amstel aan de beurt. Tijdens beide dagen zijn er diverse activiteiten en workshops. Bezoekers kunnen ook tijdens een kosteloze lunch kennismaken met nieuwe mensen en smaken. Het festival wordt afgesloten met een gezellige borrel. Meer informatie over het programma en de verschillende activiteiten worden de komende tijd bekendgemaakt via de website van Coherente, coherente.nl. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Start your Sunday smooth. Live your Sunday funky.
4: Jam on Sunday.

Armin van Buuren hoorde je met Congratulations, Sex, Love and Water. En het Kenny Thomas, Turn It Up. Straks voor je, Mad 8 is Nieuws featuring Andrew Hunt, Disco Killer.

Met heet I Keep Dancing. In dit geval de Opo Lopo remix. En ik heb deze nog voor je. Tienersterretjes Brandy en Monica. Ruzie op een beschaamde manier uit wie het vriendje mag hebben. Iedereen dacht dat de beiden elkaars bloed wel konden drinken. Maar daar is gelukkig echt niks van waar. The Boy Is Mine komt uit in de zomer van 1998. En staat al snel op nummer 1. Hier is The Other Soul Classic Remix. Blijf lekker luisteren naar Jam.

0: Op zondag 30 augustus kun je je helemaal laten gaan. De Flora Palace Reunion Outdoor Special Summer Edition. Beleef de zomer met de Flora Palace Reunion Outdoor Edition. Op zondag 30 augustus in Eiland Amsterdam. Van 3 uur 's middags tot 10 uur 's avonds. Scoor je tickets nu via florapalacereunion.nl. Florapalacereunion.nl. Be there.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Klaar met Actifair die niet lekker zit? Kies voor Gymbabe met gratis verzending in Nederland. Ga nu naar www.gymbabe.nl.
0: Vanuit de metropoolregio Ouder-Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
6: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Jam FM.
7: Er kan sinds vrijdag door een technische storing niet worden ingelogd bij het Centraal Justitieel Incassobureau CJIB. Het bureau dat onder meer wordt gebruikt voor het betalen van boetes. Overtredingen zijn door een interne fout aan de verkeerde personen gekoppeld. Hierdoor kunnen mensen informatie gezien hebben die niet voor hen bedoeld was. En zijn mogelijk ook brieven verstuurd met verkeerde informatie. Het CJIB heeft het datalek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Het aantal doden van de overstromingen in Nepal is opgelopen tot 682. Enkele duizenden mensen worden nog altijd vermist. De autoriteiten melden dat er inmiddels 261 vermiste toeristen zijn gevonden, waaronder uit België en Duitsland. 3 Nederlanders worden nog vermist. Het reddingswerk werd tijdelijk stilgelegd uit vrees voor nieuwe overstromingen, maar is nu weer op gang gekomen. Het hevige noodweer van vrijdag rond de Bodensee op de grens van Duitsland en Zwitserland heeft meer dan 190 gebouwen beschadigd. Door zware windstoten vlogen daken van huizen en zorgden ook omgewaaide bomen en takken voor schade. Er werden rond dit meer tussen Zwitserland en Zuid-Duitsland windsnelheden van 130 tot 143 km per uur geregistreerd. Dat is orkaankracht 12. De nieuwe Noorse koning Hakon houdt vanavond een herdenkingstoespraak voor zijn gisteren overleden vader koning Harald. Het Hof van Noorwegen heeft bekendgemaakt dat deze speech om 7 uur vanavond op tv zal worden uitgezonden. Het is de eerste toespraak die Hakon als koning zal geven. Dinsdag zal Hakon voor het Noorse parlement officieel de eed afleggen als nieuwe koning van Noorwegen. Het weer, half tot zwaar bewolkt, in de avond en nacht plaatselijk regen en een temperatuur die zakt naar zo'n 16 graden. Morgen wisselvallig.
0: Jam, Metropoolregio nieuwsupdate.
8: Verboden wapens gevonden bij kringloopwinkel Gideon en Sporting Martinez en ING verlengen samenwerking. Mijn naam is Hans van der Heijden. De winkel van Gideon Italiaander in Aalsmeer dreigt 3 maanden te sluiten na een grote controle op 10 augustus. Daarbij werden verboden wapens, hennepbenodigdheden, nepmerkkleding en illegaal werkende medewerkers aangetroffen. Volgens Italiaander lagen de spullen niet in de winkel, maar in een uitzoekruimte. De gemeente spreekt van een herhaalde overtreding nadat vorig jaar al 100 boksbeugels waren gevonden. De burgemeester beslist volgende week definitief over de sluiting. Een petitie tegen de maatregel is inmiddels ruim 2170 keer ondertekend. En Sporting Martinez uit Amstelveen en ING blijven de komende 3 jaar samenwerken. Het nieuwe sponsorcontract is deze maand ingegaan. ING ondersteunt in totaal 625 Nederlandse amateurvoetbalverenigingen. Sporting Martinez wil de bijdrage onder meer gebruiken om de jeugdopleiding verder te versterken. Ook wordt ingezet op de ontwikkeling van het meiden- en vrouwenvoetbal. Daarnaast werken de club en ING samen aan het programma Niemand Buitenspel. Daarmee moet voetbal ook toegankelijk blijven voor mensen die financieel minder te besteden hebben. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl. This is Jam.

0: Frankie. Het nieuws van 7:30.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
2: Er kan sinds vrijdag door een technische storing niet worden ingelogd bij het Centraal Justitieel Incassobureau, CJI.

0: IB. Overtredingen zijn door een interne fout aan de verkeerde personen gekoppeld. Het aantal doden van de overstromingen in Nepal is opgelopen tot 682. Enkele duizenden mensen worden nog altijd vermist. Het hevige noodweer van vrijdag rond de Bodensee op de grens van Duitsland en Zwitserland heeft meer dan 190 gebouwen beschadigd. De nieuwe Noorse koning Hakon houdt vanavond een herdenkingstoespraak voor zijn gisteren overleden vader koning Harald. Het weer, half tot zwaar bewolkt, in de avond en nacht plaatselijk regen en een temperatuur die zakt naar zo'n 16 graden, morgen wisselvallig. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: De politiek maakt zich op voor een nieuw seizoen en ontdekt Bet Gaïm. Een wandeling door 400 jaar geschiedenis. Mijn naam is Martin Rodenburg. De zeven fracties met hun raadsleden en burgerraadsleden maken zich op voor een nieuw politiek seizoen in de gemeente Ouder Amstel. De aandachtspunten van burgers en de ontwikkelingen op het gebied van ruimte en gebiedsontwikkeling zullen de politieke agenda's de komende periode weer volop vullen. Op donderdag 3 september hervat de commissie Burger en Bestuur de politieke vergadercyclus na het zomerreces. De vergadering vindt plaats in de raadzaal in de Oude Kerk aan de Amstel. Het politieke seizoen is daarmee weer begonnen. De onderwerpen liggen op tafel, de fracties zijn er klaar voor. En nu is het vooral aan de gemeenteraad om het debat te voeren en waar nodig knopen door te hakken. Op vrijdag 11 september van 2 tot half 4 brengt welzijnsorganisatie Coherent een bezoek aan Bet Gaïm, de historische Portugees-Joodse begraafplaats in Oude Kerk aan de Amstel. Deze bijzondere begraafplaats behoort tot de oudste Joodse begraafplaatsen van Europa en maakt deel uit van het UNESCO Werelderfgoed. Onder begeleiding van deskundige gidsen wordt een rondwandeling gemaakt langs de meest iconische en historische graven. Tijdens de rondleiding horen aanwezigen bijzondere verhalen over bekende personen, indrukwekkende grafmonumenten en de rijke geschiedenis van de Joodse gemeenschap in Nederland. Kosten zijn €5 per persoon. De locatie Kerkstraat 10 in Oude Kerk aan de Amstel. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
1: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
2: Op zondag 30 augustus kun je je helemaal laten gaan. De Flora Palace Reunion Outdoor Special Summer Edition. Beleef de zomer met de Flora Palace Reunion Outdoor Edition. Op zondag 30 augustus in Eiland Amsterdam. Van 3 uur 's middags tot 10 uur 's avonds. Score je tickets nu via florapalacereunion.nl. Florapalacereunion.nl. Be there.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
5: Start de motor! De boerderij wacht.
6: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en drukkers.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 7 uur.
8: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Jam FM.
9: Bij de hoofdstad van het West-Afrikaanse Niger, Niamey, zijn explosies gehoord. Muitende militairen zijn in vuurgevechten verwikkeld bij het vliegveld en bij gebouwen in de regeringswijk, zoals het presidentieel paleis. De militairen zijn ontevreden over de aanpak van extremistische groeperingen gelieerd aan Al-Qaeda en IS. De autoriteiten hebben burgers in Niamey aangeraden om binnen te blijven en ze proberen met ordentroepen de rust te herstellen. Een Franse rechter heeft geoordeeld dat de borstkanker van een voormalige stewardess van Air France een beroepsziekte is. Zij had de zaak aangespannen omdat zij in 30 jaar tijd in meer dan 12.000 vlieguren was blootgesteld aan straling en rokende passagiers. De uitspraak kan belangrijk zijn voor andere stewardessen en piloten. Die hebben volgens onderzoek het hoogste risico op het oplopen van de ziekte. Er kan sinds vrijdag door een technische storing niet worden ingelogd bij het Centraal Justitieel Incassobureau CJIB. Het bureau dat onder meer wordt gebruikt voor het betalen van boetes. Overtredingen zijn door een interne fout aan de verkeerde personen gekoppeld. Hierdoor kunnen mensen informatie gezien hebben die niet voor hen bedoeld was en zijn mogelijk ook brieven verstuurd met verkeerde informatie. Het CJIB heeft het datalek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Het aantal doden van de overstromingen in Nepal is opgelopen tot 682. Enkele duizenden mensen worden nog altijd vermist. De autoriteiten melden dat er inmiddels 261 vermiste toeristen zijn gevonden, waaronder uit België en Duitsland. Drie Nederlanders worden nog vermist. Het reddingswerk werd tijdelijk stilgelegd uit vrees voor nieuwe overstromingen, maar is nu weer op gang gekomen. Het weer, half tot zwaar bewolkt, in de avond en nacht plaatselijk regen en een temperatuur die zakt naar zo'n 16 graden. Morgen wisselvallig.
2: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
10: 40 jaar pramenrace van Geintje tot Alsmeerse traditie en Burgerzaal Alsmeer beschikbaar voor activiteiten van inwoners. Mijn naam is Hans van der Heijden. De Alsmeerse Pramenrace viert dit jaar zijn 40ste editie met een speciale tentoonstelling in het raadhuis. De expositie opent op 4 september en toont onder meer oude posters, deelnemerslijsten, foto's, filmpjes, attributen en een echte praamkop. De Pramenrace begon ooit als een geintje met 3 boten en groeide uit tot een evenement met inmiddels 166 deelnemers. De tentoonstelling is na de opening gratis te bezoeken en verhuist later naar de historische tuin. De jubileumeditie van de Pramenrace vindt plaats op 12 september. En inwoners en organisaties uit Aalsmeer en Kuttelstaart kunnen zich aanmelden om volgend jaar een activiteit te organiseren in de burgerzaal van het raadhuis. Hiervoor zijn 4 zaterdagen beschikbaar. 13 maart, 12 juni, 2 oktober en 18 december. Het initiatief moet voor en door inwoners worden georganiseerd en mag geen winstoogmerk hebben. De voorkeur gaat uit naar gratis activiteiten waarvoor elders in de gemeente geen geschikte locatie beschikbaar is. De burgerzaal wordt maximaal 4 zaterdagen per jaar opengesteld. Aanmelden kan tot 1 oktober bij de gemeente. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Smooth and Funky. Het nieuws van 7:30.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
2: Bij de hoofdstad van het West-Afrikaanse Niger, Niamey, zijn explosies gehoord. Muitende militairen zijn in vuurgevechten verwikkeld bij het vliegveld en bij gebouwen in de regeringswijk, zoals het presidentieel.

0: paleis. Een Franse rechter heeft geoordeeld dat de borstkanker van een voormalige stewardess van Air France een beroepsziekte is. De uitspraak kan belangrijk zijn voor andere stewardessen en piloten. Die hebben volgens onderzoek het hoogste risico op het oplopen van de ziekte. Er kan sinds vrijdag door een technische storing niet worden ingelogd bij het Centraal Justitieel Incassobureau CJIB. Het aantal doden van de overstromingen in Nepal is opgelopen tot 682. Het weer, half tot zwaar bewolkt, in de avond en nacht plaatselijk regen en een temperatuur die zakt naar zo'n 16 graden, morgen wisselvallig. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Expositie schilderijen van Jaap Leest in Dorpshuis Duivendrecht. En Museum Jan viert 35-jarig bestaan. Mijn naam is Martin Rodenburg. Schilderijen van Jaap Leest zijn tot en met 7 oktober te zien in het Dorpshuis in Duivendrecht. Leest is al zijn hele leven bezig met creëren. Hij schildert en maakt beelden. De laatste 5 jaar wel meer gericht op de schilderkunst. Hij werkt voornamelijk met acryl en olieverf. Een belangrijke inspiratiebron is het vrouwelijk schoon. Sommige werken zijn uitbundig en kleurrijk. Anderen hebben juist iets desolaats. Wat de kijker precies moet zien, wil Leest niet bepalen. Meer informatie www.jaapleest.com. Museum Jan viert dit najaar zijn 35-jarig bestaan met een overzichtstentoonstelling van Richard Price. Een van de belangrijkste glaskunstenaars van Nederland. De tentoonstelling Vloeibaar Meesterschap is te zien van 7 november tot en met 18 april. De expositie toont voor het eerst een breed overzicht van geblazen en gegoten glaskunst van Richard Price. Van vroeg werk tot recente creaties. Hij haalt zijn inspiratie uit mens en dier zoals vissen, paarden, vogels, baby's en kinderen. Daarnaast koestert Price een diepe liefde voor Thailand, zijn spirituele thuis, waar hij sinds 1990 enkele maanden per jaar verblijft en werkt in een eigen studio. Voor meer informatie museumjan.nl. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Start your Sunday smooth. Live your Sunday funky.
4: Jam on Sunday.

0: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop met zonwerende

0: specialist in zonwerende raamfolie.
1: 30 augustus start de week tegen kanker.
2: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
3: Jij waarschijnlijk ook.
4: Iemand die je dierbaar is.
5: Of was.
6: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
5: En de beste zorg.
4: Voor wie geef jij?
7: Doneer op kwf.nl.
8: KWF. Tegen kanker.

0: Palace Reunion Outdoor Edition. Op zondag 30 augustus in Eiland Amsterdam. Van 3 uur 's middags tot 10 uur 's avonds. Scoor je tickets nu via florapalacereunion.nl. Florapalacereunion.nl. Be there. Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Jam FM. De koepelorganisatie van de geestelijke gezondheidszorg, GGZ, wil vrijheidsbeperkende vormen van zorg terugdringen. Dat zegt de dienst in een reactie op de excuses van de regering voor de misstanden in de gesloten jeugdzorg. Blijvende aandacht is nodig zodat jongeren tijdig passende hulp krijgen in een veilige en menswaardige omgeving. Zorgminister Sterk erkende eerder vandaag het fysieke, mentale en soms ook seksuele geweld waarmee jongeren te maken hebben gehad. De Turkse regering heeft de Oekraïense ambassadeur in Ankara op het matje geroepen om te protesteren tegen de droneaanvallen op Turkse handelsschepen in de Zwarte Zee. Eerder deze week werd een Turks schip geraakt en ook het schip dat het probeerde weg te slepen werd toen aangevallen. Eerder had Turkije er al bij zowel Rusland als Oekraïne op aangedrongen om te stoppen met het aanvallen van commerciële schepen op de Zwarte Zee. Bij de hoofdstad van het West-Afrikaanse Niger, Niamey, zijn explosies gehoord. Muitende militairen zijn in vuurgevechten verwikkeld bij het vliegveld en bij gebouwen in de regeringswijk, zoals het presidentieel paleis. De militairen zijn ontevreden over de aanpak van extremistische groeperingen gelieerd aan Al-Qaeda en IS. De autoriteiten hebben burgers in Niamey aangeraden om binnen te blijven en ze proberen met ordentroepen de rust te herstellen. Een Franse rechter heeft geoordeeld dat de borstkanker van een voormalige stewardess van Air France een beroepsziekte is. Zij had de zaak aangespannen omdat zij in 30 jaar tijd in meer dan 12.000 vlieguren was blootgesteld aan straling en rokende passagiers. De uitspraak kan belangrijk zijn voor andere stewardessen en piloten. Die hebben volgens onderzoek het hoogste risico op het oplopen van de ziekte. Het weer, half tot zwaar bewolkt, in de avond en nacht plaatselijk regen en een temperatuur die zakt naar zo'n 16 graden. Morgen wisselvallig.
2: This is Jam Hot. Jam Hot. This is Jam Hot.
0: Wij zijn Jam FM. Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
3: This is the jamming summer.

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Online en

0: 1000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
2: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
3: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
4: Uiterlijke opzichtdatum, oh, gisteren.
5: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
4: Klinkt goed.
5: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel, Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd. Op zondag 30 augustus kun je je helemaal laten gaan. De Flora Palace Reunion Outdoor Special Summer Edition. Beleef de zomer met de Flora Palace Reunion Outdoor Edition. Op zondag 30 augustus in Eiland Amsterdam. Van 3 uur 's middags tot 10 uur 's avonds. Scoor je tickets nu via florapalacereunion.nl. Florapalacereunion.nl. Be there.

0: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Jam FM.
1: Israëlische kolonisten hebben vandaag het Palestijnse dorp Kusra op de bezette westelijke Jordaan-oever aangevallen. Het Israëlische leger heeft de kolonisten verjaagd en hun auto's in beslag genomen. De relschoppers hadden brand gesticht en met stenen gegooid. Toen het leger achter hen aankwam, verstopten ze zich in een bewoond huis. Daaruit zijn ze door het leger verwijderd. Er zijn voor zover bekend geen aanhoudingen verricht. In het Spaanse Cullera zijn twee mensen omgekomen in de hot tub van hun vakantievilla. Het gaat om een 48-jarige man uit Nieuw-Zeeland en zijn 51-jarige vrouw. De lichamen werden dinsdag door hun kinderen gevonden. In en om de hot tub zijn bloedsporen aangetroffen. Volgens de onderzoekers is de man mogelijk door een technische storing aan het afvoerrooster vastgezogen, waarna het zijn vrouw niet lukte om hem te bevrijden en de beiden kwamen te overlijden. De koepelorganisatie van de geestelijke gezondheidszorg, GGZ, wil vrijheidsbeperkende vormen van zorg terugdringen. Dat zegt de dienst in een reactie op de excuses van de regering voor de misstanden in de gesloten jeugdzorg. Blijvende aandacht is nodig, zodat jongeren tijdig passende hulp krijgen in een veilige en menswaardige omgeving. Zorgminister Sterk erkende eerder vandaag het fysieke, mentale en soms ook seksuele geweld waarmee jongeren te maken hebben gehad. De Turkse regering heeft de Oekraïense ambassadeur in Ankara op het matje geroepen om te protesteren tegen de droneaanvallen op Turkse handelsschepen in de Zwarte Zee. Eerder deze week werd een Turks schip geraakt en ook het schip dat het probeerde weg te slepen werd toen aangevallen. Eerder had Turkije er al bij zowel Rusland als Oekraïne op aangedrongen om te stoppen met het aanvallen van commerciële schepen op de Zwarte Zee. Het weer, half tot zwaar bewolkt, in de avond en nacht plaatselijk regen en een temperatuur die zakt naar zo'n 16 graden. Morgen wisselvallig.
2: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
3: CDA organiseert koffieochtend voor inwoners van Amstelveen en nieuw theaterseizoen van start in Theater De Landing. Mijn naam is Hans van der Heijden. Inwoners van Amstelveen kunnen donderdag 10 september kennismaken met de fractie en de nieuwe voorzitter van het CDA Amstelveen. De partij organiseert daarvoor een koffieochtend in het lunchcafé van P60. Bezoekers kunnen tussen 10:30 en 12:00 vertellen wat hen bezighoudt. Bijvoorbeeld op het gebied van wonen, verkeer, veiligheid, zorg en leefbaarheid. Ook onderwerpen die juist goed gaan zijn welkom. De bijeenkomst is vrij toegankelijk voor iedereen, ongeacht politieke voorkeur. Het eerste kopje koffie wordt aangeboden door het CDA. En Theater De Landing op Uilensteden in Amstelveen begint in september aan een nieuw theaterseizoen. De tijdelijke thuisbasis van de Schouwburg biedt toneel, cabaret, muziek, dans en familievoorstellingen. Onder andere Theater Oostpool, het Zuidelijk Toneel en Hollands Got Talent-winnaars Vlad en Veronica staan op het programma. Ook zijn er ruim 50 cabaretvoorstellingen. Het seizoen opent op 5 september met familiegeheimen. Een week later, op 12 september, houdt De Landing een open dag met onder meer spoken word, acrobatiek en poëzie. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.

0: metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Jam FM. Bij een steekpartij in de buurt van station Amsterdam Centraal zijn 4 gewonden gevallen. De dader en zijn 3 neergestoken slachtoffers. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. De dader is als verdachte aangehouden. De melding van het incident kwam om 19:30 in de avond. Het gebeurde op de Ruiterkade aan het IJ, aan de noordzijde van het station. De politie roept getuigen op om zich te melden. De nieuwe koning van Noorwegen, Haakon, heeft zijn eerste toespraak gehouden. In zijn eerste speech als koning verklaarde hij op de Noorse tv klaar te zijn voor de taak die op hem wacht. En hij haalde herinneringen op aan zijn vrijdag overleden vader Harald de Vijfde. Dinsdag zal Haakon officieel de eed afleggen in het Noorse parlement. Israëlische kolonisten hebben vandaag het Palestijnse dorp Kusra op de bezette westelijke Jordaan-oever aangevallen. Het Israëlische leger heeft de kolonisten verjaagd en hun auto's in beslag genomen. De relschoppers hadden brand gesticht en met stenen gegooid. Toen het leger achter hen aankwam, verstopten ze zich in een bewoond huis. Daaruit zijn ze door het leger verwijderd. Er zijn voor zover bekend geen aanhoudingen verricht. In het Spaanse Cullera zijn 2 mensen omgekomen in de hot tub van hun vakantievilla. Het gaat om een 48-jarige man uit Nieuw-Zeeland en zijn 51-jarige vrouw. De lichamen werden dinsdag door hun kinderen gevonden. In en om de hot tub zijn bloedsporen aangetroffen. Volgens de onderzoekers is de man mogelijk door een technische storing aan het afvoerrooster vastgezogen, waarna het zijn vrouw niet lukte om hem te bevrijden en de beiden kwamen te overlijden. Het weer. Plaatselijk flink wat regen en er staat een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten. De temperatuur zakt naar 16 graden. Morgen wisselvallig en een middagtemperatuur van 21 graden.

0: Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Jam FM.
2: De Israëlische geheime dienst heeft de zoon van premier Netanyahu met spoed vanuit zijn woonplaats Miami naar Israël overgebracht vanwege een aanzienlijke dreiging tegen zijn persoon. Volgens Amerikaanse media zou Iran voorbereidingen hebben getroffen om hem om te brengen. Zijn woning en routines zouden al in kaart zijn gebracht. Yair Netanyahu, een van de beide zoons van de Israëlische premier, werd ook in Miami al beschermd door de Israëlische geheime dienst. De Amerikaanse president Trump zal de herdenking van 9-1-1, de terreuraanslagen van 25 jaar geleden, niet in New York bijwonen. Volgens media zoals CNN en de New York Times wilde hij aanvankelijk wel naar Ground Zero, de plaats van de aanslag op de Twin Towers in New York, komen, maar trok hij zich terug nadat hem duidelijk werd gemaakt dat hij daar geen toespraak mag houden. Trump ontkent dat verhaal. Hij spreekt nu wel op de 9-1-1-herdenking in Washington. Bij een steekpartij in de buurt van station Amsterdam Centraal zijn 4 gewonden gevallen. De dader en zijn 3 neergestoken slachtoffers. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. De dader is als verdachte aangehouden. De melding van het incident kwam om 19:30 in de avond. Het gebeurde op de Ruiterkade aan het IJ, aan de noordzijde van het station. De politie roept getuigen op om zich te melden. De nieuwe koning van Noorwegen, Haakon, heeft zijn eerste toespraak gehouden. In zijn eerste speech als koning verklaarde hij op de Noorse tv klaar te zijn voor de taak die op hem wacht. En hij haalde herinneringen op aan zijn vrijdag overleden vader Harald V. Dinsdag zal Haakon officieel de eed afleggen in het Noorse parlement. Het weer, plaatselijk flink wat regen en er staat een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Aan de kust windkracht 7. De temperatuur zakt naar 16 graden. Overdag wordt het wisselvallig bij een middagtemperatuur van 21.

0: FM.
1: 23 smooth en funky 80s jam classics in een 60 minuten beatmix met dit uur onder andere Total Contrast, The Bar Case, Glenn Jones, Gwen Guthrie, Sherrick, Change, Serge Ponsar, Will Downing, The SOS Band en The Horn Section met Lady Shine. Maar we starten met George Benson en Love Times Love.
2: This is Jam FM.
3: Jam Mix on with
4: Edwin Moorhoff, Beat Mix.
3: Smooth and funky to the bone.
2: Jam.

0: Jam FM met het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Jam FM. Rijkswaterstaat raadt aan om vanaf maandag 7 september de snelweg A2 tussen Everdingen en Deil richting 's-Hertogenbosch te mijden. Daar zal dan nieuw asfalt worden aangebracht. De werkzaamheden gaan 6 weken duren. Ook verkeer in tegengestelde richting zal er last van hebben, omdat er ook aan hun kant een rijstrook uitvalt. In het Noorse Cultuurhuis in Rotterdam zal vandaag een herdenkingsdienst voor de overleden koning Harald worden gehouden. Het gebouw, ook wel de Zeemanskerk genoemd, is deze zondag geopend tussen 11 en 4. De herdenkingsdienst voor de Noorse koning begint om 12 uur. De Noorse vorst Harald V overleed vrijdag in Oslo op 89-jarige leeftijd. De Israëlische geheime dienst heeft de zoon van premier Netanyahu met spoed vanuit zijn woonplaats Miami naar Israël overgebracht vanwege een aanzienlijke dreiging tegen zijn persoon. Volgens Amerikaanse media zou Iran voorbereidingen hebben getroffen om hem om te brengen. Zijn woning en routines zouden al in kaart zijn gebracht. Yair Netanyahu, een van de beide zoons van de Israëlische premier, werd ook in Miami al beschermd door de Israëlische geheime dienst. En in Noorwegen is een 14-jarige jongen aangehouden die in een gestolen lijnbus rondreed. Het was al de 4e keer in een jaar dat hij dat deed. Toen een passagier bij een bushalte de jongen zag en niet instapte, maar de politie belde, gaf hij gas. Maar omdat hij moest stoppen voor een file, kon hij door de politie worden aangehouden. Ook een andere tiener die in de bus als passagier zat, is gearresteerd. Het weer, plaatselijk flink wat regen en er staat een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Aan de kust windkracht 7. De temperatuur zakt naar 16 graden. Overdag wordt het wisselvallig bij een middagtemperatuur van 21 graden.

0: Weer een uur Jam Mix On op je radio. Een 60 minuten beatmix van echte Jam Classics. Met dit uur tracks er onder andere Funk Deluxe, Unique, Kenny G, Captain Rap, D-Train, GLOB en The Wizkid, Man Paris, Carl Carlton, Starpoint en Shannon. Maar we starten met Renee en Angela en Save Your Love for Number One. Heel veel plezier.
1: This is Jam FM.
2: Jam Mix On with
3: Edwin Moorhoff, Beat Mix.
2: Smooth and funky to the bone.
1: Jam, jam,
2: Jam FM.
1: Turn that damn music up.
4: Jam Mix On.

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Jam FM. Bij een aanrijding tussen twee auto's op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn zaterdagavond laat 3 mensen om het leven gekomen. De Markerwaarddijk, de N307, is voorlopig dicht. Over de identiteit van de slachtoffers en de toestand van de andere inzittenden is nog niets bekend. Er zaten volgens de politie 8 mensen in de 2 auto's. In het Noorse Cultuurhuis in Rotterdam zal vandaag een herdenkingsdienst voor de overleden koning Harald worden gehouden. Het gebouw, ook wel de Zeemanskerk genoemd, is deze zondag geopend tussen 11 en 4. De herdenkingsdienst voor de Noorse koning begint om 12 uur. De Noorse vorst Harald V overleed vrijdag in Oslo op 89-jarige leeftijd. De Israëlische geheime dienst heeft de zoon van premier Netanyahu met spoed vanuit zijn woonplaats Miami naar Israël overgebracht vanwege een aanzienlijke dreiging tegen zijn persoon. Volgens Amerikaanse media zou Iran voorbereidingen hebben getroffen om hem om te brengen. Zijn woning en routines zouden al in kaart zijn gebracht. Yair Netanyahu, een van de beide zoons van de Israëlische premier, werd ook in Miami al beschermd door de Israëlische geheime dienst. En in Noorwegen is een 14-jarige jongen aangehouden die in een gestolen lijnbus rondreed. Het was al de 4e keer in een jaar dat hij dat deed. Toen een passagier bij een bushalte de jongen zag en niet instapte, maar de politie belde, gaf hij gas. Maar omdat hij moest stoppen voor een file, kon hij door de politie worden aangehouden. Ook een andere tiener die in de bus als passagier zat, is gearresteerd. Het weer, plaatselijk flink wat regen en er staat een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Aan de kust windkracht 7. De temperatuur zakt naar 16 graden. Overdag wordt het wisselvallig bij een middagtemperatuur van 21.